0: Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: know, you're one of my kind.
1: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: 2 van de Barchemse Vierdaagse. Dat betekent vandaag de Veengootroute. Wandelaars van de 15, 20 of 30 die lopen onder meer via Hagenbeek, de Wildenborg, het Grote Veld, Lochem en het Veen. En de fanatiekelingen op de 40 en de 50 die maken vandaag onderweg ook nog een extra lus via Vorden. Succes aan iedereen die vandaag de wandelschoenen aantrekt. Het is een prima zomerdag om te wandelen. Met de afwisseling van zon en stapelwolken. Matige westenwind maakt het vandaag 20 tot 24 graden. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en verloopt de nacht helder. Het koelt af naar ongeveer 11 graden en ook dit weekend ziet er goed uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog met geregeld zon en af en toe ook een stapelwolkje. 23 tot 25 graden, kortom heerlijk weer om erop uit te gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat zijn jouw plannen dit weekend? Laat maar weten. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat gedrukt. De Telegraaf verkopt dat het nog maar de vraag is of het aanleggen van extra gasvoorraden ook echt tot lagere prijzen gaat leiden voor de huishoudens. Ook noemt de Telegraaf de racistische berichten aan Oranje-spelers na het WK een prioriteit voor het Openbaar Ministerie, ook als er geen aangifte komt. Het NRC en het Nederlands Dagblad duiken allebei in de vraag waarom het aantal euthanasiegevallen in Nederland in 25 jaar is vervijfvoudigd. Vergrijzing, mondigere patiënten en veranderende opvattingen over het levenseinde spelen een rol. Maar onderzoekers wijzen ook op een zorgelijk signaal. Tekorten in de GGZ en ouderenzorg kunnen bijdragen aan de groei van de euthanasiewens. De eerste band speelt pas vandaag, maar de eerste Down a Rabbit Hole bezoekers stonden gisterochtend al om 6:15 voor de poort van het terrein in Beuningen. Om zo zeker te zijn van het beste plekje op de festivalcamping. Maar de regen spoelde de eerste feeststemming wel een beetje weg.
1: Kut, maar ik heb mijn broertje hier die DJ is. En we kregen de rij aan het dansen, dus dat is heel wat. De zon moet je zelf creëren, heb ik net gehoord. Dus doen we daar maar mee.
2: Heb je wel door dat het morgen pas begint hier?
3: Ja, dat weten we. Maar eigenlijk begint het natuurlijk gewoon vanmiddag al. Ja.
2: Wat gaan jullie hier vanmiddag doen?
3: Nou, we hebben een kaasplankje bij ons en een flesje wijn in plastic. We hebben knakworstjes uiteraard, mueslibollen, pannenkoeken. Eigenlijk dat allemaal. En wat te drinken misschien.
0: Klinkt lekker. En de Gelderlander heeft het verhaal van Greetje. Greetje van Amstel uit Doesburg. Die 15 jaar lang heeft gevochten voor toiletten in de Gelderse treinen. Haar dochter heeft MS en kan niet zonder. Ze werd jarenlang weggewuifd, maar in 2023 draaide iedereen bij en alle regiotreinen krijgen alsnog een wc.

0: probleem hebben met een buik of een blaas. Ja, die een bepaalde ziekte hebben, die misschien MS hebben of die misschien de ziekte van Crohn hebben. Veel ouderen die gewoon veel vaker het toilet nodig hebben en niet op hun gemak zijn als ze in een trein zitten waar ze niet naar het toilet kunnen. Dus het gaat om heel, heel veel mensen. Oh, ik ben super blij. Yes, en ik hoop jullie ook allemaal. Yeah.
1: Ze is net in de werkplaats gaan kijken en zag dat de eerste wc's inderdaad echt worden ingebouwd. En volgend jaar moeten alle treinen dus rijden met een toilet. Greetje Playback is haar bijnaam. Adrianne Munnik over het weer van vandaag. Het regent zonnestralen.

0: Even een zomersplaatje om de ochtend mee te beginnen. Wouldn't it be nice, the Beach Boys, harmonieuze samensang. 16 minuten over 6.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin is het halve werk. Oftewel, ik laat een intro horen van een plaat die ik graag vanochtend wil draaien. Ik geef je er extra lang de tijd over om over na te denken. Is die dan zo moeilijk? Nou ja, je moet hem maar net kennen.
1: Een goed begin.
2: She packed my bags last night, pre-flight.
0: Ja, het is een bekende stem. Maar welk nummer is het ook weer? Frank@gld.nl of een appje als je hem herkent. Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig.
1: Een goed begin.
2: She packed my bags last night, pre-flight.
0: Heb je dus of een mailtje frank@gld.nl. Gaan we nu even naar Silk Sonic, oftewel Bruno Mars en Alexander Paak. En zij zeggen, lucht het huis maar even, laat die deur.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens. In Terborg. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: 6:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Haaften, gemeente West-Betuwe, is het 10,4. In Kesteren, gemeente Neder-Betuwe, 13,7. Het is vandaag een mix van stapelwolken en zonnige perioden met temperaturen van 20 tot 24 graden en een matige westenwind. Vanavond lossen die stapelwolken op. In komende nacht helder, minimaal 11 graden. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf en een beroepsverbod tegen een huisarts uit de Achterhoek die jarenlang seksueel misbruik zou hebben gemaakt van een patiënte. De arts erkent dat er seksueel contact is geweest, maar ontkent dat er sprake was van ontucht. En de Redense burgemeester Karel van Eert vindt dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd veel eerder had moeten ingrijpen bij het verpleeghuis van Dermanzorg in de Steeg. Volgens hem waren er al lange tijd ernstige signalen over de zorg, terwijl de inspectie pas later besloot de instelling te sluiten. Meer nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken of er verkeersinformatie te melden is. Nee, dat is er niet.
0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Stevie Wonder en Higher Ground.
1: Ik vroeg vanochtend wat je plannen zijn dit weekend. Friedy laat weten, ik heb nog een paar dagen vakantie. Ik ga met mijn zus straks richting Oostzaan, boven Amsterdam. Een nachtje in een hotel en een diner-arrangement erbij. Kijk, dat is lekker. Morgen een museum en een dagje Amsterdam. Dat kan het Rijk zijn, maar ik hoop zelf op het kattenkabinet. Dat ken ik niet. Is dat een museum? Dat klinkt gelijk leuk. Dus ik ben een kattengek. Kattenkabinet, ga ik zo even opzoeken. Token zegt, ik ga lekker wandelen met een vriendin, terrasje pikken, zalig. Het is een geweldige zomer tot nu toe. Mooie bloemen in mijn tuin, vogeltjes die fluiten, ze zijn aan het genieten. En Daniel die gaat boodschappen doen vandaag voor het weekend. En morgen en zondag vissen. Kijk, zometeen de oplossing van een goed begin. Maar eerst ga ik even naar Doesburg met je. Daar wordt al jaren gewerkt aan een jongensdroom. Twee mannen, verliefd op het werk van kunstenaar René Lalique, bouwen in drie rijksmonumenten een museum voor hem. Dit weekend gaat het open met een zwaar beveiligde juwelenkamer en een kroonluchter die ooit een huwelijkscadeau was voor prinses Juliana. Museumbaas Santino Melsen is er maar druk mee.
2: Ik ben nu in het interview en ze vragen bij de sleutel of je ook aan de entree aan de buitenkant naar buiten wil, naar de Kerkstraat.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Druk show?
2: Ja. Oh ja, vreselijk druk. Je bent de hele dag bezig met van alles en nog wat. En van het een komt het ander. En zijn die 12, 13 uur per dag bezig.
5: Moet die dunnen of mag die zo blijven?
2: Hij ligt er nou op. Zie je? Hoef ik niks met de kitten. Ja, precies. Dat is wat ik bedoelde. Ja.
4: Er moet nog wel veel gebeuren, hè?
2: Oh, zeker. En dat zijn wij gewend om dit soort deadlines dan toch te halen. En het is altijd weer geweldig als het is gelukt.
4: Zijn het nou de laatste loodjes of zijn het de laatste zweetdruppels?
2: Nou, allebei. Ja, je kunt wel spreken over de laatste loodjes, maar ook zeker een heleboel zweetdruppels. Ja.
4: Is dit nou echt een jongensdroom?
2: Ja, dat kun je wel stellen. Ik wilde altijd of dirigent worden of huizen bouwen. Ik speel al mijn hele leven klassiek piano. En huizen bouwen, ja, dat zijn we hier ook voor een deel.
5: Nou, wij zijn komen de deur afmaken en de vraag is waar als je afsluit... Waar
4: nu
5: je...
4: gaat het nieuwe museum bijna open. Ja. Trots?
2: Ja, trots vind ik niet het juiste woord. Het is meer blij dat het eindelijk zover is dat een hele levensperiode dan wordt afgesloten van bouwen. Dat heb je snel gedaan.
4: En is het dan helemaal klaar voor altijd?
2: Nou, ik zie het meer als een startpunt naar de nieuwe tijd. Want wij hebben altijd zo ongelooflijk veel ideeën die we nog willen verwezenlijken. En dat volgt daarna dan weer. Nieuwe verrassingen.
1: Ja, dus er komt nog veel aan. Maar morgen gaat in elk geval het Lalique Museum in Doesburg officieel open. René Lalique wordt ook wel de Da Vinci van de juwelen en de glaskunst genoemd. Het is een van de belangrijkste ontwerpers uit de Art Nouveau en de Art Deco. En dan kun je dus gewoon als gewone burger in Gelderland vanaf zondag allemaal gaan zien. Dan is iedereen namelijk welkom. Dat betekent dat morgen waarschijnlijk een beetje de genodigde eerst zijn. Oh ja, oké, nou ja, vooruit.

0: Coldplay op Radio Gelderland maakt het 12 minuten over 6:30. Hoog tijd voor...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik liet je een intro horen.
1: Een goed begin...
2: She packed my bags last night, pre-flight.
0: En de vraag was, wie is dit? En wat zingt hij? Nou, eens even kijken. Reinoud, die herkent het. Toke herkent het, maar ook Hans, die heeft het juist. Elton John, inderdaad. En Rocketman. En dankzij die berichtjes, maar ook andere berichtjes waar dat in stond, kan ik hem nu helemaal draaien.

0: Ja, het is Sir Elton John met Rocketman.
1: Goedemorgen, een goed begin is het halve werk. Hoor op Radio Gelderland, Rocketman van Elton John.
2: Sorry, ik wens je alvast een hele fijne vakantie, jouw laatste dag op de radio. Ik heb hem vandaag half goed. Elton John is het in ieder geval. Hey, groetjes allemaal!
3: We beginnen vandaag met Elton John met Rocketman.
0: Allemaal een heel fijn weekend. Geniet van het weekend en graag tot volgende week maar weer. Daag.

0: 9.
1: Suzanne Vreek en halverwege maakt het 6:50.
0: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
1: Tot helemaal te dromen terwijl ik naar Suzanne Vreek zat te luisteren. Bijna vergeten dat er weer tijd is voor Johnny Willemsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Tijd voor het weer inderdaad, bij Weerplaza. Ja, we kunnen zeggen, volgens mij las ik een berichtje van jullie, dat de regionale hittegolf nu ook echt bij ons voorbij is, hè?
2: Ja, inderdaad. Gisteren kwam de temperatuur niet meer op boven de 25 graden op die plaatsen waar de hittegolf nog liep. Dus dan is die overal voorbij.
1: Hoe lang heeft het dan bij ons geduurd in Gelderland?
2: Dat is een hele goede vraag. Volgens mij iets van 1,5 week.
1: Ja, zoiets, hè? 1,5 of 2 weken met Hutsel.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dus het was een flinke hittegolf, zeker voor de maand juni. Misschien komt er nog wel eentje. De zomer is nog lang.
1: Ja, maar ik heb wel echt voor het eerst sinds tijden weer vanochtend ook echt een jasje aangedaan toen ik hier op de fiets stapte. Terwijl ik echt al tijden in mijn t-shirtje 's ochtends op de fiets kan stappen dat ik nergens last van heb. Ja, het is echt lekker fris bij buiten.
2: Ja, ik zag een minimumtemperatuur in Delen, dat is net boven Arnhem op de Veluwe, van 7,6. Dus dat is echt wel fris. Ja,
1: ja, dan heb je wel een jasje nodig. Hey, waar gaan we uiteindelijk uitkomen vandaag?
2: Nou, vandaag is eigenlijk heel mooi weer. We komen uit op een graad of 22. Heel veel zonneschijn. En een matig windje uit het westen tot noordwesten. Het is heerlijk weer om buiten dingen te doen. Wel even zonnebrandcrème gebruiken, want UV-index 7 vanmiddag.
1: Oké, goede waarschuwing inderdaad. Ook al kan het soms wat minder warm voelen. Als die zonnekracht te hoog is, dan ben je zo verbrand. Dus blijven smeren.
2: Ja, die hangt inderdaad niet van de temperatuur af.
1: Nee, precies.
2: En sterker nog, als het 35 graden is, ga je niet in de zon zitten. Dan zoek je de schaduw wel op. Dus juist dit soort dagen met 22 en zon
1: is verraderlijker.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Komt er wel weer warmte aan, hè, volgende week? Begint dat dit weekend al?
2: Nee, zeker niet. Nee, dit weekend gewoon temperaturen van een graad of 23. Misschien morgen ietsje meer. Misschien dat we morgen de 25 aantikken.
1: Ja.
2: Maar zondag dan 23. Een mix van wolken en zon. Prima weekend, maar zeker geen heel spannend zomerweer. De warme lucht zit er weer in voor eind volgende week. Maar of het dan gewoon 27 wordt of echt weer dik boven de 30, daar zit nog wel onzekerheid in. Maar tot die tijd, zo'n beetje tot en met woensdag, hebben we temperaturen naar ergens tussen de 22 en 25. Dus heel aangenaam zomerweer. Soms wat meer wolken. Vooral dinsdag misschien een buitje. Maar de hoofdmoot is gewoon droog met zon.
1: Okay. Ja, ik weet niet of je het al hebt gezien, anders moet je het even opzoeken. In Frankrijk, daar verwachten ze inderdaad ook weer een behoorlijke hitte volgende week. En daar hebben ze natuurlijk al behoorlijk wat voor de kiezer gehad. Ja. Er zijn nu beelden online gezet van vechtpartijen in de supermarkt. Want er was weer een nieuwe lading airconditionings en ventilatoren binnengekomen. Hm. Nou, wat mensen dan inderdaad opeens in het hoofd halen om als eerste daar die winkel binnen te komen en die ventilator mee naar huis te nemen. Ongelooflijk.
2: Ja, het was daar inderdaad ook heel erg heet. En
1: heel erg heet.
2: Ik zeggen, die warmte die onze kant ook weer opkomt. Waarbij ik zeg, van, ja, misschien is het 27, maar misschien is het weer dik 30. Ja, voor Frankrijk is het weer heel ruim boven de 30 eind volgende week.
1: Ja, hè?
2: Ja, die gaan echt weer de hit in. Ja.
1: Gaan echt de hit in. Oké, Johnny, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Oké.
1: Joep. Straks naar 7 uur trouwens ook een nieuw plaatdelict. Een nieuw dossier van de platenpolitie. Jij kunt helpen proberen die op te sporen. En dan maak je kans op een leuk prijsje. Dus blijf gewoon lekker luisteren. En dans mee met Wang Chung. Het zijn de Dance All Days op Radio Gelderland. Het is 7:07. Goedemorgen.

0: laatste nieuws van dichtbij en verder weg. Hier mis je niets. Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
7: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
6: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
8: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
6: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel 6 minuutjes. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Arnhem Centrum 3 kilometer. 2 rijstroken zijn daar namelijk dicht op dit moment.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: The Logical Song van Supertramp. Goedemorgen Gelderland. Het is vandaag een prima zomerdag. Deze vrijdag, de 3e juli. Een afwisseling van zon en stapelwolken. Matige westenwind. Het maakt 20 tot 24 graden vandaag. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en gaat de nacht lekker helder verlopen. Het koelt af naar 11 graden. En ook dit weekend ziet er goed uit. De meeste plekken droog, met geregeld zon, af en toe een stapelwolkje. Kortom, heerlijk weer om erop uit te gaan. En ik vroeg me vanochtend af, wat zijn jouw plannen dit weekend? Nou, liet Fridi weten dat ze naar richting Amsterdam gaat en een museum wil bezoeken en misschien wel het kattenkabinet. En ik had daar nog nooit van gehoord, dus ik heb het even opgezocht. Maar dat is leuk zeg, een kunstmuseum geheel gewijd aan het werken met katten. Dus schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, andere kunstwerken met katten. Van Picasso, Rembrandt, Corneille, noem maar op. En wat is helemaal leuk is, er zijn ook enkele levende katten daar in dat museum. Daar ga ik ook echt een keertje heen. Leuke tip, Freddy. Even kijken, Eline die zegt vandaag eerst zwemmen. Vanmiddag met een kleinzoon en een vriendin naar de film The Minions. Vanavond een barbecue van een 50-jarige Sarah. Morgen naar de voorstelling van Alex Klaas in Orpheus Apeldoorn. Natuurlijk ergens eten. Zondag nog genieten van het vrij zijn. En dan s'avonds weer voor 3 nachten de nachtdienst in. Nou, werk ze. En dankjewel voor je leuke berichtje, Eline. Ingrid doet vandaag weer vrijwilligerswerk. Doet ze wel vaker. Bij Dorcas, bij de Kringloop. Heeft ze kantinedienst. En ook daar heeft ze Radio Gelderland aan. Net als thuis en in de auto. Dus we zijn de hele dag bij haar vandaag. Greep aan het Gelders nieuws nu van vandaag. En dat wat er in de kranten staat. Telegraaf kopt dat het nog maar de vraag is of het aanleggen van extra gasvoorraden ook echt gaat leiden tot lagere prijzen voor huishoudens. Het AD en de Gelderlander melden dat er vorige week bijna 500 mensen meer zijn overleden dan normaal door de hitte, vooral 80-plussers. En achteraf bleek de eerste code rood voor de hitte vorige maand toch best effectief. Uit onderzoek van het KNMI blijkt namelijk dat 3/4 van ons in de gebieden waar het weeralarm gold hun gedrag heeft aangepast. Dus extra water gedronken, de zon gemeden en het huis koel gehouden, dat waren de populairste maatregelen. Opvallend, 4 op de 5 mensen vonden de eerste code rood voor hitte in Nederland achteraf ook gewoon terecht. Maar in Frankrijk, ik noemde het net al even tegen Johnny onze weerman, zijn ze zo wanhopig op zoek naar verkoeling dat klanten van de Lidl elkaar gisteravond letterlijk in de haren vlogen om de laatste ventilatoren en airco's. In meerdere filialen brak ruzie uit. In 1 winkel werden zelfs de deuren omvergelopen en moest de politie eraan te pas komen om de mensen een beetje weer tot de kalmte te manen. In de Gelderlander vanochtend het verhaal van Greetje van Amstel uit Doesburg. Die heeft 15 jaar lang gevochten voor toiletten in de Gelderse treinen. Haar dochter heeft MS, kan niet zonder. Ze werd jarenlang weggewuifd, maar in 2023 draaide iedereen bij. Alle regiotreinen krijgen alsnog een wc. Binnen 3 jaar. En dat was toen natuurlijk heel goed nieuws voor Greetje.
1: Eindelijk komen de toiletten terug in Gelderland. Daar ben ik super blij om. In Gelderland heeft de NS wel een toilet. Alleen die regionale lijnen, Arriva, Breng, daar komt hij net, Connexion, allemaal moeten ze een toilet hebben. Mensen die een probleem hebben met een buik of een blaas,

0: Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en 123. Straks de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Jij kunt helpen de verdachte plaat op vrije voeten op te sporen. Dus blijf vooral van luisteren. Maar eerst rond de Veluwe gelden straks natuurlijk strenge, extra strenge stikstofregels. Boeren in een zone van 500 meter rondom een natuurgebied moeten de uitstoot fors omlaag gaan brengen. Dat kan betekenen dat ze minder vee mogen houden of de stal moeten aanpassen. Bijna 3000 veehouderijen hebben daarmee te maken. Sommige boeren zijn bang dat hun bedrijf dat niet overleeft. Ook Aalt van Kempen en zijn dochter Naomi worden getroffen als dit plan doorgaat. Zij zitten met hun melkveebedrijf op de Veluwe en komen daarmee dus in aanraking met de nieuwe stikstofregels.
1: De boerderij van de familie van Kempen ligt midden in een natuurgebied bij Putten.
2: En het is prachtig om hier te wonen, maar het ook zijn handicaps voor ons.
1: Want de regering wil de stikstofuitstoot beperken en dat betekent dat boerenbedrijven verder moeten krimpen.
2: Wij zouden dan nu nog een keer 30% moeten krimpen, dan zouden we nog 50 melkkoeien over hebben.
3: Is dat rendabel?
2: Nee, nooit niet.
1: En dat is zuur voor Naomi, die haar vader graag wil opvolgen.
4: De hele dag bezig zijn met koeien, met dieren, in de buitenlucht. Het is echt geweldig. Knuffelweer ben jij, hè?
1: De familie kwam eerder in aanmerking voor een uitkoopregeling. Maar nadat dan alle schuldeisers betaald zijn, houden ze naar eigen zeggen geen cent over.
2: Dan sta ik met mijn koffers aan de weg en dan kan ik de taxi nog niet betalen.
1: Bovendien wil Naomi zo graag verder met de boerderij.
4: Ja, hier ligt echt mijn passie en mijn toekomst.
2: Maar ze weet wel dat het bloed, zweet en tranen is om dit bedrijf door te gaan zetten. Het wordt echt moeilijk.
3: Denk je het soms toch wel eens, ik moet maar wat anders gaan doen?
4: Ja, afgelopen weken, als je dat hoort op het nieuws, denk je nou, ik ben er klaar mee.
0: Ja, het kabinet heeft 9 miljard euro uitgetrokken om boeren te helpen met deze omschakeling. Maar gedwongen onteigening is volgens de minister niet aan de orde. Uiterlijk in 2035... dan moet de stikstofuitstoot in dit gebied met minstens 65%

0: We waren even terug in 1969 met CCR. En als ik jou alvast een eerste tip mag geven, we blijven in de jaren 60. Ja, graag uw aandacht voor het volgende.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit plaatdelict. De platenpolitie behandelt namelijk vandaag een opmerkelijke familiekwestie. Waarin een jonge man meerdere keren zijn vader om toestemming vraagt om een geliefde te trouwen. Tot verbazing krijgt hij telkens hetzelfde antwoord. Want zijn vader vertelt hem: jongen, dit huwelijk is onmogelijk, dit kan niet doorgaan. De jonge vrouw in kwestie is namelijk ook zijn dochter. Aanvankelijk lijkt het om een pijnlijke samenloop van omstandigheden te gaan. Maar wanneer hetzelfde verhaal zich vervolgens opnieuw en opnieuw herhaalt, groeit bij onderzoekers het vermoeden dat de vader er jarenlang een dubbel leven op heeft nagehouden. Uiteindelijk grijpt de moeder in en onthult zij een familiegeheim dat de hele zaak op zijn kop zet. Dus, onderzoek naar een verborgen dubbel leven. Jarenlange verzwegen familiebanden en een opeenstapeling van buitenechtelijke relaties die bijna tot onbedoelde incest leiden. We zoeken de originele artiest, dus geen cover, en dan kom je uit bij een zanger uit Trinidad. Ten tijde van de release, mid jaren 60, was hij begin 30, bekend om zijn Caribische invloeden, humoristische vertellingen, aanstekelijke calypso-stijl. En met dit nummer scoorde hij internationaal een grote hit. Dus, een vader blijft zijn zoon steeds hetzelfde huwelijk maar verbieden. Het familieonderzoek wordt steeds ingewikkelder en uiteindelijk komt de moeder met cruciale informatie op tafel. Heb jij enig idee over welke plaat ik het nu had? Frank@gld.nl

van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur op Radio Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs en desgewenst verkoop. Gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
5: Het is 1 minuut voor 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Brummen is het 11,2, in Hoorn 12,4. Vandaag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Temperaturen van 20 tot 24 graden. Matig westenwindje. Vanavond lossen die stapelwolken op en komende nacht is het helder. Dan wordt het gewoon 11 graden. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn die gaat voorlopig dicht nadat asbest is aangetroffen in het gebouw. De 60 bewoners worden vandaag overgebracht naar een andere COA-locatie, terwijl onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de situatie is. En de brandweer moest in de nacht, afgelopen nacht 3 keer uitrukken voor branden aan de Nieuwe Tielseweg in Tiel. Het ging om 2 afvalbranden en een brand waarbij 2 aanhangwagens beschadigd raakten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie, even verversen. En dan zien we dat er een file staat op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam van 3 kilometer. Dat kost je 5 minuten. En dat is in principe de enige melding op dit moment.
6: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleeper Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperverbis.com.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Raccoon en No Mercy op Radio Gelderland. Goedemorgen allemaal. Het is 7:55. Plaatdelict is opgelost, dus dat goede antwoord krijg je zo. Maar eerst even een andere vraag vanuit Rinkum. Stel je voor, je komt als vrouw in de politiek en dan kijk je om je heen in het nieuwe college. Grote kans dat je dan alleen maar mannen ziet. Dat is de werkelijkheid namelijk in een kwart van onze gemeenten in Gelderland. Eén uitzondering is Rinkum. Daar zitten namelijk 4 vrouwen aan de knoppen. Verslaggever Mila nam een kijkje.
1: Het is ruim 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, dus zijn in de meeste Gelderse gemeenten de colleges gevormd. Het is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van jouw gemeente. En als je al die wethouders dan op een rijtje zet, dan valt er iets op. In 13 gemeenten bestaat het college alleen uit mannelijke wethouders en in slechts 1 gemeente alleen uit vrouwen. En dat is in Renkum. Hier in Renkum zijn alle 4 de wethouders vrouw. Een duidelijke uitzondering dus. Maar daar willen de wethouders zelf niet voor camera op reageren. Niet uit onwil, maar omdat ze vinden dat het niet bijzonder zou moeten zijn. In een gezamenlijke reactie geven ze aan dat kwaliteit boven geslacht staat en mannen en vrouwen daarom even vaak wethouder zouden moeten kunnen zijn. Tegelijk geven ze aan dat ze weten dat het in de praktijk nog niet zo is en hopen ze dat er meer vrouwen een stap naar een bestuursfunctie zetten. Kijk je naar alle wethouders in Gelderland samen, dan zijn mannen nog altijd oververtegenwoordigd. Zo'n 70% is man en 30% is vrouw.
0: Ja, in Rinkum zeggen ze dus zelf, dit zou niet bijzonder moeten zijn. Maar ja, zolang in 13 Gelderse gemeenten geen enkele vrouw in het college zit, is het dat nog wel. En 4 vrouwen, dat is daar gewoon bijzonder. Vrouwenbolwerk Rinkum. Toch? Fischer Z, so long nu.

0: So Long van Fischer Zet. Dat is trouwens ook nog een plaatdelict geweest in het verleden.
1: Plaatdelict.
0: Maar daar hebben we het vandaag niet over. Vandaag hebben we een ander delict en het is geraden. Dat is mooi. Dank allemaal voor het meedenken. We hebben het kunnen oplossen. We hadden een humoristisch Calypso-lied dat draait om een steeds terugkerend familiegeheim. De hoofdpersoon wordt verliefd, krijgt dan van zijn vader te horen: jongen, je mag niet met dit meisje trouwen, het is namelijk je halfzus. En het gebeurt meerdere keren achter elkaar. De grote ontknoping volgt aan het einde van het nummer, want dan biecht de moeder op: ja, die man die hij altijd als zijn vader heeft gezien, die is in werkelijkheid helemaal niet zijn biologische vader. En daardoor blijkt hij dus ook geen familie van al die meisjes te zijn die hij wilde trouwen. Het is een komisch verhaal over overspel, verborgen familiebanden en een verrassende plotwending. Voor de platenpolitie is het een prachtig dossier, want eerst lijkt de vader de grote verdachte, maar uiteindelijk blijkt de waarheid nog iets ingewikkelder dan gedacht. Ja, een jongeman wil dus trouwen in Trinidad en kiest het meisje uit, en dan blijkt het zijn onwettige halfzus, maar uiteindelijk toch weer niet, want zijn vader is helemaal niet zijn biologische vader. Ik vond hem wel erg bijzonder leuk. Erik had hem onder andere goed, maar Griet ook. En eens even kijken. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Hey. Waar bel je vandaan?
2: Uit Twello.
0: Uit Twello, uit het altijd mooie Twello, man.
2: Ja.
0: En daar schijnt ook de zon nu, hè?
2: Heerlijk, joh. Ja. Grandioos. En we genieten er elke dag van.
0: Goed zo. En wat ga je vandaag en het weekend doen om ervan te genieten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, we gaan een auto pakken. Want we hebben dus zometeen een heerlijke reis voor de boeg om op vakantie te gaan.
0: Ah, kijk eens aan. En waar ga je naartoe?
2: Ja. We gaan naar Füssen, Zuid-Duitsland, Beieren.
0: Oeh. Dan gaan we elkaar misschien wel tegenkomen, want ik ben ook een beetje die kant op van plan te gaan.
2: Oh god, heerlijk. Dat is leuk. Dat zie ik heel een keer persoonlijk.
0: Ja, ik zit aan dat ene tentje. Dan weet je dat.
2: Ja, nee, dat is prima. ik zit in zo'n sleurend.
0: Jij zit in zo'n sleurend. Nou, dan gaan we naar elkaar zwaaien.
2: Ja, dat is prima.
0: Rob, wie hoorde jij verstopt in mijn platenlijst?
2: Ja, de artiest is mij onbekend, maar het plaatje is Shame and Scandal in the Family.
0: Ja, en de artiest had je wel goed. Sean Elliott.
2: Ja.
0: Kijk eens aan. Shame and Scandal in the Family, Sean Elliott. Ja, ik las bij meerdere appjes dat mensen de artiest even moesten opzoeken of een andere uitvoering hadden. Nou ja, daar gaan we niet moeilijk over doen. We zochten de originele uit Trinidad. Ik ga hem voor je draaien en ik wens jou een hele mooie vakantie.
2: Ja, ik zie jou hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: En geniet ervan.
0: Joe, hoi.
2: Ja, dank je.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Sean Elliott. Shame and Scandal in the Family. Platenlict van deze vrijdag, de 3 juli.

0: is me.
1: Heel goed.
0: Seamus Kendall in the family.
2: Goedemorgen, Frank met Arjen.
1: Goedemorgen.
2: Seamus Kendall in the family.
1: Ja.
2: Trini Lopez. Geniet van het mooie weer.
1: Ja, is
2: ook en komende weekend. Doei.
3: Van Sean Elliott. Moest even opzoeken.
1: Maar. Ja, Sean Elliott, Trini Lopez. Daar doen we niet moeilijk over. Dank jullie wel allemaal.
3: Goedjes terug.
1: Ja, dat was hem inderdaad. Sean Elliott, een shame and scandal in the family. De zaak is rond, dank voor het meedenken. Heb je nou zelf nog een suggestie voor een nieuw platenlicht? Dan kun je die doorgeven, frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
4: Zaak gesloten.
1: En deze dame gaat vanmiddag trouwen. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you. En het lijkt dus echt door te gaan vandaag. Taylor Swift en Travis Kelce geven elkaar het jawoord in New York. De ceremonie is vanmiddag om 5:00 lokale tijd op Madison Square Garden. Rond de arena worden straten afgesloten. De beveiliging is enorm. En dan is er vanavond een repetitie. Of gisteravond was er een repetitiediner met zo'n 100 gasten. En als al die berichten kloppen, dan wordt het zonder twijfel een van de meest besproken celebrity bruiloften van dit jaar. We zijn niet uitgenodigd, tenminste ik niet. Johnny ook niet, hè, volgens mij.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Mijn dochter zou het wel graag willen. Maar,
0: Oh ja, heb je een Swiftie thuis?
1: Ja, ja, mijn dochter en mijn vrouw die zijn ook vorig jaar naar Taylor Swift geweest. En dat is in de arena opdat. Maar, ja.
0: Wel een geweldige show trouwens.
1: Ja, dat heb ik me laten vertellen, ja.
0: Hey, een lekker fris begin deze vrijdag. Maar we krijgen een hele mooie dag, hè?
1: Zeker. Temperatuur is al aan het oplopen. Momenteel al 15 graden. Vanochtend vroeg was het inderdaad fris. We gaan naar zo'n 22, 23 misschien. Veel zon. Wat leuke stapelrokjes voor de show. En wel echt een felle zon. Hè? Dus als je buiten van het lekkere weer bent aan het genieten, een wandeling op het terrasje pakt. Ja, smeer je dan wel even in. UV-index 7 vanmiddag.
0: Ja, dat betekent dat je echt snel verbrandt inderdaad.
1: Ja, en 10 tot 20 minuten als je niet hebt ingesmeerd. Ja.
0: Nou, dat zal ik dan zo meteen ook even goed gaan doen. Wat voor weekend plak je daaraan vast voor ons?
1: Nou, ook wel een oké weekend. Soms wat wolken, maar ook veel zonneschijn. Waarschijnlijk blijft het gewoon droog. Morgen iets warmer dan vandaag. 3, 24, misschien zelfs 25 in het oosten van de provincie. Zondag weer 2, 23 graden. Ja, prima dagen. Een beetje het Hollandse zomerweer. Dat houden we ook begin volgende week vast. Zou een keer een bui kunnen voorkomen. Ik denk dat vooral op dinsdag die kans aanwezig is. En als we nog verder vooruit komen, dan denk ik vanaf donderdag en richting het volgende weekend. Ja, dan is de kans nog groot dat het nog weer een stuk warmer wordt.
0: Oké, dus echt over een week worden. Maar ja, dat is ook alweer een week verder. Dus dan is ook weer een stukje onzekerder.
1: Ja, de tekenen zijn wel dat de temperatuur echt omhoog gaat. En daar zit wel een onzekerheid in of dat dan 28 wordt of weer ruim 30. Dat is nog wel eventjes afwachten, maar de kans dat het warmer wordt is heel erg groot.
0: Oké. Nou, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Tot over een uur.
0: Joep.

0: Woonplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
7: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
6: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
8: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
6: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Geen verkeersinformatie? Nee, geen verkeersinformatie.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden Ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
18: Ik koos wat mij raakte.
17: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
19: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: The Doors en Lover Medley. Goedemorgen Gelderland. Het is 7 minuten over 8, vrijdag 3 juli. Het is vandaag dag 2 van de Barchemse Vierdaagse. Dat betekent de Veengootroute. Wandelaars van 15, 20 of 30 lopen onder meer via de Hagenbeek, de Wildeborg, het Grote Veld, Lochem en het Veen weer terug naar Barchem. De fanatiekelingen van 40 en 50 kilometer doen nog een extra lus via Vorden. Succes iedereen die vandaag de wandelschoenen aantrekt. Het is een prima zomerdag om te wandelen. Afwisseling van zon en wolken, 20 tot 24 graden. Vanavond verdwijnen die stapelwolken en dan koelt het af naar een graad of 11. Dit weekend ook geregeld zon, af en toe een stapelwolkje, zo'n 23 tot 25 graden. Kortom, heerlijk weer om erop uit te gaan. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat gedrukt. De Telegraaf kopt: het is nog maar de vraag of het aanleggen van extra gasvoorraden ook echt leidt tot lagere prijzen voor huishoudens. We hoeven het eigenlijk niet uit te leggen, maar we doen het toch even. Gelderland is opnieuw de populairste vakantieprovincie van het land. Vorige zomer kwamen er ruim 1,5 miljoen vakanties onze kant op. Meer dan in welke provincie dan ook. En wie toch de grens over wil, Frankrijk is en blijft de favoriet. Een opvallende zaak bij de rechtbank in Zutphen. Het CBR wil dat een man uit Neden de cel in kan als hij opnieuw rijexamens verstoort. Volgens het CBR achtervolgt hij al jaren examenkandidaten en examinatoren, waardoor tientallen examens moesten worden afgebroken. Gebiedsverboden en dwangsommen hielpen niet. Over 2 weken beslist de rechter of deze koppige man dan maar opgesloten mag worden. De eerste Gelderse code rood voor hitte bleek achteraf best effectief. 3/4 van ons paste zijn gedrag aan. Extra water drinken, de zon mijden, het huis koel houden. Maar in Frankrijk pakken ze het anders aan. Daar vlogen klanten van de Lidl elkaar gisteravond in de haren om de laatste ventilatoren en airco's. In meerdere filialen brak ruzie uit. In 1 winkel werden zelfs de deuren omver gelopen en moest de politie eraan te pas komen. Dit WK voetbal heeft voor het eerst drinkpauzes. En die blijken niet alleen handig voor de spelers. Waterbedrijf Vitens ziet namelijk precies wanneer heel Nederland even opstaat om zelf ook naar de wc te gaan.
1: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: Toch gaan de meeste mensen traditiegetrouw nog steeds pas naar het laatste fluitsignaal op een holletje naar de play.

Bob Dylan en I Want You op Radio Gelderland. Goedemorgen allemaal. Vrijdagochtend 3 juli. Jelle Oosterwijk uit Zutphen leeft al 20 jaar met MS. En 2 jaar geleden kwam er ook nog eens een zwaar ongeluk bovenop. Maar iedere week stapt hij in zijn Paramotion. Dat is een speciaal karretje dat hem overeind houdt.

0: En dan rijdt hij de golfbaan van Hoogkeppel op. Want daar, zegt hij, is hij even niet ziek. Jelle doet mee aan het NK Golf voor mensen met een beperking. En onze verslaggever traint even een dagje met hem mee.
1: Ja, de golfbaan, dat is wel echt mijn plek. Ik heb nu sinds 20 jaar multiple sclerose. 2 jaar geleden een auto-ongeval gehad, waardoor ik nu aan de Paramotion verbonden ben. Om het zo maar te zeggen, mijn balans is vrijwel helemaal weg. Het lopen gaat steeds moeilijker en lastiger. Ja, en deze plek, dit is voor mij echt de plek waar ik gewoon even niet ziek ben en gewoon lekker mezelf kan zijn en alles even kan vergeten en lekker kan sporten, met mijn lichaam bezig kan zijn. Dus ja, voor mij echt een hele belangrijke plek in mijn leven, absoluut.
2: Mooie bal.
3: Toch is golfen niet vanzelfsprekend voor Jelle. Een speciaal karretje, een Paramotion, helpt hem.
1: Ik heb spasmes in mijn benen, in mijn armen. En dus op het moment dat jij gaat putten, je bent volledig gezond, ja, dan put jij gewoon een bal. Ja, en ik kan op het laatste moment in één keer spasmen in mijn arm krijgen, waardoor die bal van mij zeg maar 10 meter verder rolt. Ja, en eerder, gelukkig door die Paramotion, heb ik nu sta ik stabiel en vast en kan ik niet omvallen. Maar als je mij gewoon nu een bal zou laten slaan, ja, dan val ik gewoon om, dan verlies ik mijn evenwicht en dan lig ik op de grond.
3: Jelle is sportief en heeft zijn hele leven gesport. Maar deze training is voor deze groep golfers zoveel meer dan alleen sport.
4: En deze mensen die zitten anders thuis. De golfsport leent zich met name om buiten actief te zijn op een simpele manier. En golven is niet zo moeilijk als het lijkt. En voor mensen die dus met één arm, je hebt een voorbeeld gezien, slaan, is dat zelfs haalbaar. Ze genieten.
3: Of ze nou herstellen van een beroerte of een chronische ziekte hebben, zoals Parkinson of MS. Iedereen in deze groep heeft een beperking en dat schept een band.
4: De sfeer is dan toch anders dan in de valide sport. Hechter, ze herkennen de tekortkomingen, ze herkennen de uitdagingen en daar helpen ze elkaar ook mee. Ze stimuleren elkaar, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, houdt het een beetje vol?
5: Ja.
1: Okay. Ja, moe, maar ja, dat is logisch, hè? Ja. Dat mag ook. Ja.
3: Jelle is de enige uit de groep die meedoet aan het NK en daar traint hij hard voor.
1: Ja, weet je, het is gewoon iets unieks op mijn eigen baan, op de Keppelse het NK mogen spelen. Ja, weet je, ik ga er vanaf minuut 1 van genieten en wat het resultaat er mag zijn, ja, dat zien we na het einde van die 2 dagen wel. Ja, ik ga hier die 2 dagen, maakt niet uit hoe ik golf met een grote glimlach rondrijden, absoluut. Oh.

Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Nee, nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
10: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Slijk-Ewijk is het 10,9. In Bredeweg alweer 12,2. Vandaag een mix van stapelwolken, een zonnige periode met temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Er waait een matig westenwindje. Vanavond lossen die stapelwolken op. Komende nacht helder, minima rond de 11 graden. De dreigende sluiting van basisschool De Tweestroom zorgt voor steeds meer onrust in Altforst. Terwijl ouders via een hoger beroep proberen de school open te houden, merken ook de kinderen de gevolgen van de oplopende spanningen. En huurders in slecht geïsoleerde bovenwoningen kampen tijdens warme dagen met extreme hitte in huis en slapeloze nachten. Woningcorporatie Portaal zegt deze problemen serieus te nemen, maar ziet een vaste airco niet als de eerste oplossing. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: De Counting Crows samen met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, maakt het 6:06. Ik wil je even nog een klein stukje laten horen van Honey. Honey is basisschooljuf en ze heeft een bijzonder afscheid gekregen. Ze gaat namelijk met pensioen na 41 jaar les te hebben gegeven, maar na 41 jaar zomaar via de achterdeur stilletjes verdwijnen. Dat lieten haar collega's en de kinderen van haar school niet zomaar gebeuren.
1: En toen stond daar die fantastische cabrio. En toen werd ik heel feestelijk onthaald door de hele school. Nou, ik ben dus begonnen als juf met een schoolbord met een krijtje. Toen was de computer nog science fiction. En nu is alles digitaal.
2: Zoom, joh.
1: Ik heb er wel zin in, hoor. Maar ik ga het zeker wel missen, deze reuring hier, absoluut.
0: Ja, dat zal dat opeens bijzonder zijn na 41 jaar. Hè? Dat je dan inderdaad alle veranderingen hebt meegemaakt. Maar dan opeens dus volgende week geen wekker mee hoeft te zetten. En geen kinderen meer voor je ogen hebt. De kinderen stonden dus in een erehaag. En ze kregen allemaal stuk voor stuk een stevige knuffel van de juf. En die was toch wel ontroerd. Je zag een traantje.

om ook maar weer eens een woord in de mond te nemen wat we niet zo vaak gebruiken. Een van die vergeten taalparels of die dreigt te vergeten. Daar willen wij een stokje voor steken bij Goedemorgen Gelderland. Dus we hebben de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. Daar pak ik iedere dag één woord uit. En die geef ik je zo 's ochtends tussen 8:30 en 9:00 mee om vandaag dus te gebruiken. En het woord van vandaag kreeg ik getipt. Getipt vanuit Fase door Geri. En dat woord is zwiemelen. Geri kocht namelijk een nieuwe fiets. Maar hij had er heel lang niet gefietst. En bij het opstappen dacht Geri meteen, oei, ik zwiemel helemaal. Toen de kleindochter dat woord hoorde, keek de Geriaan alsof ze Chinees hoorden. Wat zeg jij nou, zwiemelen? En dat is toch zonde, want zwiemelen is een prachtig woord. Het betekent dat je onvast op je benen staat. Dat je slingert, dat je waggelt. Dat je een beetje duizelig bent. De herkomst is heel beeldend. Het stamt af van het oude woord zwijmelen. En dat ken je misschien nog wel van een zwijmelroes of een katzwijmvallen. Dat draait dus allemaal om tollen en de balans kwijt zijn. Ja, je kunt dus het zo gebruiken. Na jaren niet te hebben gefietst, stond ik de eerste meters flink te zwiemelen. De storm was zo krachtig dat de voetgangers over de brug stonden te zwiemelen. Na die heftige griep zwiemelde ik nog een paar dagen op de benen. Of we waren naar de kermis en na 3 rondjes in de draaimolen begon onze peuter vrolijk te zwiemelen. Nou, zwiemel anders even lekker op Claudia de Breij en Waylon. Dit is Mis je zo graag.

Lieve Frank, ik wens je een hele fijne vakantie, maar ik zal je ontiegelijk missen. En vooral je stemgeluid. Want ja, een stemgeluid, dat maakt het programma. Maar ondanks alles, jij heel veel plezier. En ik zie je met heel veel plezier weer terug. Nou, groetjes, fijne tijd.

0: Dire Straits en Calling Elvis. Anybody home? 9:10 is het geworden. We gaan zo het stokje doorgeven aan Rob met Op de Koffie. Maar eerst nog even het weerbericht van onze vrienden van Weerplaza. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben een hittegolf achter de rug. Die is nu ook echt regionaal gestopt, hè, gisteren, officieel.
1: Ja, klopt inderdaad. De Hupsel had inderdaad de langste met 2 weken.
0: Elders 2 weken lang, hè? Gewoon boven de 25.
1: Ja, 2 weken lang boven de 25, maar ook een aantal keer boven de 30.
0: Ja.
1: Maar dat lukte gisteren niet meer. En gaan we vandaag ook niet halen. Vanmiddag denk ik een graad of 23 in de Achterhoek. Daar ligt de Hupsel. En elders in Gelderland 22 ongeveer. Veel zonneschijn, ook wel wat stapelwolken. Die beginnen nu een beetje te ontstaan. Dus het echte onbewolkte van de eerste uren van de ochtend raken we kwijt. Wel wat stapelwolkjes, maar de hoofdmoot blijft vandaag gewoon zon. Een wind uit het westen tot noordwesten. En daardoor zijn die temperaturen wat gematigd. Hè. Er ligt natuurlijk gewoon de Noordzee ten westen van Nederland.
0: Dus ja.
1: Daardoor stroomt die koelere lucht over het land.
0: Prima weekend weer, maar wel goed smeren op zo'n dag als vandaag.
1: Ja, inderdaad, want met 22 graden is het lekker weer buiten. Kun je van alles doen. Fietsen, wandelen, tuinieren, op het terras zitten. Maar de zon is gewoon krachtig. Het is begin juli, UV-index 7 vanmiddag.
0: Ja, dus dat betekent echt al goed smeren. Nou, dat gaan we doen. We gaan ervan genieten. En we krijgen dus ook gewoon een mooi weekend.
1: Ja, ook in het weekend geregeld zon, ook wel wat wolken. Heel misschien morgenochtend een klein beetje regen. Eind van de nacht morgenochtend, maar dat stelt heel weinig voor. Morgen een graad of 24 en dan zondag weer 2 of 23. En dat soort temperaturen, nou, ergens tussen de 22 en 25, hebben we ook begin volgende week. Buienkansje iets groter op dinsdag, maar ja, de hoofdmoot blijft gewoon een mix van wolken en zon en droog. En waarschijnlijk gaat eind volgende week, vanaf donderdag verwacht ik, de temperatuur omhoog.
0: Oké. Okay. En dan gaat het, dat is alweer een week verder, dus dat weet je niet, maar dan gaat het echt wel goed omhoog.
1: Ja, er zit wat onzekerheid in. Zit je in Frankrijk, dan wordt het gewoon weer bloedheet. Eind volgende week. Mocht je daar vakantieplannen naartoe hebben.
0: Nee, ik niet.
1: Mogelijk komt die hitte ook het volgende weekend weer naar Nederland en naar Gelderland. En dan wordt het echt weer dik boven de 30. Het kan ook meevallen dat we gewoon mooi zomerweer met 7,28 krijgen. Laten we dat hopen. Maar dat zijn eigenlijk de twee opties.
0: Nou, dan gewoon contact houden met jullie dus.
1: Ja, dat altijd. Okay. Ja.
0: Johnny, dank je wel. En een mooie dag vandaag. We horen jou zo meteen bij Rob in Op de Koffie. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg,
2: ja.
0: Behalve dat jij natuurlijk hier naartoe bent gekomen met fijne muziek.
2: Zeker.
0: Heb je ook een ideetje in je achterhoofd dat je denkt van, ik wil eigenlijk wel weten van de luisteraar.
2: De hittegolf, de impact heeft gehad op de luisteraar. Je zegt het net, hij is achter de rug nu, officieel.
0: Ja, 2 weken lang heeft hij geduurd.
2: En de getallen komen nu allemaal naar boven in heel Europa. Oversterfte tot en met. Mensen die elkaar de kop inslaan voor een airco.
0: Heb je die beelden gezien in Frankrijk?
2: Ja. En natuurlijk is, ik kan me best voorstellen ook, dat je het absoluut wil.
0: Horror.
2: Ja. Dus, wat heeft het met jou gedaan, deze hittegolf? Deze was heel intens. De hitte hangt nu nog in heel veel huizen. Je krijgt het er ook bijna niet uit. En ik hoor van Johnny dat er misschien wel weer een volgende komt. Dus volgens mij is het wel een soort kantelpunt hittegolf. Dat je denkt van, get used to it. Wend er maar aan, dit wordt het.
0: Ja.
2: Of je gaat maatregelen nemen. Misschien airco kopen, vakanties anders inrichten. Kortom, we zijn op zich wel wakker geschud van, dit kan wel een nieuwe waarheid worden voor ons allemaal, die hitte.
0: Ik opteer voor een locatiestudio in de koelcel ergens hier in de keuken beneden of zo.
2: En dan zou ik Zwitserland, hoog, ook koud.
0: Of zo,
2: kijken.
0: Op die manier.
2: Ja,
0: dat is wel leuk. Ja. Radio Gelderland vanaf de Zwitserse Alpen.
2: Ja, of ja, weet ik veel, ergens in een berggebied. Noorwegen kan ook leuk zijn.
0: Dat is trouwens wel meer een trek, hè? Dat mensen dus naar Scandinavië gaan voor een coolcation.
2: Ja,
0: dus
2: echt coolcation.
0: Coolcation, dan moet je afkoelen in de vakantie.
2: Ja. Nou, dat heb je dat dus ook al opgeschreven.
0: Nou, wat heeft het met je gedaan? Ben je anders gaan gedragen of ben je anders
2: gaan denken over, ik moet wel voorbereid zijn. Want
0: juist.
2: Ik heb zelfs zoiets, als ik Johnny dan hoor, dan komt er weer een aan, misschien.
0: Ja.
2: Ik denk, heb ik geen zin in.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee, maar wat doe je eraan?
0: Nou, coole muziek draaien en je rustig houden. En gewoon lekker naar Op de Koffie luisteren. En app of mailen, rob@gld.nl. Of een appje dus.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
10: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
9: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
11: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
9: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. De verkeersinformatie dan, die komt niet van de weg, maar vanaf het spoor. Er rijden door een wisselstoring geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Daar rijden nu bussen en het gaat waarschijnlijk duren tot 11 uur vanochtend.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

Bruce Springsteen en I'm on fire. Het is 6:06. Het is vrijdag. Hittegolf achter de rug. Maar misschien komt er weer een nieuwe aan. Je weet het niet. Daar gaan we straks de weermouwers over bevragen. Eerst gaan we lekker de vrijdagochtend doorstarten. Met lekkere muziek van Vitesse. En een zingende drummer. Rosalind.

0: Dionne Warwick, Anyone Who Had a Heart. Het is 9:15.
1: De plaat bij de dag.
0: We zijn wat vroeg vandaag met de plaat bij de dag, maar dat ben ik best. Zeker voor Mirjam, want die heeft hem aangevraagd. En Mirjam die schrijft, ik weet niet of je dat gevoel kent, dat je denkt, nou, gek dat het niet voorbij gaat. Dat heb ik met Clouseau. Ik ben al vanaf mijn tienerjaren fan van Clouseau. En op een gegeven moment ebt dat een beetje weg. En op een gegeven moment komt het ook weer terug. En dat is mede te danken aan de heren Wouters, die gewoon blijven doen wat ze altijd hebben gedaan. Mooie muziek maken en goede optredens verzorgen. Nu zijn de heren Wouters rond de 60. En volgens mij eentje erover. Mirjam. En ik ook. Maar ik heb nog steeds ongelofelijke goesting in af en toe Clouseau. En dan kom ik bij de Vlamingen altijd goed uit. Ze zijn er overal te zien. Als jurylid, als presentator, als meninggevers. En de muziek, ja, regelmatig pak ik er eentje thuis. En beloon ik mezelf met een stukje Clouseau. Maar nu doe ik dat ook voor iedereen anders als plaat bij de dag. Wordt wel eens tijd, toch? Ja. Jij hebt hem vandaag, plaat bij de dag. En dans, Mirjam, Clouseau.

Dag, je hebt helemaal gelijk, Mirjam. Geweldige muziek en ze blijven het ook goed doen. Komen naar Nederland ook deze zomer. Bospop en Weert en Zuiderpark Live. Te zien dus, Cluzo. Je hebt even een voorproefje gehad als plaat bij de dag van Mirjam. Heb jij zo'n plaat bij de dag? Laat weten welke plaat dat is. Via de app of via de mail. rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. En dan leg je gewoon uit waarom je die plaat wil horen. En welke plaat het is. Dat is makkelijk. Hier is ILO, The Living Thing.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

stop right now, zeggen de Spice Girls. Zo'n weekje geleden hadden ze feest, want toen was eigenlijk de eerste grote hit van de Spice Girls. Wannabe, een feit, en dat hebben ze gevierd. Dat is 30 jaar geleden al. Weet je nog? Dat ze kwamen met z'n vijven, de Spice Girls. Dat zijn nu Spice Women. En nog steeds populair, hoor. Allemaal op hun eigen manier. Hier is George Harrison. What is life? Het is 2:30 trouwens.

Joe Jackson, Marilyn Castle, happy ending. 9:55 geworden. Het is aangenaam koel eigenlijk in de provincie. In Winterswijk 18 graden en in Stockholm 19,2 graden. Halen we nog even gld.nl erbij om te kijken wat het nieuws is in onze provincie. En daarin zien we toch ook wel dat de hitte daar zijn intrede doet op het nieuws. Huurders die namelijk bijna niet kunnen slapen vanwege de hitte. Temperaturen tot 31 graden in de kamer. Woningcorporatieportaal krijgt steeds vaker te maken met dit soort problemen. Wij spraken met een vrouw die vertelde dat ze geen airco mag aanleggen in het huurhuis. Tijdens de hitte van de vorige week werd het 's nachts 31 graden in haar slaapkamer. Ze is chronisch ziek, ze heeft last van hitteintolerantie, dagen niet geslapen. Ja, dan ga je echt heel ziek worden, want slaap is echt heel belangrijk. Ze kan overdag niet slapen, kan niet tegen de zon, ja, en kan dus ook niet naar buiten. Nauwelijks slapen, nu blij dat de temperaturen een beetje zakken. Maar ja, hoe nu verder? Want huurders die bijvoorbeeld op een zolder zitten, ja, die hebben het ook heel erg moeilijk. En dan de burgemeester van Reden. Die zegt dat de inspectie eerder had moeten ingrijpen bij een verpleeghuis. Karel van Eert is die burgemeester. Hij had gewild dat de inspectie eerder en met een zwaardere maatregel had ingegrepen bij het verpleeghuis van Dermanzorg in de Steeg. Begin april sloot de burgemeester het pand van de zorglocatie nadat de inspectie gezondheidszorg de instelling een zogenoemde aanwijzing had gegeven en 4 weken de tijd gaf om de bewoners over te plaatsen. Ja, liever had hij gezien dat de inspectie daar zelf een spoedsluiting had ingesteld. Maar ja, het is nu zo gelopen zoals het is. En ook daar zijn de mensen wakker geworden en beter reageren op zulke situaties. En een fietsaccu die brand veroorzaakte in een schuur. Ja, je vergeet het wel eens, maar als zo'n accu vlam vat, dan gaat het ook vrij rap. Het was in Groenlo brand vanochtend. In eerste instantie in een schuur bij een woning. Daarna, toen de brand ontstond, in de accu van een van de fietsen in de schuur. Brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en kreeg het vuur eindelijk onder controle. Ja, die accu's die branden wat anders en moeilijker te blussen ook. Laatst hadden we weer een auto die in de fik stond in Rotterdam in een parkeergarage. En dan blijft het toch heel erg opletten. Ook dus op je eigen elektrische fietsen. Daar kan het ook mee gebeuren. gld.nl, te lezen door jou.

Billy Joel, The Longest Time, hier op Radio Gelderland. 9:45 geworden. En straks na 10 wil het hebben over de hittegolf die we achter de rug hebben. Gisteren is die alweer gestopt. En heeft nogal wat consequenties gehad. Veel oversterfte. Er worden het net al in het GLD-nieuws. Ook mensen die gewoon gehuurd zitten kunnen geen airco aanleggen. En liggen dan echt te creperen van de hitte eigenlijk. Wat heeft het met jou gedaan? Want het is wel een beetje... praat je ook bij de koffieapparaat. Als we dit nog een keer krijgen, of als dit gewoon wordt... dan moeten we eens kijken waar we misschien op vakantie gaan. Of hoe we ons huis anders gaan indelen. Het was een soort wake-up call. Wakker geworden van nieuwe temperaturen en nieuwe omstandigheden ook. Kortom, de hitte. Wat heeft die met jou gedaan? Nu die achter de rug is en we misschien in een soort tussenfase zitten. Gaan we zo meteen horen. Je kunt alvast gaan appen. 06-22-22-1342 of even mailen op het gld.nl. De net voorbije hittegolf. Wat heeft hij met jou gedaan? Ben je geschrokken? Hoe erg het kan zijn? Of zeg je van, ja, die zeuren, wend er maar aan. Het is het nieuwe Nederland.

0: Wouter Hamel met je vanka, die hoort er ook doorheen. As long as we are in love. Het is 11:10. We gaan eens naar een van de mensen die meer weten over het weer dan wij bij elkaar. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoorde wat verontrustende zin uit jouw mond rollen vanochtend. Misschien krijgen we wel weer een hittegolf.
1: Ja, dat kan zeker. Eind volgende week wordt het in Frankrijk in ieder geval weer bloedheet. Oh. Ja, daar kunnen we ook wel wat van meepakken. Als het heel erg tegen zit, krijgen we het weer van een week geleden. Krijgen we gewoon opnieuw. Oh. Maar er zijn ook nog wel tekenen dat het wat minder ongunstig uitpakt. En dat het gewoon warm zomerweer wordt met de... 27 graden of zo. Ja. En dat zou voor veel mensen een stuk beter zijn.
0: Ja, daarom. Nou, eerst maar eens kijken vandaag. Een hele prettige dag.
1: Ja, we zijn volop zonnig begonnen. Inmiddels zijn er ook wel wat stapelwolken ontstaan. En dat is het beeld voor de komende uren. Dus behoorlijk wat wolken, maar tussendoor ook zon. Temperatuur die loopt nog wat op. Die is nu 18 à 19. Het wordt zo'n 21 in Harderwijk tot 23 in de Achterhoek. Matige wind uit het noordwesten, daardoor dus die gematigde temperatuur. We hebben natuurlijk de Noordzee ten westen van Nederland liggen. Dus met die wind van zee wordt het niet heel heet. Maar ja, prima weer om vanmiddag buiten te zijn.
0: Ja, goed weekend dus ook.
1: Ja, ook wel een prima weekend. Misschien morgenochtend vroeg een klein beetje regen. Maar verder morgen droog met in de ochtend vrij veel wolken en in de middag meer zon. Temperatuur wat hoger dan vandaag. 23, 24 graden. Ook zondag een graad of 23 met wolken, maar ook zon. En die temperatuur van zo'n 23 graden hebben we ook begin volgende week. Eigenlijk tot en met woensdag. En daarna gaat die temperatuur dus omhoog. Dus vanaf donderdag zonnig zomerweer. Waarschijnlijk een graad of 27. Maar als het tegen zit, schieten we door naar boven de 30. Ja, ik spreek even voor de meeste mensen. Sommige mensen vinden 35 heerlijk, maar dat zijn er niet heel
0: veel. Dat zijn er niet veel hoor. Nee. Zo, tussen de 25 en 30, dat is nog wel aangenaam te doen.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan maar even bekijken. Toch?
1: Ja.
0: En anders gaan we gewoon naar de Lidl. Aircootje halen.
1: Ja, dat schijnt de drukte te zijn.
0: Ja, hè? En gevaarlijk.
1: Ja.
0: Dankjewel, Johnny. Wij gaan van Johnny naar Henk. En nog een Henk. En het goede doel. Zwijgen.

0: Ook op Radio Gelderland, Marshmallow en de Jonas Brothers. Leave before you love me.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Lieselot, dank je wel. Verkeersinformatie dan, een melding vanaf de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en de afrit Leerdam, 7 kilometer met een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, linkerrijstrook is daar dicht. En vanaf het spoor, ook een melding. Er rijden door een wisselsporing nog steeds geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Rijden daar bussen en die storing gaat duren tot waarschijnlijk 11 uur vanochtend.
13: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
14: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
13: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
15: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
16: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

Same old song van de Four Tops. Het is bijna 12 minuten over 10 geworden. Ja, je hoorde het net in het weernieuws van Johnny Willemsen. En misschien komt er wel weer een hittegolf aan. Hopen dat hij onder de 30 graden blijft. En dat dus helemaal niet aankomt. Want we hebben er een achter de rug. Die heeft best wat teweeg gebracht. In heel Europa is er oversterfte. In heel Europa is er zeer veel behoefte aan verkoeling. Ook aan machines die dat doen. Airco's. Zo zagen we in Frankrijk bij de Lidl, waar gewoon goedkope airco's te krijgen waren. Ja, dat het echt tekeer ging. Gewoon relletjes in de winkel. Maar dat betekent wel dat wij die hitte dusdanig hebben gevoeld dat hij iets met ons heeft gedaan. Dat hoor je toch als je een beetje in de ronde hoort. Want dit was wel een hele heftige hitte.

Even verwerken, toch? De hittegolf, hij is voorbij. Maar wat heeft hij bij jou teweeg gebracht? 0800-345-0345, als je dat wil vertellen op de radio via de telefoon. Maar je kunt ook gewoon mailen. rob@gld.nl of even appen. 06-22-22-1342. De hittegolf, achter de rug, nu officieel sinds gisteren. Maar wat heeft het met jou gedaan? Die dikke 2 weken. Hele zware hitte. Bel, app of mail.

Crowded House and Don't Dream, It's Over. Ja, de hit, zou hij daarover hebben, ja. Hij komt uit Australië, dan weten ze ook wel weg met wat warmere dagen. We hebben een pittige hittegolf achter de rug in West-Europa. En echt wel goed geschrokken met z'n allen. Je ziet het in Frankrijk, waar nu de airco's bevochten worden bij de Lidl, omdat er een paar aankwamen en heel veel mensen daar toch naar verkoeling zochten. Frankrijk heeft ook het grootste aantal oversterfte in Europa. Maar ook in België, in Nederland, in Duitsland, veel meer mensen gestorven door ja, de hitte waarschijnlijk en daar niet tegen kunnen. Wat heeft de hittegolf met jou gedaan? Hij heeft 2 weken geduurd, officieel in Nederland. Maar regionaal is die 16, 17 dagen wel te aan te schrijven. Want Hans heeft alle temperaturen nog eens over de mail gestuurd. En die komt op 15 dagen hittegolf op zijn amateurweerstation. En ja, ik had ook hitte, last van de hitte op mijn werkplek. En thuis geen airco. Dan maar rustig aandoen. Voor een paar dagen tegelijk koken en dan in de vriezer gooien. Ja, en als het

0: extreem warm is, dan ga je toch niet meer in de keuken staan. Hou alles dicht en doe de ramen open. Wat ik wel door die hitte heb, is dat ik mijn fietsaccu alleen oplaad als ik erbij ben. En 's nachts haal ik er ook de stekker uit, ook op mijn werk. Ja, dat is het nieuws wat elkaar een beetje gekruist heeft. Die fietsaccu's die af en toe in de fik vliegen. Daar is die hitte natuurlijk ook geen lekker ding voor. Jan zegt, ik ben een beetje geschrokken wel van de hitte en dat ik daar niet meer zo goed tegen kan, blijkbaar. Ik ben nu boven de 60. Ik vroeger, 35 graden, draaide ik echt mijn hand niet voor om. Maar nu was het echt een hele erge vreemde hitte. Ik kon ook niks, ik voelde mijn lijf helemaal zwaar. Dus wat dat betreft, ik ga eens kijken of ik toch niet een kilo of 10 kwijt kan raken. Dat zou natuurlijk wel lekker helpen. Wel, ja. Henny zegt, leven de airco! Met 2 uitroeptekens. Anders had ik het echt niet gered, hoor. Nee. 0800-345-0345. Joop, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Rob.
0: Ben je erheen gekomen? Ja.
1: Ja. Nou, ik heb ook wel heel veel last van de warmte gehad.
0: En wat heb je er tegen gedaan?
1: Nou, ik heb nou ook een... We hebben nou een extra ventilator erbij gezet. En die heeft van huis gekregen. Die ben we hier te brengen en die doet het goed. En, maar ja, ook dan hielp niet veel. Maar dan heb ik onder een laken of zo. Maar ja. In ieder geval hielp bijna niks.
0: Maar extra ventilator die heeft wel geholpen?
1: Ja, ietsje, man. Niet echt. Omdat je nou een lekker koel bent. Maar die warmte blijft niet om hier op de zee hier binnen hangen.
0: Ja. Ja, dat is ook een moeilijkheid, Joop. Die warmte weer eruit krijgen, dat hebben veel mensen toch ook wel gemerkt. Als eenmaal de hitte in het huis hangt, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik vond op een gegeven moment best wel afzien, zegt Theo. Dat went niet zomaar, hoor. Ik ga bewust ook niet meer naar het land van mijn vrouw. Suriname is dat. Omdat ik het daar ook niet meer aan kon. En nu hier. Het is nog warmer echt dan in Paramaribo. Ik vind het echt FC knudden. Groeten van Theo. Gerry zegt, ik heb COPD. Daar heb ik bij jou nog in het programma over verteld. Maar ik heb het echt niet breed met dit hete weer, hoor. Ik zet 2 flessen water klaar. Die moet ik leeg drinken op een dag. Met daarnaast gewoon meteen een koffie. Eten lastig, maar maaltijdsalades, dat gaat wel. Ja, en fruit, daar doe ik het mee. En maar hopen dat het dus koeler wordt en koeler blijft ook. Want het was wel iets. Goedemorgen, Rob. Hier bij mij op het plein ook. Tikte s'avonds de temperatuur 31,5 graden aan. Ondanks 's ochtends en 's avonds goed doortochten en isolerende gordijnen voor mijn ramen van 4 meter hoog. Ik vind mijn monumentale woning prachtig. Maar het nadeel is dat we niks vast, zoals schermen, luiken aan de gevel mogen zetten. Ook door het platte, zwarte dak warmt het ontzettend snel op. Mijn idee hierover is sedumdaken, dus daken met gewoon beplanting, te laten plaatsen en mooie passende luiken. Ja, dat moet je wel met de hele buurt doen, vind ik. Dus maar eens in gesprek met volkshuisvesting. Ja, je leest het ideeën genoeg, maar nu nog tijd maken om ze echt waar te maken. Ik werk en studeer en dan is het best lastig om daar ook nog tijd voor vrij te maken. Ja, tot de hitte weer komt, hè. Marian, let op. Van Marian. Gaan we naar Marian. Goedemorgen, Marian. Hé, hey Marian. Waar ben je?
2: Ik ben thuis bij de paarden.
0: En hoe ging het met de hitte?
2: Nou ja, dan kan ik je gelijk natuurlijk vertellen. Met de hitte, ik kan er zelf slecht tegen. Maar goed, ik vind wij mensen kunnen ons goed redden door een airco aan te schaffen. We geven al genoeg geld uit aan allerlei andere zaken. Dus dan denk ik, jongens, neem een airco. Maar waar ik me het meeste zorgen om maak, is de dieren.
0: Ja. Ja.
2: En daar maak ik me echt zorgen om.
0: En wat zouden we daar aan moeten doen dan?
2: Nou ja, we kunnen daar zoveel aan doen. Gewoon zorgen dat je, als ik naar mezelf kijk bij de paarden, dat ze goed gekoeld worden, dat er in de wei iets is van een koeling. Dat je ze op tijd binnenzet. Dat je ze misschien 's avonds, als het wat koeler is, buiten zet. En ja. Je ziet overdag zoveel ellende. Met koeien die nergens naartoe kunnen. Paarden die in een open veld staan, geen schaduwplekje, niks hebben. En nou ja,
0: ja.
2: Daar heb ik geen woorden voor, hoor.
0: Ja, wij moeten onze wereld toch een beetje anders gaan indelen, hè? Ook voor onszelf en voor die dieren ook. Want,
2: absoluut. Kijk, en wij zelf kunnen ons wel redden, vind ik. Want als ik zie waar er allemaal geld aan uitgegeven wordt, dan denk ik, jongens, plaats een airco. Ja. Ga je lekker overdag binnen zitten.
0: Ja, dan moeten we daar naartoe groeien, hè? We zijn natuurlijk allemaal van, we moeten daar doorheen, moeten we aankunnen en hoort erbij. Ja. Maar op een gegeven moment stopt het ook, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja, dan moet je toch denken, het is goed, koop een airco.
2: Maar goed, ik doe een oproep aan iedereen.
0: Let met op de dieren.
2: Zorg alsjeblieft voor je dieren. En wij redden ons wel.
0: Marjan, dank je voor de oproep. En de goede woorden ook voor de dieren. 0800-345-0345. Hoe kwam jij door die hitte heen, die hittegolf? Christa, goedemorgen. Waar zit je?
3: Wat zei je?
0: Ja, zeg, waar zit je?
3: Waar zit je? Ik zit nog op de slaapkamer.
0: Op de slaapkamer, ja. Met de airco, ja. Nee.
3: Ja, nee, een airco komt er bij mij niet in.
0: Nee?
3: Ik vind die dingen afschuwelijk.
0: Ja,
3: Lomp ding in de tuin en dan ook nog zo'n lompe kast ergens in je huis. Nee,
0: hoe hou je tand vol?
3: Nou ja, ramen overdag dicht en de gordijnen ervoor. En 's avonds lekker alles openzetten. En die mevrouw van net, ja, die haalt mij eigenlijk de woorden uit de mond. Want die is me net de slag voor. De paarden hebben mij lekker een frisse douche gegeven. En ik heb bij de Action zo'n hondenbadje gekocht voor €3. Maar mijn tackles willen er niet in, hoor. Die die zet ik erin en die weten niet hoe ze naar de kant moeten zwemmen om er weer aan
0: te komen. Het zijn geen action ticks, tackles. Die willen gewoon een duur badje.
3: Ja, misschien, nou nee, dat denk ik ook niet. Maar ik heb voor mezelf ook een lekker badje er staan. En dan ga ik lekker in poedelen. Dus ik kom er inderdaad wel door. Maar ik erg me inderdaad aan de dieren die buiten staan. En die nergens in de schaduw kunnen. Dat vind ik ook echt verschrikkelijk. En ik denk dat de boeren daar gewoon een beetje bomen moeten planten.
0: Ja, nou, de oproep
3: is. En dat duurt wel een tijdje, maar zetten
0: daarom
3: dan een partytent neer of zo. Dat ze in ieder geval een beetje schaduw hebben.
0: Ja, het klinkt vreemd, maar je hebt wel gelijk. Partytent geeft ook een beetje schaduw.
3: Ja.
0: Als je niet dicht maakt.
3: Ik heb altijd de neiging om die boer te pakken en midden in het weiland te zetten aan
0: gewoon
3: een ketting.
0: Gewoon doen, komen wij kijken. Naar de discussie die komt ook dan. Hey.
3: Ja, de Partij van de Dieren die moet even daar heel hard aan werken. Want het loopt de spuigaten uit.
0: Christa, dank je. Ook voor de dieren, namens de dieren, let op voor de hitte ook. Ja, hoe heb jij de hitte beleefd? En ga je iets anders doen? App maar, mail maar, bel maar. Draaien we even een WK-liedje van Andrea Bocelli. And I

Ask van Fleetwood Mac. En dat wordt nog DNA, een van de liederen bij het wereldkampioenschap voetbal. En we hebben het er vandaag over de hittegolf die geweest is. Wat heeft dat met jou gedaan? Want nogal oversterfte in Europa. En nogal mensen die een airco willen nu, die hebben gezegd van ja, nee, dit is genoeg, dat doen we niet meer. Gewoon ventilator en stilzitten. Ik trek het niet meer. Jannie heeft ook een mooi verhaal. We hadden een huisje op Texel met een warmtepomp. Klinkt niet verkeerd, hè, toch? Nou, helaas deed hij het niet. Het was 29 of 29,5 graad binnen. Ik was helemaal beroerd van koel elementen in het theedoek en die om mijn nek. We hebben daar helemaal niks gekookt, nog geen ei. Alles los en de ventilator aan, die we dan met mijn man toch nog hadden ingepakt. Dan hadden we nog iets. Zoveel mogelijk buiten in de schaduw gezeten, maar ja, je moet wel naar binnen als er geen schaduw meer is, toch? Ja. Toen heeft een monteur uiteindelijk de pomp gemaakt. En je voelt hem al aankomen. De avond voor ons vertrek was het uiteindelijk 24 graden in het huisje. Ik vond het een nachtmerrie, de hitte. Ja, ja, dat is nogal wat. Hoi Rob, zegt Jeroen, ik heb sinds januari COPD 3 van de 4 stadia. Dat is heel ernstig. Ik had net voor de afgelopen hittegolf een airco besteld, maar die wordt gelukkig aanstaande woensdag gemonteerd. Na een hoop gedram met de woningbouw, die er weinig begrip voor hebben voor mijn ziekte. Het was hier binnen 35,4 graden. Dan denk je echt dat je stikt. Maar ja, de airco komt er dus aan, eindelijk. En dan dramden ze over een gaatje van 1,5 centimeter... om de aanvoerbuis door een houten wandje van 7 centimeter dik te boren. What the fuck, zegt Jeroen. Ja, nee, dan kun je echt tegen de muur aanlopen zo ongeveer. Ton zegt heerlijk, airco besteld en die komt volgende week. Dus ik ben op tijd voor de volgende. Dat is het ook wel natuurlijk. Goedemorgen, zegt Betsy, de hittegolf. Ja, ik hou er weer een beetje rekening mee hoor. We hebben geen airco, wel waaiers, komkommer en in tomaten. En tomaten in huis. Veel ijsklontjes. Wij zijn buitenmensen. We gaan een leuk schaduwplekje creëren naast het huis. Ik wil er toch wel gezellig bij zitten. Ja, in het huis valt het mee. Dat valt dan weer mee. Dankjewel. Airco, zonnepaneel, ideale combinatie. Gewoon doen, zegt Ton. En dat kost nog geen euro per dag. Ja, dat is wel waar als je eigen stroom hebt. We hebben de hitte overleefd, het gezonde verstand gebruikt, binnenblijven, alles dicht en de ventilatoren aan. Rob, Anki en Jacques zeggen, zeur is niet zo. Het is wel vaker warmer geweest. Hebben we ook overleefd. Klaar ermee. Oké. Rustig aan doen, genoeg drinken, niet gek laten maken door de media. Telkens zeggen dat het warm wordt, dat is ook je eigen hoofd vol proppen. Ga gewoon je eigen gedachten volgen en doen wat jij prettig vindt. We hebben de ramen en de deuren dicht. 1 ventilator kost iets meer stroom. Geen airco, want het is niet goed voor het milieu. Daar wordt door mensen niet aan gedacht. Maar het is nu eigen belang. En dan telt het milieu vast niet meer. Rinske die zegt, ik was heerlijk een paar dagen met mijn broer in Schotland. Daar hadden wij alleen lang geleden gepland. Weet je hoe warm het daar was? 18 graden. Ja, en het regende. Heerlijk. We luisterden dagenlang naar Johnny Cash tijdens de ritjes door het prachtige landschap. Nou ja, dat is ook iets, hè. De vakanties gaan naar Noord-Europa, hoor. Scandinavië is enorm ontdekt. Door alles en iedereen. En Schotland ook. En misschien komt er weer eentje, hè, hittegolf. Ergens gaat alles weer wennen, ook. We gaan zometeen spellen. Dan kun je wat winnen hier, Radio Gelderland.

0: Daan hier op Radio Gelderland, 19 voor 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Lekker spelen voor bij de koffie, prijzen te winnen. Heel simpel allemaal. Vragen goed beantwoorden. En de eerste, ja, die geven we bijna weg. Want je kunt hem op je gemak gaan opzoeken via allerlei zoekmachines. En misschien wel chat. Die weet het ook wel hoor, denk ik deze. De Tour begint namelijk weer dit weekend. Die hebben wij niet zo vaak gewonnen hoor, als Nederlanders. Noem eens een van de twee Nederlandse Tourwinnaars. Dat is de vraag waarmee je binnenkomt. En je kunt appen 06 22 22 13 42 of mailen rob@gld.nl. De mail doet wat raar vandaag. Het duurt wat langer voor de mailtjes binnenkomen. Ik weet niet hoe het, maar ik krijg nu mailtjes binnen van 9:20. Dus er zit wat vertraging op. Maar gewoon doen. Als je lekker denkt, mail, ik vertrouw hem toch. Ik stomp hem gewoon er doorheen. Prima. 06 22 22, dat is het appadres. Die werkt als het hier. De Tour begint weer. Morgen, groot spektakel op de fiets in die oven die Frankrijk heet. Wij hebben hem niet zo vaak gewonnen als Nederlanders. Noem eens één van de twee Nederlandse Tourwinnaars. Dat is de eerste vraag voor het spel van bij de koffie op deze vrijdag, 3 juli. App of mail, de komende twee platen. Het is de eerste.

0: the spinners and the rubber band man.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, dan gaan we spelen om bij elkaar 3 prijzen. Dat is toch een mooie gevulde envelop die dan bij jou door de brievenbus geduwd kan worden. Zo is het wel. 3 vragen dus, en de eerste die heb je al gehoord en die heb je lekker kunnen opzoeken. Die brengt ons bij de Tour de France, want die begint morgen weer. Het is weer zo'n ouderwetse sportzomer, hè, met voetbal, Tour de France, Wimbledon loopt. Kortom, genoeg te zien als je bevangen door de hit op de bank achterover leunt. Maar die Tour de France, ja, we geven er altijd veel aandacht aan, maar we hebben hem eigenlijk als Nederlander niet zo vaak gewonnen. Noem eens een van de 2 Nederlandse winnaars. Ja. Anneke?
2: Jan
0: Jansen. Jan Jansen, ja. Yep. Die is helemaal goed, hoor. Wist die andere ook nog toevallig?
2: Op zoetemelk?
0: Ja, ook nog. Ja.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Die klinkt verbaasd. Zo. Ben jij wielerliefhebster?
2: Nou, kijk wel. Ja, kijk wel.
0: Maar zie je het ook?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nee, je kunt ook kijken dat je bij de televisie zit en denkt, nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik zit hier, dus kijk maar mee. Maar, hè? Dat je het ook denkt.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee.
0: Hey. Voetbal, ben je ook een liefhebber van? Want dan kom je aan je trek, hè, de afgelopen week.
2: Ja, dat wist je al, hè?
0: Ja, heerlijk. En 's nachts kijken, oh, dat is wel moeilijker. Wij gaan naar de muziekvraag.
2: Ja.
0: Want het is vandaag de sterfdag van Jim Morrison. De zanger van welke band?
2: Van de Doors.
0: Nou, hallo. Dat gaat rap, zeg. Was je fan? Ben je fan van de Doors, van de muziek?
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: Beetje wel, oké.
2: Beetje rockje, hè?
0: Ja, het is wat duister, de rock. Ja, rock met een ondergrond en een achtergrond. Dat hoor je ook door alles heen, bij hem wel.
2: Okay.
0: Ja, dan komt de Gelderse vraag. Ben je thuis in Gelderland?
2: Ja, dat vind ik lastig.
0: Want?
2: Ja, nee, ik ben geen Gelderlander
0: en
2: ik ben import.
0: Ben je heb je er last van?
2: Ja. Nou ja, als jij zegt welke platen dan.
0: Nee, maar je wordt toch wel geaccepteerd, of niet? Je bent toch?
2: Hè?
0: Je wordt toch niet afgewezen door de mensen om je heen uit Gelderland?
2: Nee,
0: het import is welkom, hoor. Kom. Maar ik ga je wel een vraag stellen over Gelderland. Wat is de grootste gemeente van Gelderland qua oppervlakte?
2: Oh, jemig.
0: Denk koninklijk. Ja.
2: Soest? Nee. Waar woont koningin? Of nee, ik weet het gewoon niet. Nee.
0: Apeldoorn. Dat is qua oppervlakte het grootste.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Waar zit je zelf als import?
2: Veenendaal.
0: Ja, dan ben je net buiten. Dus ja. Dan is Apeldoorn echt wel een eind weg, natuurlijk. Ik ga nog wel aan jou vragen. Gaan wij Riders on the Storm draaien van The Doors?
2: Zeker. Dat is echt een.
0: Ja. Dat is een echte.
2: Mega goed nummer.
0: Ja. En daar zit regen in. En dan ga je vanzelf toch de warmte wat minder beleven. Hè? Dus,
2: Sorry, ik hoor je niet.
0: Nee, ik moet even door de storm heen praten. Dus ik zeg, daar zit regen en storm in. Dat geeft ook verkoeling. Nou, Anneke heeft er zin in. Hier zijn de Doors op de sterfdag van Jim Morrison. Riders on the Storm.

0: Nou, het blijft een geweldige platen. The Doors and the Riders on the Storm.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Lieselot, dankjewel.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
13: e-boekhouden.nl. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De koffie.

Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. Het is 11:12 voor dieren op Radio Gelderland. In Amerika is iedereen in alle staten. En niet vanwege het voetbal. Nee, Taylor Swift gaat trouwen. Madison Square Garden, de plek. En het zijn twee grootheden. Zij en haar man. Zij kan lekker zingen. Open Life.

Lionel Richie, you are. En als je Lionel zegt, zeg je tegenwoordig natuurlijk wel Lionel Messi. En ze hebben een band, hè? Want de mama van Lionel Messi heeft Lionel Lionel genoemd vanwege Lionel Richie. Ja, en ze hebben elkaar wel eens ontmoet en dat heeft hij verteld. En Lionel Richie was echt al onder de indruk. Want die weet wel wat voetbal is, hè? Lionel Richie ook. Dit is een van de grote namen die het afgelopen jaar is doorgebroken. Met een geweldige stem en een geweldige performance. Olivia Dean.

Earth, Wind and Fire. En daarvoor nog Half a Boy and Half a Man van Nick Lowe. Het is 11:40 voor hier bij Radio Gelderland. Kijk eens even wat de temperatuur op dit moment doet. Ja, het blijft zo rond 20 graden. Apeldoorn zegt 18,5 graden. En Barlow, gemeente Aalte, 20,1. Zeer aangename vrijdag. Zelfs als je op pad moet met de auto, want het is goed te doen ook op de Gelderse wegen. Een paar meldingen nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer. Met een kwartier vertraging. De controlepost op de A12 geeft inmiddels tussen Zevenaar en de Duitse grens 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 5 minuten. En 6 minuten vertraging. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan nog steeds geen treinen tussen Deventer en Zutphen door die wisselstoring. Dat zou duren tot 11 uur. Maar dat is dus wat uitgelopen daar. Hier is Riemann. Supergirl.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

Third World and Now That We Found Love. 10:50 hier op Radio Gelderland. Ja, het is wat. Als je zanger bent en je wil die ene hit scoren, dan kan dat jaren en jaren duren. Een paar jaar geleden hadden we hier bij Radio en Televisie Gelderland het programma Ik Geloof in Mij. Eén van de deelnemers was Rutger van Barneveld. En die viel op door het echt hele strakke geloof in hemzelf. En dat heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. Hij heeft een enorme knaller van een hit met zoele zomernachten. En er komt meer aan, nu. Hij is 36. Het is gelukt, Rutger. Je hebt die grote hit te pakken. Je kunt echt gaan toeren.

Ja, kan gaan toeren. Hij treedt al op als een dolle, hè. Zaterdag, morgen dus. Ook op de NSC Fandag, trouwens voor alle fans. Van harte welkom op de weide daar, achter de Hazekamp-tribune. 2:30 komt ongeveer Rutger van Barneveld. Maar daarvoor heb je al ochtendgymnastiek. Je hebt een presentatie van de verbouwing van het stadion. Jochem is er met de kidsclub. Kortom, als je NSC in je hart hebt zitten, dan ga je er even naartoe. En dan neem je gewoon vanzelf ook Rutger mee. Hele dag, van harte wel. Het is lekker weer ook morgen, niet te warm. Heb je wat te doen, hè, op de zaterdag? We gaan even wat rustiger zijn met Glennis Grace.

0: Ah oui, Jérôme, c'est moi.
1: Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Heb je dat je denkt van... Je zingt het mee?
2: Ja.
1: Jij weet niet wat je meezingt, hè?
2: Oh. Luister nou eens goed, ik ben het Jeroen.
1: Ja, ik ben het Jeroen.
2: Mogen dat duidelijk zijn? Het is wel leuk, hè, zo'n lesje Frans, gratis.
1: Ja, nee, maar sowieso, liedteksten.
2: Ja.
1: Ik heb wel eens dat ik jaren gewoon verkeerde teksten meezing. En dan zoek je het een keer op. En dan denk je,
2: ja, ken maar. Ja, of zoals je als kind hebt gehoord.
1: Juist.
2: Ja.
1: En ik wil het eigenlijk niet weten dan. Want dat, je hele herinnering is naar de kloten toen.
2: Klopt. Ja. Luf, you're such a sexy pin. Ja.
1: Ja. Die mama allemaal appelsapdingetjes die erin zitten. Ja, dat is zometeen tot drie met Xandra.
2: Zo is het, ja. Ja, meteen maar een spannend onderwerp erin te gooien. Heb jij wel eens te maken gehad met een spookrijder?
1: Ja.
2: Lijkt mij super griezelig,
1: ja? Dat is ook.
2: Ja. Wat deed jij toen?
1: Ja, gewoon uitwijken en kijken dat het gewoon niet tegen elkaar aanknalt. Want 9 van de 10 keer loopt het goed af, hè? Dan kun je zijn en weet ik veel wat. En dan,
2: precies, dat is toch je reflex, hè? Ja. Dat je even extra knipperlicht aanzet. Ik heb straks Jan de autokenner in de studio. Gaan we het hebben over op vakantie gaan. Veel mensen vinden het prettig 's nachts te gaan rijden. Hè? Dan halen ze al wat kilometers in. Heb je ook kans dat je met zo'n spookrijder te maken krijgt? Nou ja, eens even kijken wat je aan nachtelijke avonturen... in ieder geval kunt voorkomen dat het problemen gaat opleveren.
1: Ja. Nou, is een spookrijder tegenkomen is volgens mij minder... stressvol dan spookrijder zijn op een gegeven moment. Dat je het niet doorhebt dat je verkeerd... Want dan denk je, oh, ik zit misschien op een weg met twee richtingen. Dus okay.
2: Precies. Het gaat ook vaak niet om kwaadaardige intenties. Nee. Het kan slecht uitpakken, maar iemand die de verkeersregels hier niet kent... Ik weet ook niet hoe ik me gedraag als ik in Engeland moet rijden. Jij?
1: Ja, heel erg stress is dat.
2: Lijkt mij ook.
1: Ja, ik moet erbij blijven. Ik plak altijd briefjes op de dashboards. Links, links, links.
2: Ja.
1: En dan nog... gaat het wel eens fout?
2: Ja. Ik zou achter een ander blijven hangen om zeker te weten dat ik niet op de bekende weghelft ga rijden. Maar misschien gaat het in de praktijk sneller dan je denkt en gaat het toch goed. Dus dat is één. We gaan het ook natuurlijk ook weer een lifehack bespreken met elkaar. Iedereen kent dat wel, gezellig de kaarsjes aan. Maar ja, de sfeer is er al snel uit als je weer zit met dat vet als er geknoeid is. Hoe los je dat nou op?
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is romantisch, maar het moet niet te moeilijk.
2: Nee,
1: ik hoor helemaal vinkers al, weet je wel.
2: Precies, de plaat houdt meteen op met de viool en de piano. Als die kaarsen gaan druipen. En in de jaren 60, Rob, was toch gezellig.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers aan tafel!
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Top 3 met Xander.

De Steve Miller Band op Radio Gelderland met de Joker. Het is 12 over 12. Goedemiddag, dit is Tot 3. Het weekend staat lekker voor de deur. Nogal wat festivals gaan van start. Waaronder Hoochie Koe in Varsseveld. Het is de kans om André Manuel eens met zijn band op te zien treden. En hoe anders dat is dan zijn cabaret, dat vraag ik hem straks. En je hoopt het nooit mee te maken, maar toch komt spookrijden nog wel eens voor. Wat doe je als je zo'n tegenligger op je weghelft ziet aankomen? Autokenner Jan die geeft straks raad, ook over rijden in de nacht, als dat de bedoeling is naar je vakantieadres. En muziek, die houdt je erbij zonder meer. Zeker ook deze vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.

0: Ze waren de Rolling Stones voor Bob en Earl met Harlem Shuffle. Het is 11:15 op Radio Gelderland. Laten we eens kijken wat er zoal in het nieuws speelt. Ondernemers vrezen voor de gevolgen van het landelijke vuurwerkverbod. Want mensen gaan het toch wel halen in Duitsland, zeggen ze. Dat zeggen ze ook bij dit dierenpension.
1: Mag toch niet? Dus ja, waarom zou je het niet ook al in november doen? Of in juni, als je het al in, ergens kunt halen in het buitenland. Dus het gaat toch gebeuren. Het wordt oncontroleerbaar, denk ik. Kijk, als je zegt van nou, het is van 10 tot 12 of van 12 tot 2 een vuurwerkshow. Of dat is controleerbaar. Maar de oncontroleerbaarheid van nu helemaal geen periode uiteindelijk. Ja, dat baart mij wel zorgen.
0: Gisteren werd bekend dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. En vuurwerkhandelaren worden gecompenseerd. Goed nieuws over het Hantavirus. De uitbraak is voorbij. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is al meer dan een maand geen nieuwe besmetting bijgekomen.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
0: Dat was de formele melding. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. 30 mensen werden nog actief gevolgd, maar niemand bleek alsnog besmet. Het is het broedseizoen en dat merk je soms op een manier die je niet verwacht. In Groningen vliegt een buizerd iedereen aan die te dicht bij zijn nest komt. Fietsers, voetgangers, niemand is veilig. Een boswachter kan er smakelijk over vertellen, inclusief imitatie.
3: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezen die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.

0: Bruno Mars met het aanstekelijke I Just Might. Park Sonsbeek in Arnhem staat de komende 100 dagen vol kunst van 18 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De tentoonstelling bestaat al sinds vlak na de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld om Arnhemmers via kunst in de natuur weer wat lucht te geven. Dit keer draait alles om herinnering en wat het betekent om die vast te houden of juist opnieuw te maken. Onze verslaggeefster Mila wandelt door het park.
1: Wie deze zomer door Park Sonsbeek loopt, komt op zo'n 20 plekken midden in het park kunst tegen. Een traditie die al decennia lang bestaat in Arnhem. Het thema van deze editie is herinnering.
2: We wilden een tentoonstelling maken over wat is herinnering en hoe kunnen we dat uitleggen met kunstwerken van kunstenaars. En voor ons was het ook een manier om terug te gaan naar de eerste editie van Sonsbeek in 1949.
1: Want destijds was het Arnhems initiatief om kunst gewoon buiten in de openbare ruimte tentoon te stellen baanbrekend. Sonsbeek groeide daarmee uit tot een van de eerste grote openluchttentoonstellingen voor kunst. Het kreeg al snel internationale bekendheid.
2: Het was altijd een platform voor experimenten en een platform voor verschillende hedendaagse kunstwerk. Het verandert onze manier om kunstwerk te zien.
1: Dit keer is het werk van 18 verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland te zien. Elk werk heeft op een bepaalde manier met het park of herinnering te maken als centrale thema's.
3: Ik heb 4 werken mogen produceren afgelopen 4 jaar voor Sonsbeek. En het gaat eigenlijk in op de more than human waarde van Park Sonsbeek. Dus hierin kijk ik zowel naar de ecologische waarde van het landschap en de menselijke waarde en hoe deze eigenlijk samenkomen in één verwikkeld web. Ik hoop dat mensen daar verschillende verhalen in kunnen ontdekken en ik hoop dat mensen de waarde van de natuur blijven zien en in de toekomst daarvoor blijven vechten.
1: Wat vindt u ervan dat het werk nu hier staat?
4: Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben echt heel blij mee. Het gaat over de kracht ook van vrouwen, van mensen. Als je niks meer hebt, je hebt nog steeds je eigen kracht.
0: De moeite van het bezoeken waard. De gemeente steekt dit jaar ruim €1 miljoen in, verspreid over zo'n 20 plekken in het park, met kunstenaars uit onder meer Turkije, Indonesië en Brazilië, maar ook gewoon uit Nijmegen dus. Vanaf heden te bezoeken tot 11 oktober, dus je hebt nog even de tijd. De 13e Zonsweek-expositie in Arnhem. Dit zijn de Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

uit 1995. Everything but a girl met missing. En dat doet denken aan wat de Unie VV in Nijmegen moet missen. De voetbalvereniging is de doorgeefbokaal kwijt, die al 25 jaar van speler wisselt. Wordt er iemand 50, dan krijgt hij die bokaal. En die eer viel 20 juni te beurt aan Joost Timpers. Ja, dat was tevens de laatste persoon. Het werd gevierd in Café Dollars op de Markt. En daar is dus die bokaal verdwenen. Hij is niet veel waard, maar de vereniging is er erg aan gehecht. Hopelijk komt hij nog terug en ik zeg meteen achter slot en grendel.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Ik zat nog te wachten op een Spaanse eindklap. Camilo Cabello met Don't You Get op Radio Gelderland. Ja, dit weekend is in Varsseveld weer het Hoochie Festival. In de line-up springt in het oog Dancing Dollekamp, de band van André Manuel. Morgen staan ze daar op het podium. André, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is de eerste keer met dat jullie dit jaar optreden, of zijn jullie eerder al samen geweest?
1: Ja, we hebben op de Schelling al gespeeld tijdens het Oerol Festival. Dus dat doen we ook altijd. Ja, we hebben vorig jaar een muziektheatervoorstelling gemaakt. Een soort van rockopera. Dus daar zijn we op dit moment mee in de voorbereiding. Dat gaan we in augustus 6 keer opvoeren bij mij in Diepenheim.
0: Fantastisch. Bij jou in je achtertuin, André?
1: Zekers.
0: Echt? Nou, dat is toch wel geweldig. Een huisconcert. Dat moet wel een unicum zijn in jouw carrière.
1: Ja, nou, het is niet helemaal in mijn eigen huis. Maar het is er wel, zeg maar.
0: Dus, is er wel.
1: Ja.
0: Diepenheim is eigenlijk één grote achtertuin, toch? Dus we weten je daar te vinden. Krijgen wij morgen al een voorproefje van dat concert op Hoochie Koe?
1: Ja, we spelen al een aantal liedjes ervan. Omdat het natuurlijk een heel festival is, kunnen we niet de hele theatervoorstelling spelen. Dus we doen wat oude liedjes van Dancing Dollekamp, oude liedjes van André Manuel en nieuwe liedjes van de nieuwe plaat die dan binnenkort uitkomt. En volgens mij spelen we een uur.
0: Ja.
1: Nou ja, in een uur moet de hele geschiedenis van de Nederlandse rock en roll wel langs kunnen komen.
0: Nou, dat is een super aanprijzing voor morgen, vind ik. Hey, Hoochie Koe is een betrekkelijk klein festival. Hebben jullie daar een speciale band mee?
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk heel lang voor de Zwarte Cross gewerkt. Als columnist en zo. En daar ben ik vorig jaar mee gestopt. Omdat, ja, nou ja, het is nou allemaal verkocht aan een hele grote investeringsmaatschappij. Dus ik had mijn plezier was een beetje vanaf. Dus ik ben al sowieso eigenlijk al vanaf dat ik muziek maak, hoe kleiner, hoe leuker ik het vind.
0: Ja.
1: Ik heb echt overal wel gespeeld, van North Sea Jazz naar Lowlands en al die grote festivals. Maar het allerleukste wat ik in mijn carrière volgens mij min of meer heb gedaan, dat was toch wel optreden in een kartonnen doos, waar dan 6 mensen zaten.
0: Wat geweldig.
1: Dat is een beetje mijn ding.
0: Ja. Dus jij, die achtertuinvoorstellingen die eraan komen, dat nadert dat dan al een beetje, hè? Hey, even over jullie naam, Dancing Dollekamp. Dat dekt natuurlijk hartstikke goed. Die is niet uit de lucht komen vallen. Wil je me nog eens een keer voor ons duiden?
1: Ja, ik heb ooit een keer een plaat gemaakt voor Johan Dollekamp.
0: Mm-hmm.
1: Maar Johan Dollekamp heeft de platenzaak Popeye in Hengelo. En dat is zijn, daar is hij eigenlijk al gewoon zijn hele leven lang aan verknocht. En Johan komt uit hetzelfde dorp Diepenheim.
0: Mm-hmm.
1: En toen hij zijn platenzaak 25 jaar bestond, toen dacht ik van, ik ga hem een cadeautje geven in de vorm van een plaat.
0: Wow.
1: En toen heb ik die plaat Dollekamp genoemd. En ja, nou ja, en toen dacht ik, moet er ook maar een band bij komen die Dollekamp is.
0: Heel origineel. De platenzaak bestaat overigens nog.
1: Zeker, ja. Het is wel iets. Hij is natuurlijk net als ons allemaal. We worden allemaal ouder, dus het is wel iets minder intensief dan het vroeger was. Maar het is still going strong.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Zou Johan zo zeggen.
0: Ja, dus we kunnen nog naar de plaats van herkomst, van de naam van de band.
1: Zeker.
0: Morgen heb je al een beetje verteld wat we gaan meemaken. Goed een uur spelen jullie, ook nog op een redelijke tijdstip, dat nog niet iedereen in de olie is, om 6 uur volgens mij.
1: Het is de Achterhoek, hè? Misschien zijn ze al wel in de olie, je weet het nooit.
0: Ja, het festival begint vandaag.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Dus dat is zo, ja.
1: Het kan zo, nee, maar ik kijk, het is natuurlijk gewoon, Hoochie Koe is ook al een festival voor de liefhebbers en de fijnproevers. Dus ik denk dat heel veel mensen dat ook, kijk, los van het feit dat het ook voor het hele gezin een leuke dag uit is, is het natuurlijk ook wel gewoon echt een festival waar mensen ook echt komen luisteren naar de muziek. Dus daar verheug ik me nu wel op.
0: Nou, jij zegt fijnproevers. Ik heb een kaartje in mijn achterzak, dus ik voel me gestreeld.
1: Mooi.
0: Zondag ben jij ook de gast in Arnhem, hè? Maar dat is meer het serieuze werk bij Rocco Oosterman.
1: Ja, Rocco die is een zomergast in hoe heet dat ook weer, Sonsbeek.
0: Ja, klopt. Ja, het park open.
1: Ik ben een van zijn 555 gasten.
0: Geweldig.
1: Zowat iedereen uitgenodigd die maar enigszins een instrument. Nee, dat wordt echt helemaal te gek. Hij speelt natuurlijk de laatste jaren heel veel met de Niemanders, met heel veel vluchtelingen.
0: Ja.
1: Die dan heeft zo enthousiast gekregen om samen met hem muziek te maken. Nou ja, en met Wout Kempkens. En dat loopt als een trein, dat project. En ik ken Rocco eigenlijk ook al heel lang, eigenlijk vanaf dat hij 20 was. En we zijn allebei 60. Dus, en ja, het is, we lopen heel erg zeer gewoon met elkaar op qua muziek.
0: Nou, benieuwd of hij jou morgen nog vragen gaat stellen die jou verrassen. Dat is wel aan jou besteed. Zondag het diepere gesprek. Morgen lekker hoochiekoe op in Varsseveld. En een mooie dag wordt het. Een mooi weekend. Ook een nummer van Dancing Dollekamp. Dankjewel, André.
1: Dag gedaan. Hoi, hoi. Jij ook bedankt.

Supertramp met Dreamer op Radio Gelderland. Ja, we zijn wel een beetje uit de sportdroom geholpen. Thuisgekomen zijn inmiddels de oranje spelers, uitgeschakeld op het WK. Maar ze zijn niet de enige sporters. Ook Wimbledon moet zonder Nederland verder. De tenners dus daar zijn ook letterlijk van de baan. En nu is de hoop op het wielrennen gericht. Zaterdag start de Tour de France. En voor de profs geldt waarschijnlijk niet dat meedoen belangrijker is dan winnen. Die willen toch wel

0: staan ze dit weekend ook op Rock Werchter. En of dat te afsluiten wordt, dat weet ik eigenlijk niet. The Cure met Close to Me. Oh, ja, dat is ook een heel leuk liedje. Die ga ik nog eventjes voor je bewaren voor zo meteen. Want we moeten eerst eens eventjes kijken hoe het buiten ervoor staat. En daar hebben we Johnny voor. Goedemiddag, Johnny van Weerplaza.
1: Goedemiddag.
0: Hoe verloopt de vrijdag?
1: We hebben inmiddels redelijk wat wolken in Gelderland. En toch behoorlijk wat stapelwolken ontstaan. Maar vanuit het westen worden die geleidelijk weer kleiner. Dus in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het is nu een graad of 20, er komt nog iets bij. Middagtemperatuur tussen 21 graden aan het water in Harderwijk bijvoorbeeld. En 23 graden uiteindelijk vanmiddag in de Achterhoek.
0: Nou, een aangename voorbode voor dit weekend, toch? Want hoe gaat dat eruit zien?
1: Morgen starten we met veel wolken. Misschien zelfs een spatje regen. Maar in de loop van de dag breekt de zon weer door. En dan loopt de temperatuur behoorlijk op. 24 graden morgenmiddag. Zondag ook al vrij veel wolken en ongeveer 22 graden. En de temperatuur is zo'n beetje 23 graden. Die houden we nog even vast tot en met woensdag. Mm-hmm. En dan de tweede helft van volgende week gaat de temperatuur weer verder omhoog.
0: Oh, dan gaat die grafiek weer stijgen.
1: Ja.
0: En tot die tijd hebben we lekker met de zomerse koelte te maken. Dan kunnen we fijn buiten toeven, want dat is wel van toepassing, toch?
1: Ja, zeker zo vanmiddag is het inderdaad heerlijk weer voor een fietstocht, een wandeltocht of gewoon een terrasje te pakken.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk beter dan die 30 plus. Maar ja, de zomerliefhebbers die wel van hoge temperatuur houden, die komen dus vanaf de tweede helft volgende week weer aan het trek.
0: Ja, en weet je wat het is, Johnny? Of je er heel erg van houdt of minder van houdt, we worden dus de komende dagen van beide partijen bediend. Dat is het mooiste.
1: Precies.
0: Mag ik jou een heel fijn weekend wensen?
1: Ja, dankjewel, Jelik.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislieber Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwprijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. 1 grote melding op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar is een vrachtwagenongeluk gebeurd. De vertraging is daar 1 uur. Er is 1 rijstrook open, dus dat duurt eventjes. En dan een kleine op de A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Oosterbeek knooppunt Waterberg. 8 minuten vertraging. Jan, onze autokenner, is al in de studio. Die is lekker met de motor gekomen. Ik denk dat dat in altijd en alle gevallen in zijn voordeel is. We gaan zo met hem praten.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Top 3 met Xander.

This Time I Know It's For Real op Radio Gelderland van Donna Summer. En als je alles over haar wil weten, noteer dan vast woensdag 8 juli. Er is een uitgebreide documentaire over de Queen of Disco te zien op Arte. De eerste vakantiegangers staan in de startblokken en daarvan rijden er een aantal graag in de nacht. Wat zijn de voor's en de tegens om dat te doen? Autokenner Jan heeft ervaring en is al in de studio. En of hij wel eens met spookrijden te maken heeft gehad, dat vraag ik hem ook. Kijk niet vreemd op als je morgen in Doetinchem een peukenzuiger aantreft in het centrum. Het is de nieuwe aanwinst van de opruimploeg onder het mom No Buts Today. Meer over dat alles.

0: Smokey met It's Your Life op Radio Gelderland. Hij is weer deze kant op gekomen. Jan Kemp, onze auto-expert uit Keijenborg. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Jan, ben jij nu met de auto of de motor? Dat wisselt nog wel eens, hè?
1: Ja, dat ligt puur aan het weer. Het was zulk mooi weer. Ik denk nou, met de motor.
0: Met de motor. En dat gaat ook op voor jouw vakantie. Ga je ook met de motor?
1: Ja, vakantie. Ik ga binnenkort naar de Sachsenring. Dat is een MotoGP-race. In Duitsland, en dan ga ik met de motor natuurlijk.
0: Is dat vaste prik voor jou ieder jaar?
1: Een keer of vier in het jaar, ja.
0: Ja, kijk, ja. Ga je alleen of ga je nog met familie?
1: Nee, ja, met de kameraden. Die gingen vroeger ook allemaal met de motor. Maar die zijn wat ouder, en ik natuurlijk ook. Maar die hebben het opgegeven, die gaan met de auto. Ik zeg maar, zolang ik kan, blijf ik met de motor gaan. Vind ik nog steeds prachtig.
0: En dan rij jij voorop?
1: Nee, ik rij helemaal mezelf. Laat hun met de auto maar lekker hun ding doen. Nemen ze de tent mee. En als ik dan mazzel heb, kom ik op de camping. En er staat de tent al opgezet voor me. Dus bedoel, wat een luxe.
0: Is goed geregeld, inderdaad. En je vakantieplannen, de langere afstanden?
1: De langere afstanden, dat is meestal dan niet zo milieuvriendelijk, maar met vliegtuig.
0: Ga je met het vliegtuig, ja.
1: Griekenland is mijn vakantieland, dat vind ik helemaal geweldig. Heel simpel eilandje, niet te veel toerisme, heerlijk.
0: Nou, voor heel veel mensen die vinden het toch ook fijn om met de auto te gaan. De familie, alle spullen erin, eventueel nog de hond. Wat vind jij ervan om 's nachts te gaan rijden? Vind jij dat een goed idee?
1: Ik vond het super altijd.
0: Ja? Wat was voor jou een voordeel?
1: We hebben 3 kinderen. En een van de eerste keer jaren terug gingen we op vakantie. En nou ja, om 10:30 begon het al. Zijn we er al? Het is zo warm met de auto. Nou ja, je kent het helemaal wel. Toen zei ik op een gegeven moment in mevrouw, ik zei, weet je, we gaan 's nachts rijden. Ja, maar dan rij je in donker. Voordeel is, de kinderen zijn moe. Die kunnen achter een auto en die vallen in slaap.
0: Ja.
1: Onderweg, het is cool, als het mooi weer is. En het is veel minder druk.
0: Ja, het scheelt dus, echt, hè, als je 's nachts rijdt.
1: Maar je moet het kunnen. Ja. Je moet het kunnen. Ik heb het heel lang gedaan, dat ik gewoon 's nachts reed. En de kinderen vonden het heel mooi. Mogen we in de auto slapen dan? Kussen mee. Dan is er 3 op de achterbank. Nou, het was maar even. En vooral als je het eind van de dag doet. Dan zijn ze moe, hebben ze gespeeld. Nou, dan geef je wat eten, die zet ze in de auto en zijn vertrokken.
0: Dus heeft ook iets knus om het te doen. Wat betekent dat voor jou als automobilist? Overdag slapen, rust pakken?
1: Ja, dat moet je wel. Je kunt niet zeggen van, ik werk tot 6:00, ik ga een hapje eten en om 8:00 rijd ik weg s'avonds. Nee. Dat kan niet. Dus je moet wel, als je s'nachts rijdt, dan rij je een uur of 10 of zo, rij je s'avonds weg. Maar dan moet je wel s'middags om 5:00 in de bed gaan, een uur of 5, 6 slapen. Dat hoeft niet, maar ik trek dat niet, dat ben ik zeker.
0: Het voordeel is, je komt op je vakantiebestemming aan, hè? Dus daar kan je het rustig laten gaan en je rust pakken, dat is wel zo.
1: Ja, bedoel ik. Die dag erop ga je lekker op het strand liggen dommelen en dan ben je het wel weer kwijt. Ja. Maar de stress van in het verkeer zitten en niet op kunnen schieten en files en druk en warm en mekkerende kinderen achterin, nou, geeft niet echt vakantiegevoel. Althans voor mij niet.
0: Nee, we geven de vakantiegangers in spe eventjes iets te overwegen inderdaad. Hè. Als je gaat, hoe ziet dat er voor jou uit en hoe pak je dat aan? Dat heb je nu beschreven. Je kunt ook afwisselen natuurlijk. Hè. Als je iemand in de auto hebt met ook een rijbewijs.
1: Nou ja, mijn vrouw reed ook wel eens een keer in. En toen zegt ze van, doe maar op de snelweg. Dat ik gewoon van hier en daar ook 300 kilometer rechtdoor rijden. Zit ik niet in de stad hier of daar. Dus dan zei ik van, nou, dan ga ik op de achterbank. Zit een poosje, dommel ik even weg. Dan kun je 2-3 uur rijden. Ja, maar over het algemeen, ja, ging dat er goed. Ja.
0: Een voorbeeld even uit eigen praktijk. Mijn zoon van 17 heeft onlangs rijbewijs gehaald. Ja. Moet tot zijn 18e onder toezicht rijden. Ja. Ik dacht, dat is handig op vakantie. Dan kan hij ook een stuk rijden. Echter,
1: waar ga je
0: onder toezicht rijden, dat gaat over de grens niet op.
1: Nee,
0: dat geldt alleen voor Nederland.
1: Ik wou net zeggen, waar ga je naartoe? In het buitenland gaan, mag dat weer niet.
0: Ja, nee. Dat mensen zich daar ook even van doordrongen zijn. Je kunt helaas dan nog niet profiteren van het feit dat iedereen in je gezin een rijbewijs heeft. Ja, je moet in ieder geval meerderjarig zijn als je in het buitenland rijdt. Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Snap jij dat? Vind je dat een juiste...
1: Ja, ik denk het wel. De verkeersregels zijn in andere landen ook anders. En

0: zo'n jonge jongen of meisje, maakt niet uit. Die moet ik leren op de weg, het verkeer. En ja, nou, dan helemaal in een vreemd land. Ik kan me goed voorstellen dat je ook borden kent die niet allemaal precies. Dat ze zeggen van, dat is prima, maar alleen in Nederland.
1: Ja.
0: Kan me iets meer voorstellen.
1: Ik had het met Rob Kleijs straks al eventjes over. Kijk, als je in Engeland gaat rijden, is je verkeerssituatie echt omgedraaid.
0: Dat is helemaal anders, inderdaad.
1: Daar heb je als volwassene met rijervaring ook een uitdaging aan.
0: Ja, dat weet ik zeker.
1: Maar omgekeerd komen hier ook mensen uit andere landen naartoe, waar misschien in hun landen andere verkeersregels voor gelden.
0: Zeker. Ja. Met inhalen, met alle soorten regeltjes waar je hier in Nederland hebt, die zijn nog wel verschillend met andere landen. Ja, en dan ook de manier waarop Nederlanders rijden. De Duitsers die rijden over het algemeen veel sneller, harder en zo. Nou is Nederland is uitgesloten. Maar Belgen die rijden gewoon rustiger. Dus het is net wat je tegenkomt en waar je mee rijdt. Dus het blijft aanpassen.
1: Ja. Als je 's nachts rijdt, merk je dat verschil in mentaliteit waarschijnlijk iets minder.
0: Een stuk minder, want dan rij je een keer langs de toerencar op, dan zie je mensen zitten die allemaal liggen te slapen. En voor de rest, je rijdt meer op achterlichten van andere auto's. Je ziet in de verte twee rode lichtjes, je denkt, nou, die kant moet op.
1: Precies.
0: Het rijdt wel, je moet het kunnen, maar ik vind het relaxed rijden. Vooral als je lange afstanden moet.
1: Ja, nou even over een extreme in het verkeer. Ik las laatst een artikel over spookrijden. Dat is niet iets van vroeger, hè? Dat komt nog steeds voor.
0: Ja. Het is ook niet handig om te doen.
1: Nee, dat vooropgesteld. Nee, nou, is levensgevaarlijk.
0: Ik heb het ooit een keer zelf gedaan, omdat er een hele rare afslag. Dus ik draai de weg op, ik rij. Ik denk, verrek, aan de andere kant van de vluchtstrook. Reden en de middenbeleiding, vangrail, zag ik ze met me mee rijden. Ik denk, wat is dit?
1: Oh, dat is wel heel vreemd.
0: Ja, ik was dit. Ik denk, shit, ik zit helemaal verkeerd. Dus nou, het was gelukkig niet druk.
1: Ja.
0: Ik kom al vrij snel naar de kant en toen omdraaien.
1: Ja.
0: Maar je weet helemaal niet waar je overkomt, joh. Je schrik je dood.
1: Ja, want even vanuit die kant van de spookrijder bekeken. Het is een vervelende aanduiding, maar je kan soms gewoon de fout ingaan. En je snel genoeg realiseert, ik zit niet goed. Wat doe jij dan? Meteen de knipperlichten aan? Of,
0: allereerst in je spiegels kijken hoe het met verkeer. Hebben ze mij in de gaten? Dat ze denken, wat doet die vent nou?
1: Ja.
0: Nou, en dan proberen een gaatje tussen het verkeer te vinden. In ieder geval zorgen dat je op de vluchtstrook terechtkomt.
1: Ja.
0: En daar kun je wel achteruit draaien in het gras of iets. Daar de goede richting uit staat.
1: Ja. En andersom, als jij iemand tegenkomt in het verkeer waarvan je denkt, nou, dat gaat niet goed, hè? Niet meteen iemand die in dezelfde richting op jou afkomt. Ja, maar spookrijders heb je in soort of mate.
0: Zijn en vooral voor jezelf zorgen dat als hij schrikt, dat hij niet of links of rechts gaat. En denkt van, waar kan ik het beste heen als het misgaat?
1: Ja.
0: Je moet wel je eigen plek ook kiezen van, ja, nou, ik vlieg links of rechts de berm in.
1: Ja.
0: Maken dat je wegkomt, dat is het. En zijn, dat is het enige wat je kunt doen. Maar ja, het gaat zo snel. Want als de ene je tegenkomt, is de snelheid twee keer zo hoog.
1: Ja.
0: Dus dan is de zoef en hij is voorbij.
1: Ja.
0: Als ze niet langzaam rijden. Maar als ze wat kalmer rijden en ze hebben het in de gaten, dan gaat het wel goed. Maar mensen die gewoon rijden, denken van, of zitten te dommelen die in de gaten hebben, ja, dan heb je wel een probleem, hoor.
1: Dat is ook nog iets, hè, die vermoeidheid. Dat speelt natuurlijk in die zomermaanden ook een rol.
0: Dat is.
1: Iedereen moet goed op zichzelf passen. Dat op de eerste plaats.
0: Ja.
1: Een spookrijder, stel je hebt ermee te maken, ook de alarmdienst inlicht of de politie, zeg jij?
0: Nou nee, ja, dat gaat al. Dat gebeurt meestal als er wat gebeurt. Dus als je het ziet, het is ook maar een punt even. Je ziet het, ik op een auto en denk, shit, waar staat een koplamp aan deze kant? Dat kan helemaal niet.
1: Ja.
0: Dus je zet je knipperlicht aan, je seint. Maar in tussentijd is die ook al voorbij.
1: Ja.
0: Dus dan kun je wel in de berm staan, maar de volgende die achter je zit, heeft hetzelfde probleem. Dus op een gegeven moment wordt dat wel. En zo gauw degene die het overkomt, het maar opmerkt dat ik zit verkeerd, dat die de kans krijgt om te draaien, dan is het goed. Maar je kunt, ja, als je hem tegenkomt, dan ben je er zo voorbij. En dan is het eigenlijk al gedaan. Ja. Verder, dan kun je verder niet veel.
1: We gaan ervan uit dat het uitzonderingen blijven, hè, spookrijden.
0: Mag ik hopen.
1: Zo is het. Jan, mag ik jou vast een goede zomer en een fijne vakantie wensen?
0: Dankjewel.
1: Maar we spreken elkaar nog wel deze maanden.
0: Dat denk ik wel.
1: Goeie rit terug naar Keijenborg.
0: Oké, dankjewel.

Falco met de heer Commissar. Ja, hij moest dus weten dat er een musical over hem is gemaakt. Volgens mij loopt hij nog steeds. Niet in Nederland, wel in Duitsland. Ja, hij zou hier niet aanslaan. Nou, dat weet ik eigenlijk zo net nog niet. Misschien kunnen zijn ontdekkers Bolland en Bolland nog wat moeite doen. Terugkrijgen we hem er in ieder geval niet mee. Falco overleed net voor zijn 41ste in 98.

0: worden.
1: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: The Pretenders, don't get me wrong. Het is 2:09. Ja, en morgen is een mooie dag in Doetinchem. Zwerfvuilgroep Duet en Dichteren die gaan aan de slag en krijgen daar hele bijzondere hulp bij. Karin Ruiter, goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Zijn jullie wekelijks met de zwerfvuilgroep aan de slag?
1: Nee, we gaan één keer in de maand als groep. Maar er lopen ook mensen iedere week solo.
0: Oké, dus dat...
1: Dat mogen we allemaal zelf weten.
0: Dat gebeurt ook nog ondertussen. Ja, nou pet je daarvoor af. No Buts Today, onder die noemer gaan jullie morgen bezig. Wat betekent het precies?
1: Het is de pukmuk. We gaan peuken opruimen morgen. Omdat peuken zo slecht zijn voor het milieu.
0: Ja, want je denkt van papier, dat lost wel op. Nou, absoluut niet dus.
1: Nee, er zit veel meer in. Er zit plastic in wat niet oplost.
0: Ja.
1: Er zitten zware metalen in, gifstoffen. Nou, gewoon vieze zooi. Ja, en dat komt in het grondwater.
0: En er wordt gewoon nog heel veel gerookt, komen jullie achter.
1: Ja, nou, heel veel, ja.
0: Is het, zeg maar, van alle afval die je raapt, is dit de hoofdmoot, peuken?
1: Ja, op het moment denk ik wel, ja.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Ja, vroeger was het groter spul en nu is het allemaal klein spul, maar heel, heel, heel veel peuken.
0: Ja, en lastig op te ruimen waarschijnlijk.
1: Ja, maar ze gaan in tussen de straatstenen zitten en zo. En ja, dus soms moet je met je vinger peuteren. Gelukkig met een handschoen aan. Maar toch, je moet... het is een rot werkje, laat ik het zo maar zeggen. Maar het is wel nodig.
0: En het lukt
1: want
0: niet
1: met... één peuk, die vervuilt 1000 liter grondwater.
0: Nou, dat is echt heel veel inderdaad.
1: Ja
0: moet je nagaan. Hey, en zo'n knijper, zo'n vuilknijper is niet afdoende?
1: Jawel, dat gaat wel. Maar wat ik zeg, als ze in een spleetje van de stenen zitten... dan krijg je hem er niet uit. Maar als ze gewoon zo op de grond liggen, dan gaat dat wel. Ik heb er al mee geoefend, ik kan er al 4 tegelijk mee oppakken.
0: Ja, kijk, dat is de ervaren vuilopraper, Karin, toch?
1: Ja.
0: Maar nou krijgen jullie morgen bijzondere hulp hè, bij die peukendag. Een peukenzuiger wordt er ingezet.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen? Die heeft zich niet vanzelf gemeld.
1: Nee, dat klopt. Die komen er steeds meer in. Er zijn in verschillende gemeentes al peukenzuigers in gebruik. Sommige die op wieltjes die je mee moet trekken. Die van ons moet je op de rug dragen als een soort rugzak.
0: Oh ja.
1: En dan kun je hem elke keer aan- en uitzetten om peuken op te zuigen.
0: Ja, heb je al een keer geoefend of is morgen ook echt de aftrap?
1: Morgen is debuut.
0: Ja, morgen is het debuut, ja. Nou, zijn jullie met een groep? Krijg jij de eer of wordt er nog om geloot?
1: Ik heb al afgesproken dat we het allemaal proberen, want we willen zoveel mogelijk ervaringen hebben.
0: Ja, en hoeveel kan die op? Hoeveel peuken kunnen erin?
1: Nou, er kan aardig wat in dat bakje.
0: Ja.
1: Er zit een plastic bakje in, wat iemand anders dan van jouw rug af moet halen uit dat apparaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat toch wel 1,5 liter in kan. Dus dat kunnen aardige peuken zijn.
0: Dat is behoorlijk wat, ja. Denk je niet dat jullie gewoon niet veel sneller zijn dan zo'n peukenzuiger? Even om de concurrentie op te voeren, hè?
1: Met de hand bedoel je? Misschien wel. Maar als je nou op een plek bent waar er heel veel liggen... dan kun je achter elkaar doorzuigen. En dat gaat dan wel stuk sneller.
0: Dat is waar inderdaad. Hé, Karin, jij weet ongetwijfeld ook als het bakje vol is... bij welk afval leg je het dan neer?
1: Nou, dit leveren wij in bij de gemeente.
0: Ja.
1: En die zorgen voor de afvoer.
0: Ja, en
1: dus
0: het is...
1: waar het precies bij gaat, weet ik niet. Maar ik zou het bij de rest afval doen. En
0: het is natuurlijk een beetje tegenstrijdig, hè? Want je zegt, peuken worden nog steeds heel veel gewoon op de grond of in de berm gegooid. Eigenlijk zou je het niet willen hoeven opruimen, maar dan is zo'n peukenzuiger toch wel handig.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. We gaan het morgen zien.
0: Zo is het. Mag ik jullie heel veel succes wensen met deze nieuwe collega?
1: Ja, dankjewel.
0: Goed aan de groep en speciaal voor jullie Queen We Are The Champions, want dat zijn jullie.
1: Oh, dank je. Dat is een favoriet van me. Dankjewel. Goed.

Feel It Still van Portugal, de man op Radio Gelderland. Het is Gisela die zegt, volgens mij is het vandaag de grote dag van Taylor Swift. Ik hoor bij de club van de Swifties zeker weken. En het lijkt me ook heel erg leuk om Ophelia even te horen. Nou, die gaan we zeker even draaien. Ik heb hem al klaargezet. Ja, en of het echt gaat gebeuren, Gisela, is nog maar eventjes de vraag. Ik heb even de bronnen erop nageslagen. Er wordt wel gezegd vanavond, zullen we er gewoon op inzetten...

Taylor Swift, dus vanavond waarschijnlijk mevrouw Kels, want zo heet haar aanstaande echtgenoot Travis Kels. Een popster en een grote sporter geven elkaar het jaarwoord. Als het inderdaad allemaal doorgaat, nou dan hebben alle bronnen het vanavond hartstikke druk. En wij hebben veel te lezen en te kijken dit weekend. Dat is dan natuurlijk wel helemaal mooi, hè? Het is 2:08. Het nieuws van 2 uur is in zicht en daarmee ook een mooie klokkenbrok. En we gaan het over kaarsvet hebben. Het is veel gedoe, maar het is vast ook op te lossen en daar mag jij over meedenken. Als je het een en ander weet, mail of app maar vast wat oplossingen door. Eerst nog Live It Up, Mental as Anything.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer €1 miljard op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan kijken we nog even hoe het gesteld is op de wegen in Gelderland. Ja, die ene lange oponthoud dus. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen heb je een uur vertraging in verband met een vrachtwagen die gekanteld is. Doe het rustig aan. En op de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Arnhem-Noord en Zevenaar 26 minuten oponthoud.
14: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bollaan 50 in Zutphen.
14: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Gelderland. Tot drie.

Pointer Sisters met He's So Shy. Dat werd altijd gezegd over Michael Jackson. Die hoorde je daarvoor met Don't Stop Till You Get Enough. Nog een vol uur tot drie te gaan met straks een 3 voor 3... die in het teken staat van bellen, want oh, wat bellen we wat af. Sfeervol en gezellig is het branden van kaarsen, maar wel een toestand als dat vet gaat druipen. Hoe krijg je het weg van de tafel, van een raam of nog veel erger uit je kleren? Jouw inbreng is welkom via de mail of de app. Kom ik later.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen met 20 Seconds. Het is 14:15 op Radio Gelderland.
2: De klok.
1: En die klok die zetten we vandaag op 16:56. Verwijzend naar de band Q65. Een Haagse formatie die het goed deed in de

worden door meer dan 1000 fans. Er zijn prachtige foto's van momenteel te zien op die pier. Want die pier die bestaat 65 jaar. En op welk nummer draait het eigenlijk? The Life I Live uit 1965.

Romantische muziek van de Righteous Brothers, Unchained Melody. Hoe romantisch wil je het hebben? Nou, daar steken we graag een kaars bij op. Maar wat als die gaat knoeien? Nou, over die smeltende kwestie buigen we ons vandaag. Als je daar vast iets over kwijt wil, hoe verwijder jij kaarsvet? Mail vast xandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42.

0: Crazy met Siel op Radio Gelderland. Het is 3:30. Ja, we branden ze niet alleen in de winter. Kaarsen verhogen ook de sfeer op een zomeravond. Maar daar houdt de romantiek meteen mee op. Want als je kaarsvet knoeit, ja, dan zit je met een vette drap die lastig te verwijderen is. Hoe pakken we dat aan? Arjan is vandaag kaarsexpert. Goedemiddag, Arjan.
1: Ja, je hebt het over kaarsen en je betrekt mij er gelijk bij. Wat is dat nou weer?
0: Ja, omdat ik er een beetje van uitga, ja, dat jij de ruimte hebt om er wat dieper in te duiken. Heb jij wat kandelaren thuis staan?
1: Ja, en ik neem ze ook mee op vakantie. En daar is het eigenlijk het ingewikkeldst. Want dan ga ik naar een huisje met die kaarsjes, of ook in een tent wel gedaan. En dan heb je ze ook in de hitte in je koffer zitten. En dan zijn ze al half in een nieuwe vorm aangekomen op de plek waar je ze aan wil steken. Dus nee, ik vind het heel gezellig. Maar ik heb zeker ook wel eens op het kleed kaarsvet gemorst. En dan weet ik half wat je moet doen.
0: Ja.
1: He, dat zit in je achterhoofd. Wel eerst vloeibaar maken. Of juist weer eerst laten stollen en dan pas. En dat wordt toch een mix van onhandige oplossingen. En dan je blijft het gewoon zien daarna.
0: Ja, ik heb de ervaring in het klein. Ik heb nog klassiek het vaccinelichtje in een theelichtje. En dat staat dan bij een open raam. En dat kaarsvet vliegt dan in de rondte en zit tegen het raam aan. Ook heel hardnekkig. Ja, vervelend. Maar ik laat het toch gewoon gaande. Ja. Want ik vind het veel te gezellig.
1: Ja,
0: daar zoeken we dus zo wat oplossingen voor. Hoe en wat. Zullen we even de weer gaan zetten, want kaarsen worden ook wel bedicht en bezongen in liedjes en in sketches.
1: Goh, hè?
2: Het volgende gedicht is een anonieme brief. De afzendster, hoor liever niet dat haar naam vermeld werd. Het heet Jij. Jij. De eerste keer dat jij me wilde... Zit hier een kaarsvlek overheen, de groot. Die kaarsen die druipen als een gek. Wie koopt er nou van die druipende joekelaars? Je koopt er een beetje behoorlijke. Zo'n hartstikke duur programma. Wat denk je wat dat kost? Dan koop je door die van die goedkope jongens.
3: Dat was een aanbieding.
2: Wat een aanbieding.
3: Druipkaarsen.
2: Moet eens even kijken, de hele boel zit onder een kaarsvet. Kijk eens, het loopt overal heen. Ja. Kijk dan. Nou. De eerste keer dat jij me wilde. Kaarsvlek. Dat jij me wilde kaarsvlek. De eerste keer dat jij me wilde kaarsvlek, stond ik voorover in de keuken. Jij gaf me een kaarsvlek. En ik vond het nog kaarsvlek ook. Joker.
0: Ja, daar gaat de romantiek al heel snel aan de haal, hè? Scène uit de Dik voor Mekaar show uiteraard met André van Duin.
1: Ja.
0: Creatief met kaarsen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en je had toen ook inderdaad, in de jaren 70, je had druipkaarsen. Dat was echt een ding, hè? Die zie je nooit meer.
0: Ik denk dat luisteraars dat ook nog levendig voor de geest staat, Arjan. Van die flessen, daar werd gewoon een kaars in gepropt. En het werd een heel kunstwerk naarmate de uren verstreken.
1: Dat moest juist van die dikke druipers opleveren.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus hoeveel tafeltjes zagen er toen wel niet aangedaan uit? Maar de vraag is vooral, hoe voorkom je het? Ja. En hoe krijg je het weer weg, toch?
1: Yes.
0: Gaan we ons overbuigen. Meld je via de mail of app eventjes, dan hebben we het er zo verder over.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: I want you to want me.

0: Klaus voor Cheap Trick. I want you to want me. Het is 2:08 en we gaan eens eventjes kijken naar onze kwestie van vandaag. Of beter gezegd, we laten vandaag het licht schijnen op kaarsen. Sfeerverhogend als ze branden, maar sfeerverpestend als ze druipen. Dat zijn we met elkaar eens, Arjan, toch?
1: Ja, tenzij je dat dus per se wil met druipkaarsen. Maar dan moet je ook zorgen dat je het kan opvangen. Dus bijvoorbeeld een brede houder, waardoor die vlekken daar gewoon in die houder blijven zitten. Dat is een manier om te voorkomen dat het op andere dingen morst. Stabiele vlakke ondergrond helpt natuurlijk. Niet voor een raam waar heel veel tocht uitkomt helpt natuurlijk. Het scheelt ook uit hoe je hem uitdooft. Blaas je hem hard uit?
0: Die tip krijgen we ook van Els inderdaad. Van als je hem hard uitblaast, dan blaas je eigenlijk het gesmolten kaarsvet mee. Ja, dan zit je raam, je tafel of je stoel onder. Dus dat vooral niet doen. Ja. En zij zegt ook van gebruik een kaarsendover. Of gewoon twee natte vingers tss, en de pit die dooft vanzelf. Ja, dat moet je durven, hè?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Ik ook.
1: Ik heb wel zo'n kaarsendover, maar die ben ik altijd kwijt als het functioneel is. Als ik hem nodig heb. Maar die is wel ergens in huis. Ja.
0: Dat is inderdaad zo'n gevoel. Vonden voorwerp die je terug moet zorgen. Dit dus wat ter preventie. Iemand zegt ook nog, misschien kun je een windlicht gebruiken. Dat is zo'n glazen koker om de kaars heen. Ja, dan heb je eigenlijk ook al de ellende een beetje ingekapseld.
1: Nou ja, dan komt het weer tegen dat glas aan natuurlijk.
0: Ja, die kan heel goed in de afwasmachine, weet ik hoor.
1: Oh ja? Maar gaat het kaarsvet er dan af?
0: Ja, het is dan meer dat het kaarsvet in de kandelaar of op de grond ligt. En dat windlicht, dat wordt gewoon door de wind die flakkert. Ja. Met die vlam, dat glas wordt gewoon heel vies en zwart.
1: Ja, zwart, ja. En dat is weer een ander ding om te
0: zit je ook nog mee? Komen we in een ander deel op
1: terug? Ja, dat is weer een andere tip inderdaad. Maar als het vet al op het glas zit, kan je het glas ook of in een vriezerla neerleggen. Want dan stolt het weer heel hard. En dan kan je het daarna met iets subtiels eruit bikken. En met een doek iets nog even uitwrijven natuurlijk. Want het zit nog wel deels een beetje aan.
0: Ja.
1: Ook andersom kan het. Je kan het ook in een plastic zak met heet water. Kan je dat glas gooien. En dan laat je daar een kwartiertje in staan. Dan weekt het weer los. Dan wordt het weer vloeibaar. Er staat een andere route om. Beide routes kunnen dus. Hard maken in de vriezer of verhitten. En dan het eruit schuiven.
0: Maar iets wat je niet in een zak of in een vriezer kan doen. Hè? Bijvoorbeeld kaarsvet in een tapijt. Noem jij tussen de bedrijven door. Wat is daar de oplossing voor?
1: Nou, eigenlijk is het beste om. Wat je sowieso niet moet doen is wrijven. Dit is letterlijk wrijven in de vlek dan.
0: Ja.
1: Dus wat je het beste kan doen is ook daar weer de verhitmethode. En dat doe je dan met je strijkijzer.
0: Ja.
1: Maar niet rechtstreeks dat strijkijzer erop zit. Want dan zit het vet aan het strijkijzer. En dan ben je het alsnog weer aan het verplaatsen. Dus dan doe je er een doekje tussen. Liefst een schoonmaakdoekje voor. Wat is het ook alweer in de keuken? Nee, zo'n een beetje wc-papierachtig doekje.
0: Ja.
1: Want dat neemt het vet wat op.
0: Ja.
1: En als je ook ziet dat doekje wordt nu heel erg vies. Pak gewoon een nieuwe. Net zolang tot er niks meer aan het doekje zit. Dan weet je, ik heb genoeg met dat strijkijzer lopen, Hannes.
0: Dat is mooi. Wat jij beschrijft, dat deelt Lies Kets ook met je. Zij zegt ook inderdaad, een goed warm strijkijzer. Kaarsvet lost op door de hitte en komt dan in het papier. Gerrit in de Haan zegt ook nog, kaarsvet in je kleren. Kun je er ook uitkrijgen door een heleboel zout erop te doen. Maar dat associeer ik meer bij rode wijn.
1: Dat is bij rode wijn, ja.
0: Ja.
1: Niet overal is zout de oplossing, denk ik.
0: Nee. Wijn wel, zout niet.
1: Dat wel, ja. Kaarsvet en wijn gaan ook heel goed samen.
0: Gaan heel goed samen, ja. In de serie Romantiek, absoluut. Mooi muziekje erbij, dan kom je al snel bij Radio Gelderland uit. Tot slot, Arjan, wat zijn de alternatieven voor kaarsen? Want ik denk dat er ook veel mensen luisteren en die zeggen, ik ben daar gewoon mee gestopt. Ik ga dat niet meer aan.
1: Nou ja, dat is zo. Want ik herinner me ook nog van heel vroeger dat zelfs in de kerstboom echte kaarsjes hangen. Dat doen mensen al heel lang niet meer. En dat geldt tegenwoordig ook voor allemaal. Je hebt natuurlijk allemaal van die ledlampjes en dingetjes tegenwoordig. En dan heb je ook heel veel peertjesachtige modellen met een flikker dingetje erin. Dat ziet er gewoon uit als een kaarsje. En als je zo'n kleine, smalle koopt, dan is het ook in vorm ongeveer een kaarsje. Die kan je in elke gewone lampenarmatuur draaien. En dan heb je toch nog een beetje het sfeertje van een kaarsje.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook losse modelletjes te kopen die eruit uitzien ook als een kaars. En ook eigenlijk best wel van die vaccinelichtjes met een mini knoopcelbatterijtje erin. Als je die aanzet, ziet het er ook uit als een echte kaars. Ja, je moet natuurlijk niet bovenop gaan zitten met je snuffert, want dan zie je dat het nep is. Maar op een afstandje heb je toch de romantiek een beetje.
0: Ja.
1: Zonder de risico's erbij.
0: Ik vind goede alternatieven. Ik ben bij iemand geweest die had op afstand bedienbare kaarsen. Dat vond ik wel het summen, maar dat scheen het kerstpakket cadeautje te zijn in bedrijven afgelopen jaar. Dus zitten we in die categorie. Ja, leuk om over na te denken.
1: Ja, maar zou ik niet aan of uitzetten waar de partner voor de romantiek bij is? Want dat ziet er dan weer niet zo romantisch uit.
0: Ben ik met je eens, ja. Nog even mijn eigen tip tot slot delen. Een oude pinpas werkt ontzettend goed om kaarsvet van een tafel mee te verwijderen.
1: Ja.
0: Gewoon eventjes groeten, maar nogmaals, hij werkt daarna niet meer. Dus doe het vooral met eentje die verlopen is.
1: Ja.
0: We weten wat we moeten doen, denk ik. Hè? We hebben de kaarsen van binnen en van buiten bekeken.
1: Ja, ja. Heel mooi.
0: We blazen mooi. Hier de kaars uit, goed? En we doen het licht maar even helemaal uit en gaan terug naar af. Dit is de dijk met Mag het licht uit.

0: En we doen het licht weer aan, want het is 2:15 geweest. En dat betekent...
1: 3:43.
0: De laatste minuten tot 3 gaan we heel druk aan het bellen. Ja, daar houden we van. We doen het dagelijks en ook behoorlijk veel. En wat wil je ook? We leven onderhand met onze telefoon, jong en oud. Daarom 3 liedjes die over bellen gaan, wel hele verschillende. De eerste is van Sugarloaf en Jerry Corbetta. Don't call us, we call you. Ja, waarop doet ons dat aan denken, hè? Een sollicitatie.

en dan wil je toch weten of je kans maakt op die baan waarop je hebt gesolliciteerd. En dan ga je vaak zelf wel initiatief ondernemen. Maar dan zeggen ze toch weer, je hoeft niet te bellen, wij bellen jou. Of ze zeggen, oh, hadden we nog niet gebeld. En dan is het toch relevant dat je even contact hebt opgenomen. De volgende in de 3 van 3 is van Blondie, Hanging on the Telephone.

0: Kuiper, goedemiddag.
1: Dag Sandra, goedemiddag.
0: Wat bel jij zo'n beetje af in de week? Hoeveel uren maak je, denk je?
1: Qua bellen? Eigenlijk niet zoveel meer, denk ik.
0: Nee?
1: Het is toevallig dat ik voor deze uitzending nog een paar belletjes heb mogen plegen. Maar dat zijn wel de belletjes van deze week.
0: Dat je weer weet hoe het moet.
1: Ja, ik zal je vertellen, het enige waar ik over bel is met mijn vriendin. En jij weet wie dat is, dat gaat alleen maar over het eten. Echt altijd hetzelfde.
0: Zeker niet onbelangrijk.
1: Nee, want dan reizen terug, weet je wel. En ja. Wij hebben de afspraak thuis, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij ons is het gewoon de eerste die thuis is, die kookt.
0: Ja, doe je er dan extra lang over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Kook je graag?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, ik vind echt niks aan. Nee, ik koken, dat laat ik liever aan een ander over. Maar goed, weet je, wat moet, dat moet natuurlijk. Dus dan word ik uit de auto word ik dan gebeld, weet je wel. Ja, ik ben onderweg. Nou, ik ben over 3 kwartier thuis.
0: Ja.
1: Ja, en dat is eigenlijk het signaal dat ik moet stoppen met werken en achter de pot en de pannen moet.
0: Precies.
1: Ja.
0: Weet je dat mijn moeder heel graag belde tijdens het koken? Met zo'n hoorn, een van de eerste draadloze telefoons.
1: Oh ja.
0: Zo, weet je, geklemd tussen de schouder en de oor. En dan even met haar eigen moeder bijbeppen.
1: Ja, ja,
0: heel gezellig.
1: Precies.
0: En ondertussen werd er van alles bereid. Ja. Best knap, hè?
1: Ja, ik vind dat wel knap. Dat zou ik niet kunnen. Zeker niet met die oudere telefoons. Dan hou je geen schouder meer over.
0: Ja, dan is het sprongetje snel naar thuis in Gelderland gemaakt.
1: Ja.
0: Daar kun jij van alles van maken. Wat gaat het worden vanmiddag, André?
1: Ja, nee, zeker. We gaan wat leuks doen. Je had het over kaarsen, hè? In ons memory spelletje komt de kaars terug, kan ik je vertellen.
0: Echt waar? Is het een romantische memory?
1: Dat valt wel mee, maar er komt wel een grote kaars. Het is wel een hele grote. Maar goed, dat dan maar straks. Wat hebben we nog meer? We hebben de gouden wissellijst. En die is leuk, daar ben ik echt fan van.
0: Ja?
1: Teddy Pendergrass, ken je hem?
0: Nee, die ken ik niet, nee.
1: Fantastische zanger van Harold Melvin en de Blue Notes. Er is een paar jaar geleden is er een remixalbum uitgebracht. En dat is echt fantastisch. Daar ga ik het niet verder over hebben, want dan wijd ik helemaal uit. Maar het gaat over Harold Melvin en de Blue Notes en Teddy Pendergrass in het bijzonder. Een vervelende gebeurtenis, maar die man die heeft zulke fijne muziek achtergelaten.
0: Ja.
1: Dus daar laat ik de luisteraar straks even uit kiezen. Dus lieve luisteraar, je hebt straks wat te kiezen.
0: Nou, ik wou zeggen, daar doe je onze luisteraars ongetwijfeld een plezier mee. En jezelf dus ook, want dat is het leuke dat je een beetje je eigen smaak mee kunt laten spelen, toch?
1: Ja, geweldig.
0: Ja. En wordt er gebeld zo tegen 6 vanuit de auto naar huis, denk je? Of staat de pot al klaar?
1: Ik kan jou vertellen, vrijdagavond is bij ons frietavond.
0: De pan is aan.
1: Ja, maar dan moet ik wel friet bakken.
0: Dat ben jij, dus dat is aan de heer des huizes, ja.
1: Er wordt net zo lang gewacht.
0: Helemaal goed. De laatste 3 voor 3 met telefoneren is van ABBA. Ring

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Katrien, dankjewel.
7: Thomassen met het NOS-journaal.
8: Begin je nou weer opnieuw?
7: Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter.
8: Ja, dat is leuk, maar herhalingen, dat doen we het volgende uur. Zullen we het volgende uur dan maar doen? Dat lijkt me dan een stuk beter. Ja, toch? Ja. Die Katerien zeg ik, ga er zo meteen even een kopje koffie geven. Files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 1/2 uur of met een bijzondere oorzaak. Het is druk in onze mooiste provincie. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 31 minuten vertraging. A12 20 minuten vertraging Arnhem richting de Duitse grens. Daar de politiecontrolepost. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 1 uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Het is daar dicht. En de N224 Arnhem richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. Daar nu 43 minuten vertraging. Het is 3:03, een goede middag. Voel je thuis in Gelderland? Het blijkt trouwens dat wij de populairste provincie zijn om vakantie te vieren. Ga ik straks even met je doornemen. En in onze prachtige gouden wissellijst hebben we een afbeelding gedaan van Harold Melvin en de Blue Notes. De aanleiding is niet zo mooi, ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Maar ze hebben prachtige muziek gemaakt en daar mag je uit kiezen vanmiddag. Harold Melvin en de Blue Notes in onze wissellijst. Ja, jij kan het niet zien en daarom maar de muziek.
9: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl. En laat je inspireren.
13: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
14: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
6: Thuis in Gelderland.

Het is toch fijn dat Iggy Pop een zangeres heeft ingehuurd. Hè? Dat maakt het toch net even wat beter. Candy, Kate Pearson is die zangeres en die ken je ook van dit liedje. Ja, precies, van de B-52's. Leuk, hè? En zo zie je maar, de muzikale wereld is heel erg klein. En de hits zijn heel erg groot. Ook vanmiddag gaan we heel veel fijne platen draaien. En ja, we hebben keuzestress. De wissellijst, hè? Dagelijks dan plaatsen we daar iemand in. Ja, de aanleiding is een beetje triest, want de leadzanger van Harold Melvin en de Blue Notes, dat is Teddy Pendergrass, die was al verlamd geraakt bij een auto-ongeluk in 1982. Hij heeft toen een speciale bestelbus gekregen. En die bestuurde hij vandaag een x-aantal jaar geleden. En toen is hij tegen een elektriciteitspaal aangereden. Nou, het viel allemaal nog wel mee. Het is allemaal uiteindelijk nog wel goed gekomen. Hij zat wel in een rolstoel, hè, deze Teddy Pendergrass. Maar een strot dat hij had. Ja, mag ik dat zeggen, strot? Ja, dat mag ik wel zeggen. Want dat had hij zeker. Je mag kiezen uit 3 platen van Harold Melvin en de Blue Notes. Dit is de eerste.

toch fijn, hè? Ja, het is genoeg zo. Ja, dankjewel. Ja. Al 3:15, hè? We moeten een beetje voortmaken. Don't leave me this now. Don't leave me this way. Die heb je. If you don't know me by now, heb ik voor je. And satisfaction guaranteed. App hem maar even via de Omroep Gelderland app. Of mail me even. André@gld.nl

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Ja, ze kreeg een platencontract. Dat heeft ze genomen. Niet het platencontract van The Voice of Holland. Want daar werd ze wel bekend van in 2019. Dat was Zoë Livaai hier bij Radio Gelderland. En sluit me in je armen. Ja, ik had het over die wissellijsten. Drie liedjes van Harold Melvin en de Blue Notes. Nou, er komen al een aantal fijne suggesties binnen. En jij mag kiezen uit de volgende drie. Via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. Dit zijn ze.

Ja, het zijn toch drie fijne liedjes, hè? Ja, vind ik wel. Harold Melvin en de Blue Notes. Ja, voldoende zo, vrienden. Eens even kijken. Don't Leave Me This Way. Ik heb ook If You Don't Know Me By Now. Die staat op dit moment trouwens op kop. Dus wil je daar nog invloed op uitoefenen, moet je even...

En ze gaan vervolgens maar door. En Talk Talk en Such a Shame Radio Gelderland. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders nieuws. Eerst nog de uitslag van onze wissellijst. 71% heb ik geteld voor de winnaar van vandaag. En dat is wel een hele mooie. Geniet er zelf van. Je hebt er wellicht zelf op gestemd. Harold Melvin en de Blue Notes. And Don't Leave Me This Way.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: 1 minuut over 3:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nieuw-Waal is het 21 graden en in Kilderen nu 23,3. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog met temperaturen van 21 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig, maar in de nacht verschijnen er wat meer wolken en zakt het kwik naar een graad of 13. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Twello is een man in een scootmobiel aangereden door een bestelbus op de rotonde van de Rijksstraatweg met de Terwoldseweg. De man liep een hoofdwond op en werd geholpen door omstanders voordat ambulancepersoneel het overnam. In Beuningen begint vandaag het festival Down the Rabbit Hole, waar bezoekers 3 dagen lang kunnen genieten van muziek en theater. Experts waarschuwen voor gezondheidsrisico's bij het gebruik van alcohol en drugs gedurende het festival. Dit en meer Gelders nieuws lees je op de Omroep Gelderland app en de site natuurlijk gld.nl. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 32 minuten vertraging daar. En dan 72 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De file is maar 11 kilometer, dat komt door bergingswerkzaamheden. Het is daar dicht en verkeer richting Apeldoorn volg Arnhem-Zutphen. Dat is de A12 en de A348. Een fikse file op de N224 Arnhem richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. 41 minuten vertraging. En tot slot ruim 3 kwartier vertraging op de N310. Dat is Arnhem richting Elburg tussen afrit Schaarsberg en Otterlo. 48 minuten vertraging daar. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Straks gaan we even contact leggen met de mensen van Weerplaza. Hoor je wat het weer dit weekend gaat doen. Of je er lekker op uit kan of juist lekker binnen kan blijven. En natuurlijk gaan we weer ons memory-spel spelen. 2 keer hoor je in een rij van 6 dezelfde artiest. Welke dat is, nou dat mag je dan gaan raden. Ik leg het straks uiteraard nog even uit. Maar zet de radio alvast wat harder, want je hebt je oren er goed bij nodig. En het leuke is, je wint er ook nog wat mee. Namelijk ons befaamde verrassingspakket.
7: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
9: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
12: Thuis in Gelderland.

0: Ja, dat is toch fantastisch als je zo'n wereldcup liedje voor de FIFA mag maken voor het wereldkampioenschap van dit jaar. Andrea Bocelli, David Guetta doen eraan mee. En nog een hele stapel artiesten waarvan ik de naam niet zal noemen, want dan ben ik om 6 uur nog bezig. Ja. Het is bijna 4:15 geworden in Thuis in Gelderland. Leuk dat je erbij bent.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Och man, zoveel te doen.
1: Dus luister sowieso.
0: Straks gaan we het hebben over vakantie. Ja, de vakantiemaand is natuurlijk begonnen, juli en augustus. Misschien ben je al op vakantie met je tent, met je camper en sta je in Gelderland. Dan heb je een hele goede keuze gemaakt. Want dat zijn er heel veel die naar Gelderland komen. We hebben een top 3 voor je, waarin de populairste vakantieprovincies even genoemd worden. En ik kan je al wel verklappen dat Gelderland op nummer 1 staat. Maar als het nou gaat om het aantal vakanties, en wist je trouwens hoe vaak wij op vakantie gaan gemiddeld per jaar? Nou, dan ga ik je straks allemaal even in meenemen. En natuurlijk gaan we ons befaamde spelletje weer spelen, waarbij je ons mooiste verrassingspakket ooit kan winnen. En dat ligt hier bij de receptie voor je klaar. Dat gaan we naar je toesturen als jij het goede antwoord weet op ons spel Memory. U hoort zometeen 6 fragmenten genummerd van 1 tot en met 6. En 2 zijn van dezelfde artiest. Dat is het enige wat je moet doen. En hoef je alleen maar de nummers te appen. Nou, zo makkelijk is het. Niet moeilijk, maar wel leuk om mee te doen. Gaan we over een minuut of 7 gaan we dat spelen.

Ja, die fluitist die was niet uitgespeeld. De rest van de band is naar huis. Sting en Englishman in New York. Tijd voor ons dagelijkse spelletje waarmee je ons mooiste verrassingspakket ooit kan winnen hier bij Radio Gelderland. Ik ga je zo meteen 6 fragmenten van liedjes laten horen. Ze zijn ook automatisch genummerd van 1 tot en met 6. En aan jou de taak om dezelfde artiest eruit te halen. Want in die rij van 6 zitten er 2 van dezelfde artiest. En je hoeft alleen maar de nummers even door te appen. Hoe makkelijk is dat? Via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me ook mailen hoor. andre@gld.nl. Het is allemaal van harte welkom, al jouw antwoorden. En het mooiste verrassingspakket, dat ligt hier voor je klaar. Dit is de opgave van vandaag.

Vier platen zijn het er en twee zijn van dezelfde artiest. Welke nummers zijn dat? Laat me weten via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. En dan maak jij kans op het mooiste verrassingspakket wat we hier hebben liggen.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Katrien, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 30:30 of met een bijzondere oorzaak. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 30:30 vertraging daar. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 1 uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is daar dicht, het verkeer wordt richting Apeldoorn geleid en dan kun je het beste Arnhem-Zutphen volgen. Dat is de A12 en dan de A348. En dan nog twee N-wegen, de N224 Arnhem richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304, 44 minuten vertraging. En ruim een uur vertraging heb je op de N310, dat is Arnhem richting Elburg, tussen afrit Schaarsbergen en Otterlo. Succes in de file vandaag. Nou, ik hoop dat je lekker thuis komt. Fijn dat je de radio hebt aanstaan. En we zitten midden in ons spel Memory. Vijf fragmenten, genummerd van 1 tot en met 6. Het zijn dus 6 fragmenten, hè? Geen 5, maar 6. Ja, ik ben ook toe aan een kop koffie. 6 fragmenten, genummerd 1 tot en met 6. En welke 2 nummers zijn van dezelfde artiest? Wil je zo'n mooi verrassingspakket winnen, moet je even de Omroep Gelderland-app het goede antwoord doorsturen. En dan ging het nou net te snel. Ik laat de opgave nog een keertje horen.

0: Nou, welke twee nummers zijn het? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland-app of andre@gld.nl. Wessel, die liet al even een berichtje achter.
1: Wessel hier.
0: Hey Wessel.
1: Hey, het zijn nummer 2 en nummer 5.
0: Okay.
1: Dat zijn de memory nummers.
0: Okay.
1: Hey, fijne middag. Groetje.
0: Nou, we gaan kijken of het goed is, hè? Ja, toch?
2: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Gelderland. Thuis in Gelderland.

0: Mister Mister. Het is altijd fijn als ze hun eigen plaat afkondigen, hè? Ja. We gaan bellen met Apeldoorn, daar woont Wessel. Je hoorde hem net al even kort in de uitzending. Hij sprak het antwoord in, we hebben een aantal luisteraars gebeld. Maar ja, als je nou wat wil winnen, dan moet je wel je telefoon opnemen, hè? Ja, dus ik heb van een aantal mensen de voicemail ingesproken. Die staan nu te balen aan zijn stekker. En Wessel, dat is een blij man vandaag volgens mij. Wessel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het weekend al begonnen bij jou?
1: Ja, zeker. Half vier vrij. En dan even uit Zeewolde terugrijden naar Apeldoorn. En dan begint het weekend.
0: Kijk, daar kan ik me altijd iets bij voorstellen. Wat doe je in Zeewolde?
1: Ik ben kwaliteitscontrolelaborant bij een bedrijf wat synthetisch rubber maakt.
0: Synthetisch rubber? Moet ik dan aan wat voor een artikelen zou ik dan moeten denken waar het in verwerkt is?
1: Zakken, medische slangen, het gripje van de gilette scheerapparaat, zoiets dergelijks.
0: Ah, oké. Okay. En jij bent de kwaliteitscontroleur dat het goed de deur uitgaat daar?
1: Yes.
0: Ah, oké, okay, hartstikke goed. Nou, een lekkere naar Apeldoorn rijden, het mooie Apeldoorn. Daar gaan we wellicht iets naartoe sturen, maar je moet natuurlijk wel even het goede antwoord geven. Welke nummers waren van dezelfde artiest?
1: Het was in ieder geval Soft Cell.
0: Ja.
1: En de nummers waren 2 en 5.
0: Ja, zeker hoor. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Je gaat er vandoor met dat mooie prijzenpakket wat we naar Apeldoorn gaan sturen. En nog even als laatste vraag, misschien wel de belangrijkste. Welke van Soft Cell wil je horen?
1: Tainted Love, alsjeblieft.
0: Gaan we die draaien. Hey Wessel, dankjewel. Fijn weekend. Hoi, hoi. Ja, iedereen, fijn weekend.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Ik weet niet wat je op dit moment allemaal aan het doen bent, maar kom even van die steiger af, want het is zo langzamerhand wel weekend, hè? Bijna 4:30, hè? Dus wat dat betreft even die rit naar huis maken. Nou ja, over rijden op de weg gesproken. Sinds deze week betalen vrachtwagens in Nederland per gereden kilometer. En daarvoor zit er een tolkastje op de voorruit. Misschien heb je de nieuwe camera's al gezien die dat gaan controleren. Dat zijn van die hele hoge dingen. En al die flitsapps die laten dan weten dat er een camera staat. Maar dat is dus niet het geval. Dat zijn dus die tolkasten, die tolcamera's, zeg maar, die dat controleren. Misschien ben je er al van geschrokken. Nou ja, onze verslaggever die ging bij een transportbedrijf kijken hoe dat tolkastje nou precies werkt.
1: Ja, ik ga op reis en ik neem mee misschien een tandenborstel en een schone onderbroek. Maar Jan van Assel neemt ook altijd mee
2: een tolkastje.
1: Wij zijn hier op het terrein van de Wezenberg Groep, een grote transporteur. Jullie rijden internationaal en nationaal. Dat kastje was u al langer bekend, hè?
2: Dat is mij langer bekend,
1: ja. Vertel er eens wat over.
2: Grensoverschrijdend hadden we natuurlijk al nodig. België, Duitsland, maar nu ook in Nederland nodig.
1: Ja, moet u daar veel aan doen?
2: Nee, helemaal niets. Alles is ingeprogrammeerd en zolang er maar groen brandt.
1: Hij moet het wel doen, hè?
2: Hij moet het wel doen,
1: ja. Want als je hem niet in de auto hebt, in de wagen hebt, of hij doet het niet, dan zwaait er wat.
2: Dan zwaait er wat, ja, ja. Dan hangt er een flinke bekeuring aan vast.
1: Ja. Nou goed, er wordt dus nu ook vanaf nu op gecontroleerd, hè? Hebt u de nieuwe camera's al zien hangen?
2: Ik heb diverse camera's boven de weg zien hangen, ja.
1: Ja. Maar weet u ook welke camera waarvoor is?
2: Nou, ze ondertussen krijgen wel onderscheid erin, ja.
1: Je wordt van alle kanten bekeken.
2: Overhangen wel, elke hoek van de straat hangt wel eentje.
1: Ja. En nu dus ook die nieuwe camera's voor die tolkastjes. En Jan Strijk, dat is de directeur van de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die weet daar alles van.
3: Ja, dat klopt. Wij controleren of de

0: Waar ze echt zo'n kastje aan boord hebben. En daar gebruiken we camera's voor. En we hebben vaste camera's, maar we hebben ook mobiele camera's. Ja, en die zijn nieuw in het Nederlandse landschap.
1: Ja, die zien er ook nogal indrukwekkend uit.
0: He? Ja, dat zijn hoge camera's, want die moeten net zo hoog zijn als de vrachtwagen om goed contact te maken met het tolkastje.
1: Ja, dus het is geen flitspaal?
0: Nee, ze kijken niet naar de snelheid en ze zien ook of het een vrachtwagen is of niet. Dus ze kijken alleen naar vrachtwagens.
1: Ja, en ze zijn dus hoger en het is een nieuw systeem wat jullie in gebruik nemen.
0: Het is nieuw voor Nederland, maar het is bestaande technologie in Europa. Dus wij hebben dezelfde technologie als in Duitsland en België.
1: Weer camera's erbij. Had dat nou niet gewoon met al die andere camera's gekund die er al hangen?
0: Nee, dat kan helaas niet, want deze leggen ook contact met het kastje. Dus behalve dat er een lens in zit die het kentekenplaat afleest, daar zit er ook een elektronisch systeem in die op afstand het tolkastje kan uitlezen.
1: En dat tolkastje, dat moet dus nu in iedere zware vrachtwagen zitten. Het ziet er een beetje uit als een uit de kluiten gewassen smartphone.
0: Ja, dat klopt. Het is een klein zwart kastje wat onder de voorruit zit.
1: Op de voorruit?
0: Het moet op de voorruit, want dan kan het beste worden uitgelezen. Ah, ja. Ja, en die meet dus de afstand die een vrachtwagen rijdt. En vanaf 1 juli moeten vrachtwagens betalen per gereden kilometer. Ja, dus heb je iets nodig die afstand rijdt, meet. Ja.
1: Betalen per gereden kilometer is in het buitenland al langer ingevoerd, maar nu hobbelt Nederland daar ook achteraan.
0: Dat klopt, wij doen het nu ook in Nederland, maar in Nederland hebben we wel iets bijzonders, namelijk dat de inkomsten worden voor een groot gedeelte gebruikt voor een impuls te geven aan de verduurzaming van de transportsector. Dus de inkomsten die vloeien ook voor een groot deel terug naar de sector en dat is echt anders dan in het buitenland.
1: Aha. Diesel betaalt ook veel meer dan elektrisch, hè? De dieseltrucks.
0: Hoe schoner je voertuig is, hoe minder je betaalt. En ook dat is alweer een impuls aan die duurzaamheid.
1: Ja, even kijken. 20 cent, ruim 20 cent per kilometer voor een dieseltruck. En een elektrische truck, die doet nog geen 4 cent.
0: Ja, er zit een behoorlijk prijsverschil in. En dat kan dus helpen om elektrische vrachtwagen rendabel te maken.
1: Dan hebben we eens wat rondgebeld naar transportbedrijven. Maar nog niet iedereen heeft die kastjes in huis.
0: Er is nog wat leveringsachterstand. En daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance. Dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd. Dat is belangrijk. Dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
1: De boetes zijn trouwens niet misselijk. Geen kastjes, €800.
0: Dat
1: is een hoop geld.
0: Dat is een hoop geld, maar het moet echt niet uitkunnen dat je zonder kastje gaat rondrijden.
1: Goed, dus nogmaals, als mensen een vreemde, wat hoge constructie langs de weg zien staan met een behoorlijk indrukwekkend camera-ding erop, want het zijn best grote jongens.
0: Ja, het zijn grote jongens, ja.
1: Dan kun je als automobilist gewoon doorrijden.
0: Je kunt sowieso doorrijden en ook daar moet je je gewoon aan de snelheid houden.
1: En niet schrikken.
0: En vooral niet schrikken en vooral ook niet op de rem trappen.
2: Ja, dat is ook heel fijn voor de flits-apps om dat ding eruit te halen. Want je wordt er om de havenklap mee geconfronteerd. Nou ja, een dieseltruck, je hebt het gehoord, die betaalt ruim 20 cent per kilometer. En een elektrische nog geen 4 cent. En wie zonder kastje rijdt, je hoort het al, €800 boete. Maar er geldt nog een week coulance voor de bedrijven die het kastje wel op tijd hebben aangevraagd. Straks, dan ga ik even aan je bevestigen dat we in de mooiste provincie van Nederland zitten. Met de leukste regionale omroep. Dat is waar, maar we gaan hier massaal op vakantie. Alle statistieken hoor je straks hier in Thuis in Gelderland. Dit is

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Exact 4:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Spijk is nu 20,4 graden en in Ulft 23,9. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog met temperaturen van 21 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft er nog een tijdje zonnig, maar in de nacht verschijnen er wat meer wolken en het blijft droog met temperaturen dalend naar ongeveer 13 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Arnhem is een wielrenner vanmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de rotonde van de Pieter Callandweg met de Oude Zevenaarseweg. Het slachtoffer is met spoed naar het Radboud UMC ziekenhuis in Nijmegen gebracht en de weg was gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Door een ongeluk met een vrachtauto op de A50 tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is deze volledig afgesloten, wat leidt tot lange files en een vertraging van meer dan een uur. Verkeer richting Apeldoorn wordt geadviseerd om om te rijden via de A12 en de A348. Dit en meer Gelders nieuws lees je via de Omroep Gelderland app en onze site gld.nl. Radio Gelderland files en vertragingen van de AWB. Je hoort ze langer dan een half uur of met een bijzondere oorzaak. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Een half uur vertraging komt door een kapotte auto. En de rechte rijstrook is daar dicht. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Ik zei het net al, tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En als je daar rijdt, volg dan Arnhem-Zutphen, dat is de A12 en de A348. De N224, Veenendaal richting Arnhem, tussen de aansluiting met de A30 en de aansluiting met de N304. 33 minuten vertraging. En diezelfde N224, maar dan Arnhem richting Veenendaal, de andere kant op, tussen de aansluiting met de A12 en diezelfde aansluiting met de N304. 37 minuten vertraging. En dan de N310, Arnhem richting Elburg, tussen afrit Schaarsberg en Otterlo. Daar momenteel een vertraging van 38 minuten. Nog een treinbericht tussen Deventer en Zutphen. Daar rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring en dat duurt nog tot een uur of 5 vanmiddag. Wat een lijst, hè? Succes en sterkte als je in de file staat of die trein gemist hebt en op een andere manier naar huis moet. Het is 4:30 geweest thuis in Gelderland. Straks gaan we het weer doornemen met de mensen van Weerplaza. Eens kijken of het weer wat warmer wordt. En over warmte gesproken, ja, het is vakantietijd. Hoe ziet het er eigenlijk uit in ons land met de vakanties? Gelderland is de populairste provincie, maar hoe dat allemaal cijfertechnisch in elkaar zit, hoor je binnen nu en een kwartier.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Thuis in Gelderland.

de rest van het repertoire van de Red Hot Chili Peppers, dat zullen we hier waarschijnlijk niet op zender gaan draaien. Want dat is toch wel iets te hard, maar dit is toch een fantastisch liedje. Under the Bridge, hier bij Radio Gelderland. Het is 16:55. Ik ga het met je hebben over iets leuks, ja. We gaan het hebben over vakantie. Wist je namelijk dat we vorig jaar zomer bijna 22 miljoen keer met z'n allen op vakantie zijn gegaan? En zo'n 72% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder die gaat minstens één keer per jaar op vakantie. Dat gaat dan over zo'n 10,8 miljoen mensen. En het leuke van dit alles is dat binnen Nederland Gelderland de populairste provincie is om op vakantie te gaan, met ruim 1,6 miljoen vakanties. En wij worden gevolgd op de tweede plek door Noord-Holland, dan volgt Noord-Brabant, op de vierde plek Limburg en op de vijfde plek Overijssel. Er zit overigens wel een groot verschil tussen inkomensgroepen, want ruim 40% van de mensen uit huishoudens met de laagste inkomens die gingen op vakantie, tegenover ruim 87% van de huishoudens met de hoogste inkomens. En wie trouwens op vakantie ging, die deed dat ongeveer wel even vaak. Dat was gemiddeld zo'n 2 keer, ongeacht het inkomen. Dus kortom, Gelderland is de populairste vakantiebestemming. Dat is toch

0: Nelsenek. Zoet.
1: Ja, dat is een keer wat anders dan Willie Nelson, hè. Country is weer helemaal hot. Beyoncé bij Radio Gelderland en Texas Hold'em. We gaan naar de weerkamer in, waar is het eigenlijk? Was in Utrecht, hè, was het toch?
2: In Houten inderdaad. André.
1: Houten, ja, precies. Ja, ik ben het even kwijt. Ja, vroeger zat het allemaal in Wageningen, maar dat is allemaal verhuisd. Weerplaza, Floris Laveber hebben we hier. En Floris, ik heb even naar buiten gekeken. Het is heerlijk. Ik zei het net buiten de uitzending al even tegen je. Het is gewoon weer lekker buiten.
2: Ja, het is goed uit te houden buiten inderdaad. Temperaturen van 20 tot 22 graden momenteel. Veel zon, wat stapelwolken. Op de meeste plaatsen gewoon droog. Niet al te veel wind vandaag uit het westen. En vanavond lossen de stapelwolken op. Er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur.
1: Ah, de barbecue kan aan, begrijp ik.
2: Ja, die kan zeker aan, okay. Want het blijft gewoon droog. Komende nacht wel iets meer bewolking vanuit het westen. Kan ook her en der een spatje lichte regen vallen. En het koelt af naar een graadje of 12. Morgen wordt een hele aardige dag met veel zon, wat stapelwolken en wat sluipwolking. En het wordt ook zomers warm morgen met 25 graden.
1: Oh, dat is op zich nog wel goed te doen. Maar daar zit wel een beetje het maximum, wat mij betreft althans, hoor. Ik weet niet, want volgens mij wordt het de komende dagen alleen maar warmer, hè?
2: Ja, voorlopig nog niet. Want zondag, maandag en dinsdag zitten we in relatief minder warme lucht. 22 tot 24 graden is dan de temperatuur. Nog steeds aangenaam in zomers natuurlijk. En we hebben dan ook zondag, maandag en dinsdag te maken met veel bewolking. Kan ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen. En hierbij waait het ook af en toe stevig door uit het noordwesten. Dus echt lekker zomerweer is het ook weer niet.
1: Nee.
2: Maar vanaf woensdag wordt het weer warmer met 23 tot 28 graden. En volgend weekend krijgen we weer waarde richting de tropische temperaturen van 30 graden of meer. Dus die warme lucht lijkt volgende week weer terug te keren.
1: Oké, dan moeten we daar rekening mee houden. Maar dan kunnen we in ieder geval nog even genieten van de aankomende dagen dat het nog lekker is. Ja, toch?
2: Precies.
1: Dan gaan we dat doen. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel hè.
2: Graag gedaan, fijne dag nog.
1: Hoi, hoi, hoi. Het is 5:08 alweer geworden. Er staat iemand aan de deur te trappelen. Ah, het is iemand uit Noorwegen. Aha, dat is leuk. Ja, zie je, dat dacht ik al. Touchy is de laatste die we gaan draaien voor het NOS-journaal van 5:00. En dan gaan we een leuk weekend met elkaar tegemoet met het laatste uurtje van Thuis in Gelderland. En daarin gaan we iets speciaals doen. Ik heb het even overlegd met de programmaleiding en het mag. Dus we trekken de zondag namelijk iets naar voren. Zometeen meer.

0: is Radio Gelderland.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
4: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Renate, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Het is een hele lijst en ze zijn ook behoorlijk lang. Dus we gaan even een flinke schifting maken. Je hoort ze vanaf, en dan komt-ie, 35 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterbergen en knooppunt Beekbergen. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Het zit daar dicht. Verkeer richting Apeldoorn volgt daarom Arnhem-Zutphen. Dat is de A12 en de A348. Je hebt dan momenteel een uur vertraging. Dan de N224 Arnhem richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. 40 minuten vertraging. En ook 40 minuten vertraging, maar dan de andere kant op. Zeg ik dat goed? Nee, dat is toch weer een andere file. Het is weer helemaal anders. De N304 Ede richting Apeldoorn. Tussen afrit Wekerom en Hoenderloo. 40 minuten vertraging. En 34 minuten vertraging op de N310 Arnhem richting Elburg. Tussen afrit Schaarsbergen en Otterloo. 34 minuten dus. En dan tussen Deventer en Zutphen, er rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. Ze hadden gedacht het iets eerder op te lossen. Maar dat duurt toch nog tot 17:45. Kun weten ze met deze trein gaan, dat is toch wel beter dan? Ja, toch, hè? Het is 4 minuten over 5. Het weekend is officieel begonnen thuis in Gelderland. Leuk dat je erbij bent. We gaan straks een klein feestje vieren. Een Nijmeegs feestje met de Vierdaagse in aantocht. Is er een leuke hit gemaakt door Nimma 55. Ga ik je zo meteen meer over vertellen. En die plaat ga je nog veel vaker horen bij ons. En dit is bijna het start zijn. We hebben de première al gehad, maar we gaan langzaam ermee opbouwen. En we gaan het hebben over de schietsport. Er vindt een mooi evenement dit weekend in Gelderland plaats. Praten we hier ook helemaal over bij.
9: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Thuis in Gelderland.

0: Fools Garden bij Radio Gelderland en Lemon Tree. Ik heb wat leuks voor je. Ik heb echt wat leuks voor je. Ja, dat wil ik toch even groots aankondigen, hoor. Want er gaat een hit aankomen tijdens de Vierdaagse. En dat is helemaal ter ere van de Vierdaagse feesten. Ja, dat is echt leuk. Want onze eigen Linda Geerdink die heeft de handschoen opgepakt. Nou, dat heeft ze niet alleen gedaan. Dat heeft ze met niemand minder dan onder andere de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls gedaan. Maar ook DJ Galga doet mee. Wie doet er nog meer mee? Benny Solo, Rutger van Barneveld, Sieneke doen allemaal mee. De Vierdaagse feesten bestaan namelijk 55 jaar. Ja, dat moeten wij als Radio Gelderland natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. En daarom is er een hit gemaakt. Nimma 55. En niemand minder dan onze eigen burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, die trapt af.
1: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
2: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.
3: Zin in een

0: Los Bravos bij Radio Gelderland en Black is Black. 9 minuten voor 5:30 geworden bij Radio Gelderland. We gaan het hebben over het komend weekend, want er wordt er geschoten op sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem. Dan wordt dan het evenement Schietsport Totaal gehouden en de deelnemers schieten daar met luchtgeweer en luchtpistool. En sommigen die moeten ook een stuk, ja, je gelooft het niet, rennen. Walter Jegerman van schietsportvereniging Schaarsberg aan de lijn. Walter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zijn er eigenlijk veel mensen die schieten in Nederland die deze sport beoefenen?
1: Ja, er zijn in Nederland ongeveer 42.500 mensen die zich met schietsport bezighouden.
0: Zo, dat zijn er nog aardig wat. Nou, ik kan inmiddels zeggen, mijn zoon dus, en mijn schoonvader, die beoefenen dat ook. Maar dat gaat dan op zo'n roosje moeten ze dan op schieten, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat doe ik zelf ook. Dus ja. Ik vind het een hele leuke sport. Dus,
0: ja, nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, ze hebben de smaak in ieder geval ook te pakken. Maar ja, laten we even teruggaan naar dat evenement. Want de top die komt samen in Arnhem het komend weekend om te kijken wie er het beste is, toch?
1: Ja, correct.
0: Ja. En je doet zelf ook mee? Maak je een kans? Even in alle bescheidenheid. Ja.

0: Laat ik zo zeggen, ik heb de afgelopen 4 jaar ben ik wel in de finale geëindigd. Dus, ja. Dus er is een kans. Ik had misschien wat beter moeten trainen dit jaar. Maar we houden het even. We gaan het op de routine proberen.
1: Ja, oké. Okay. Kijk, als je dan minder getraind hebt, hè, wat is nou eigenlijk het geheim van goed kunnen schieten?
0: Je moet je goed kunnen concentreren. Je moet een schot opbouwen, zeg maar. Die moet in je hoofd zitten. En uiteindelijk, zeg maar, moet je dan 40 keer, in mijn geval, achter elkaar op dezelfde manier dat schot afgeven.
1: Zo.
0: En dan heb je gewoon 40 keer een 10. Dat is het idee.
1: Wauw, dat is inderdaad wel heftig. Nou, ik zei het net ook al in de aankondiging, hè. Sommige deelnemers die moeten ook een stuk rennen tussen het schieten door. Hoe zit dat?
0: Er is inderdaad ook een target sprint variant. En dat betekent dat de mensen 400 meter rennen. Vervolgens schieten ze. Dan gaan ze weer 400 meter rennen. Dan moeten ze nog een keer schieten. En dan rennen ze nog een keer 400 meter. En dan moeten ze nog een keer schieten. En dat is een soort van biathlon. Zo zou je het kunnen omschrijven. En dat wordt morgen in Valkenhuizen wordt dat buiten gedaan op de Sintelbaan. En dat is in ieder geval heel erg leuk om naar te kijken. Weet ik uit ervaring.
1: Ja, het lijkt me wel vrij pittig om dat te doen. Zeker als je gerend hebt. Want dan gaan je handen toch wat meer trillen wat dat betreft. Dat maakt
0: dat klopt, zeg maar. Er zijn twee soorten mensen die kunnen winnen. Mensen die of heel hard kunnen lopen.
1: Ja.
0: Of mensen die heel goed kunnen schieten.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
0: Dus kijk, uiteindelijk, zeg maar, als je hard genoeg kunt lopen, zeg maar, dan kun je een aantal missers voorloven. En als je heel goed kunt schieten, zeg maar, dan hoef je misschien niet zo hard te lopen om buiten de strafseconde te blijven. Dus, ja. Dus op die manier, ja.
1: Ja, precies. Publiek welkom morgen.
0: Absoluut, absoluut. We hebben hier hele mooie tribunes staan, zeg maar. We hebben een klasseringsbaan waar 31 banen staan opgesteld. En we hebben een finale baan, daar zijn 8 banen opgesteld. Dat betekent dat eerst wordt er een klasseringswedstrijd geschoten voor alle disciplines. In ieder geval wat luchtpistolen luchtgeweer betreft. En de 8 beste uit die klasseringsseries die komen uiteindelijk in de finale terecht en die wordt dan geschoten in de finale hal. En dat is een afvalrace waarbij je eerst 2 keer over 5 schoten doet. En dan beginnen er telkens 2 schoten en na elke 2 schoten valt er 1 van de deelnemers valt af. Totdat we bij de nummers 1, 2 en 3 zijn. En dan is ook uiteindelijk tussen 1, 2 en 3, zeg maar, degene die dan het beste schiet, de 2 die het beste schieten worden 1 en 2. En die moeten dan nog een keer tegen elkaar. Dus een hele spannende wedstrijden kunnen dat zijn.
1: Ja, precies. En dat allemaal op Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem. Het schietsport totaal evenement morgen.
0: Ja.
1: Dankjewel, ja. Walter. En heel veel plezier en succes morgen.
0: Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Bijna 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In de Glind is het nu 21 graden en in Zutphen 23,4. Het weer in Gelderland. Vanavond is er nog een tijdje zonnig en in de nacht verschijnen wat meer wolken. Maar het blijft droog met temperaturen dalend naar ongeveer 13 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Arnhem is een wielrenner gewond geraakt na een botsing met een auto op de rotonde van de Pieter Callandweg met de Oude Zevenaarseweg. Het slachtoffer is met spoed naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. En Giel Oldekijzer heeft zijn contract bij Vitesse met een jaar verlengd. De verdediger die vorig seizoen als amateur bij de club speelde heeft zich volgens trainer Rudigem Reem uitstekend ontwikkeld. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf een half uur of met een bijzondere oorzaak. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekberg een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is daar dicht en verkeer richting Apeldoorn wordt geadviseerd om via Arnhem-Zutphen te rijden. Dat is de A12 en vervolgens de A348. De N224 Arnhem richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. 41 minuten vertraging. En de N310 Arnhem richting Elburg tussen afrit Schaarsbergen en Otterlo. Daar zo'n 39 minuten vertraging. En dan nog even verder kijken, want de N319, dat is Winterswijk richting Vorden, tussen de Duitse grens en Winterswijk Centrum, die weg is dicht en dat komt door een ongeluk. En tussen Deventer en Zutphen, daar rijden nog steeds geen treinen. Dat komt door een wisselstoring en dat duurt tot tenminste zo 17:45 vanmiddag. We hebben straks alle 1300 goed monumentenlijst. Nemen we even een duik in de lijst van afgelopen jaren en halen daar een hele mooie plaat uit. En we gaan wat bijzonders doen op deze vrijdag. Het is per slotverrekening toch een beetje borreltijd. Dus we gaan wat feestelijke muziek draaien. En het leuke is, die kies jij zometeen uit.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
11: data en snelheid,
12: hoe groter die korting?
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: eBoekhouden.nl. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Thuis in Gelderland.

De echte lange versie van Europe and the Final Countdown hier bij Radio Gelderland. Het is 17:15 geworden. Ja, we hebben een gaatje in de programmering zitten. En ik wilde even een beroep op je doen. Misschien, dat is lekker. Even een paar frietjes erin, want het is vrijdag. Hè. We hoeven niet te koken. Dat is altijd wel fijn. En ik ga nu even schaamteloos reclame maken voor mijn eigen programma. Normaal gesproken door de week luisteren naar Radio Gelderland hebben we nooit zoveel tijd voor verzoekplaten. Maar daar gaan we even een uitzondering van maken. Want er is één plek hier bij Radio Gelderland waar de verzoekplaten je om de oren vliegen. Wist je dat? Ja.

wil ik jezelf een muzikaal cadeautje laten uitdelen, omdat er gewoon even zonnetje schijnt. Heb je nou een plaat waarvan jij zegt, André, die moet je voor 6 uur nog even draaien? Dan mag je me nu even appen via de Omroep Gelderland app. En je mag me ook mailen, andre@gld.nl. En die Omroep Gelderland app moet je rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. Nou, dan ga ik een plaatje uitzoeken en dan gaan we die draaien. Dus die maar even een verzoekplaatje in. Mag van alles zijn, hè? Het mag Nederlands zijn, het mag Duits zijn, het mag Frans zijn, het mag Engels zijn. Wat jij wil. En dan draai ik me zo meteen hier in Thuis in Gelderland. Hoe fijn is dat? Dat is toch leuk? Ja, doen we dat. Gewoon even als verrassing voor de vrijdagmiddag.

Voor de echte Swifties, Taylor Swift en I Knew You, I Knew You. Jan Gidding, dank je wel voor je verzoek. En dank jullie allemaal voor jullie verzoek. We gaan iets Franstaligs draaien hier in Thuis in Gelderland. Lekker wijntje erbij. Lekker meezingen. Ja, toch? Jan Gidding, die woont in Steenderen. Ja, daar woont hij. En daar

zon toch een beetje weer van schijnen, hè? Met het liedje van Michel Delpech en Pour en Flirt. Ja, we hadden even ruimte over in onze platenlijst, dus je mocht even een plaat aanvragen. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. En zondag tussen 10 en 2 gaan we weer 4 uur lang alleen maar verzoekplaten doen, hè? Dan weet je dat. Zometeen is het tijd voor de monumentenlijst. We duiken in de lijst van 2025 van alle 1300 goed die ook in oktober van dit jaar weer gehouden wordt. Een mooie, inspiratieve terugblik. Nu Level 42 bij Radio Gelderland.

0: Level 42 en het liedje heet... Dankjewel.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, we gaan het met je hebben over 1983. We gaan in de lijst naar nummer 59. Het jaar daarvoor stond hij trouwens op 382. En misschien stijgt hij dit jaar wel verder. Hij staat hoog, 59 in alle 1300 goed, vorig jaar tenminste. En misschien ga je hem wel hoger stemmen. Het is een regionale groep en daar zijn we hartstikke trots op. Het is natuurlijk normaal. En normaal bracht in 1983 een ode aan het boerenleven. Daar hebben ze een hele LP aangeweid. En dat heette De Boer is Troef. En daar hoor je nu de titeltrack van. Het is een mooi begin van Nederlandse muziek. Want straks na 6 uur, een uur lang, hoor je helemaal nationaal.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Radio Gelderland. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
3: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Bedding wonen. Nu opruiming tot 70%.
5: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: vrije werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hit van eigen bodem. Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaar begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
12: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
11: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
13: Het is ook weer een melkkoe lijken erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
14: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
11: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van Gelderland.

0: gebeurt.
1: Ja, toch? Dat was wel.
2: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
3: Hey, buurman, fantastisch, hè?
4: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
3: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Waarom niet?
1: Die komen hier om te werken, een periode hard te werken, veel te werken, goed te verdienen. En dan willen ze weer een periode terug naar hun land van herkomst. Dat is eigenlijk wat bij het personeel in de slachthuizen een heel gebruikelijke manier, en niet alleen in de slachthuizen, ook bij seizoensarbeiders, een hele gebruikelijke manier van werken is.
0: In Duitsland is in 2020 een soortgelijk verbod op uitzendwerk in de vleessector ingevoerd. Welk effect heeft het daar gehad?
1: Dat is een leuk vraag. Dat rapport heeft dus ook gekeken naar wat waren nou precies de angsten in de sector. Want ook daar ging de sector eigenlijk te weer van dit is geen goed idee. Maar uiteindelijk, nu dat het 5 jaar geleden is, heeft het best wel goed uitgepakt. Er zijn inderdaad meer mensen in dienst gekomen. De arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en de meldingen zijn ook omlaag gegaan. En in de sector zelf is geen groot verlies opgetreden. Dus er zijn niet veel bedrijven die omgevallen zijn of weggegaan zijn. Wat wel plaats heeft gevonden in de sector is een consolidatieslag. Dus bedrijven zijn samengegaan. De sector is eigenlijk gewoon sterker geworden daardoor.
0: Bedrijven die fuseerden.
1: Ja.
0: Ja. Dus men heeft in Nederland dus niks te vrezen?
1: Nou, niks te vrezen zou ik ook weer niet zeggen, want er is wel degelijk een groep bedrijven waar het niet goed gaat. En die boeven, noem ik maar even, die gaan op dit moment dus, die wrijven zich misschien wel een beetje in de handen. Want omdat het nog zo lang duurt voordat de wet daadwerkelijk van kracht is, we hebben het over bijna 2 jaar, kunnen die dus in de komende periode hun gang nog blijven gaan.
0: Wordt vlees duurder?
1: Vlees wordt zeker duurder. Want wil de sector het goed regelen, dan zullen ze dus de functie die de uitzendbureaus nu vervullen zelf moeten gaan inrichten. En die functie is gewoon, die uitzendbureaus die regelen het aannemen van de mensen, het begeleiden van de mensen, het huisvesten van de mensen. Dat zullen de slachthuizen en de andere bedrijven in de vleessector, die vele anderen, die zullen dat dus zelf moeten gaan regelen.
0: Cecile Jansen, eindredacteur bij Foodlog, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Gisteren werd in de Indonesische regio Papua een Amerikaanse piloot doodgeschoten. De actie werd opgeëist door een separatistische rebellengroep die de onafhankelijkheid van West-Papua nastreeft. En volgens die rebellen is de aanval onder meer een boodschap aan de regering van Nederland. Te gast is Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Even naar de gebeurtenissen van gisteren. Ja. Wat is er precies gebeurd met dat vliegtuig en die piloot?
2: Ja, wat we op de video's en de nieuwsberichten hebben kunnen lezen is dat er een Amerikaanse piloot is doodgeschoten. Dat heeft de betreffende verzetsgroep, zoals wij ze noemen, vrijheidsstrijders, ook bevestigd in een videoboodschap. Desalniettemin weet ik als ervaren deskundige op het gebied dat dat niet alle informatie is. Dus ik ben heel terughoudend.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Omdat we Indonesië al langer kennen met betrekking tot zulke incidenten. Ook al wordt het bevestigd. We weten niet de exacte omstandigheid. In 2002 waren er ook 2 Amerikaanse docenten vermoord. Na onderzoek van FBI, Amerikaanse dienst, is daarna die lange onderzoek eigenlijk steun aan het Indonesische leger ontzegd vanwege onderzoeksbelemmeringen. Dus ja, met die ervaringen betreuren wij enorm wat er is gebeurd. En ons condolences naar de familie. Maar we nemen ook pas op de plaats.
0: Ja, want volgens de luchtvaartmaatschappij vervoerde het vliegtuig medicijnen, voedsel en post.
2: Ja, correct. Dat heb ik ook gelezen. Alleen in diezelfde gebied, wat een conflictgebied is, dat geeft ook het Indonesische leger, gaf het aan bij CNN, dat het een rode gebied is, dat ze eigenlijk het advies geven aan bedrijven om daar niet naartoe te vliegen. Stel je voor dat we nu een soortgelijk vliegtuig naar het oosten van Oekraïne sturen, een conflictgebied, ja, dan kan er ook hetzelfde gebeuren. Dus die context is ontzettend belangrijk. En wat ik daaraan wil toevoegen is dat we breed in die regio Indonesische militairen hebben getransporteerd zien worden in een soortgelijke vliegtuigen breed in rondom dat gebied. Dus dat is heel de verleiding van die verzetsgroepen. Die hebben al aangegeven aan piloten, aan zusters, vlieg niet mee en dit is een gebied waar je niet mag landen.
0: Dat was overigens ook de reactie van deze groepen, de TPN-DPP. Die reageerde met dit soort vliegtuigen vervoeren ook regelmatig Indonesische militairen.
2: Correct.
0: Ja. Ja. Het incident vond plaats in een periode van oplopende spanning. Wat is er in de dagen voorafgaand aan deze gebeurtenis allemaal gebeurd in die omgeving?
2: Ja, hele mooie en belangrijke.

0: vraag. Wat ik sowieso heb gezien, ik heb zelf een statement uitgebracht op 1 juli. Een dag eigenlijk voor het incident. Dat is een nationale dag voor ons. De dag dat wij hebben geproclameerd. Dan zag je eigenlijk in diezelfde regio, ook in die berglanden, al schietincidenten door het Indonesisch leger. Papua burgers werden verwond, vermoord. Op dezelfde dag toen de Amerikaanse piloot jammer genoeg werd vermoord, was ook een zwangere vrouw van 7 maanden, Papua vrouw burger, vermoord door het Indonesisch leger. Ja, en wat ik dan dus eigenlijk me afvraag is, hè, hoe zo'n bedrijf dan eigenlijk hun eigen zorgplichten niet in acht neemt. Hè? Zou je je medewerkers in zo'n intensiteit aan geweldsincidenten in de regio, het is een conflictzone, de rebellen hebben aangegeven daar niet te gaan, dat je dat toch doet? Dat vind ik onverantwoord.
1: De gewapende groep TPN-PB, het West-Papua Nationale Bevrijdingsleger, heeft deze aanslag opgeëist op deze Amerikaanse piloot. Ja. Wat is dat voor een groep?
0: Ja, de TPN-PB is een van de vele verzetsgroepen, gewapende verzetsgroepen die er in Papua actief is. Wij zijn lid van de vreedzame politieke beweging, de ULMWP, die internationaal lobby voert. Wij betreuren dit zeer. Dit is ook niet wat we aanmoedigen. Maar je ziet dat Papua bestaat uit 250 verschillende stammen. Dus zoals je hier versplintering ziet in het Nederlandse politieke landschap en in de samenleving, heb je dat in Papua jammer genoeg ook. En ja, dit is een groep wiens boodschap wij eigenlijk omarmen, namelijk de internationale onderhandelingen op gang brengen om die zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten schendingen te stoppen. Dat bepleiten we maar niet op deze gewelddadige manier.
1: Je zegt een van de vele verzetsgroepen, maar deze specifieke groep, hoe groot zijn ze? Hoeveel mankracht? Hebben ze veel wapens?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat weten wij niet. Lokale organisaties die daar veldwerk doen. Bijvoorbeeld de Papua Kerkenraad, die ook interviews hebben gegeven, die ik vandaag heb gelezen, die inderdaad bevestigen dat het Indonesisch leger vaak dat soort vliegtuigen gebruiken. Die weten de exacte cijfers niet. Er worden cijfers benoemd als 1500 gewapende groepen met 180 wapens. Er is heel veel onbekend, dat is wat ik weet.
1: Er zijn allerlei verschillende theorieën, maar hoe sterk is dit al met al, dit verzet? Heeft het Indonesische leger iets te vrezen voor dit verzet?
0: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zou je duidelijk nee invoeren. Zo'n eigenlijk bescheiden gewapende verzetsgroep versus, dat is ook wat we in veel berichten lezen, de enorme militaire macht die Indonesië in Papua heeft gelokkeerd.
1: Ja, inderdaad een zeer sterke aanwezigheid van het Indonesische leger. Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Jakarta?
0: Ja, het gebied vanuit Indonesisch perspectief is enorm rijk aan grondstoffen. De grootste goudmijn is daar gevestigd. We hebben de derde grootste regenwoud. We hebben olie en gas. Dus we zijn de rijkste provincie, tussen haakjes, van Indonesië. En we leven als Papua's, de oorspronkelijke bewoners, eigenlijk als armste burgers, als derderangs burger in ons eigen land. Ja, dat laat eigenlijk de ongelijkheid zien en de enorme machteloosheid waarin de Papua's als meer dan 64 jaar leven sinds de Nederlanders vertrokken.
1: Ja, en over die Nederlanders gesproken, de TPN-PB ziet ook een speciale verantwoordelijkheid voor Nederland. De rebellen noemden na de aanval een boodschap aan de regering van Indonesië, de VS en dus Nederland.
0: Ja.
1: Wat is die boodschap aan Nederland?
0: Ja, belangrijke vraag. Nou, eigenlijk door de grondoorzaken aan te pakken, te agenderen. En die grondoorzaak is eigenlijk het recht op zelfbeschikking dat door Nederland in de jaren 60 was geïnitieerd. De vlag die de verzetstrijders in hun handen hadden, dat is de vlag die door Nederland was gegeven aan de Papua's, met de beloofde vrijheid aangekoppeld. Dat was niet gegeven, dus wat zij eisen is dat de Nederlandse overheid in ieder geval een gesprek gaat met de Papua's, de ULMWP, de vertegenwoordiger, maar of de diaspora in Nederland.
1: Ja, ze eisen een plek aan tafel.
0: Ja, ze eisen een plek aan tafel. In ieder geval dat er gesproken wordt over wat er gaande is in West-Papua. Dan wordt door de VN, dan wordt door Amerika of de Nederland. Iemand moet het faciliteren, een derde partij.
1: Dus je zou ook kunnen stellen, deze hele actie is ook een roep om aandacht.
0: Absoluut. Ik denk dat zeker een roep is om aandacht. En zeker als je kijkt naar de enorme slachtoffers. We hebben het over 500.000 Papua's de afgelopen 60 jaar. Dan de context doet er enorm toe. En ik denk dat ze enorm wanhopig zijn.
1: Dat doen zij dus met gewelddadige aanvallen. Nou, ben jij in Nederland actief bij de Free West Papua campagne. Mm-hmm. Hoe vraag jij aandacht voor West Papua?
0: Ja, we hebben de afgelopen 20 plus jaar vreedzaam campagne gevoerd. Demonstraties, maar ook actief gelobbyd met Nederlandse Kamerleden. Nog niet met de Nederlandse regering. Dus dit zou een uitnodiging zijn. We hebben recent de excuses gezien naar de Molukkers terecht. Minister-president president Rob Jetten gaf ook aan dat hij graag in gesprek wil gaan met de Papo-diaspora. Laat dit een aanleiding zijn om die gesprek in gang te zetten. Want de Papo's zijn vredelievend naar buitenlanders. Maar het is de Indonesische overheid die de pers, maar ook de VN-mensenrechtenadviseur eigenlijk verbiedt om het gebied in te gaan. En laat dit een aanleiding zijn om de druk op te voeren.
1: Wat zijn je verwachtingen voor de komende periode?
0: Ja, ik verwacht dat de Nederlandse overheid ook actief hun verantwoordelijkheid neemt in zaken West-Papua. Zeker gezien het feit wat er gaande is. De grootste ontbossingsproject ter wereld. De enorme mensenrechten schendingen. Maar die roep naar aandacht. We willen gezien worden. En ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt voor Nederland.
1: Hartelijk bedankt. Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West-Papua campagne.
0: Dankjewel.

0: Masterchef's special Afraid of the Dark. 10 Afrikaanse landen deden dit jaar mee aan het wereldkampioenschap voetbal. En maar liefst 9 van hen behaalden de knock-out fase. Wat verklaart het voetbalsucces van het Afrikaanse continent? En wat kunnen we verwachten van de toekomst van het Afrikaanse voetbal? Ik ga erover praten met de journalist Mustafa Essadik en met Jos Hummelen, presentator van de Afrikast, een podcast over Afrika, met afgelopen tijd natuurlijk extra aandacht voor het Afrikaanse voetbal. Welkom allebei. Mustafa, jij schreef een boek over de snelle opkomst van het Afrikaanse voetbal. Jij zit vast met heel veel plezier naar dit WK te kijken.
1: Ja, enorm veel plezier. Ook omdat Afrikaanse landen eigenlijk decennia hebben gelobbyd voor meer plaatsen op het WK. 60 jaar geleden zelfs het WK hebben geboycott, omdat Afrika geen plek kreeg. En dan nu 60 jaar later 10 plaatsen. En dan doet het mij enorm veel plezier om dan te zien dat de kans die ze hebben gekregen, die landen, dat ze die kans echt hebben gegrepen. 9 van de 10 landen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het Aziatisch continent, waar er 8 landen aan meededen en waar er maar 2 landen de knock-outfase hebben gehaald, dan denk ik bij mezelf wel, ja, ze hebben zo lang om die kans gevraagd en die kans hebben ze gekregen en ook gepakt.
0: Maar hoe bedoel je de kans gekregen? Want ze hebben er toch uiteindelijk zelf voor gewerkt?
1: Jazeker, ze hebben er voor gewerkt en natuurlijk ook die ronde zelf gehaald. Maar uiteindelijk is dat deelnemersveld natuurlijk wel uitgebreid door de FIFA. En in eerste instantie, wat ik al zei, werd het geboycott. Toen was het 1 van de 16 plekken. Daarna 2 van de 24. Uiteindelijk 5 van de 32, maar nog steeds geen gelijke vertegenwoordiging. En dat is er nu wel met 10 van de 48, bijna een kwart. Ja, en als je dan eindelijk die gelijke vertegenwoordiging krijgt, en dan ben ik helemaal met je eens dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar ja, dan toch heb je natuurlijk wel heel veel sceptische geluiden van mensen die zeggen, ja, maar ja, kunnen ze eigenlijk wel voetballen? Zijn ze niet wat minder ontwikkeld? Harde tackles, et cetera. En als we dan nu naar die ploegen kijken en hoe technisch verzorgd er wordt gevoetbald, ja, dan ben ik wel blij om te zien dat ze het tegendeel hebben bewezen.
0: Ja, en welk Afrikaans land springt er voor jou nou echt het meeste uit?
1: Absoluut Marokko. Ja, als we kijken naar de wedstrijd die Marokko speelde tegen Brazilië, maar ook tegen het Nederlands elftal, dan zien we niet alleen een Afrikaans land dat blij is om mee te doen met een WK, maar ook een Afrikaans land dat gewoon domineert tegen 2 top 10 landen, wereldtop, en dat gewoon verdient wint. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit in de WK-geschiedenis zo weinig balbezit gehad als tijdens de wedstrijd van Marokko. En dat is echt de verdienste, denk ik, van het Marokkaanse elftal. En ik denk ook dat het Marokkaanse elftal echt wel een voorbeeld is voor al die Afrikaanse landen.
0: Jos, ben je het daarmee eens?
2: Ik heb een Marokko-shirt aan.
0: Ja, Hakimi, hè?
2: Die wedstrijd was op zo'n hoog niveau. Wij Nederlanders werden gewoon behoorlijk schaakmat gezet. Eerst schaak, toen echt schaakmat. En dat was een heerlijk voetbalgevecht. Ik heb daar enorm van genoten. Het was op hoog niveau. En we maakten kennis met het tactisch en het technisch vernuft van de Marokkanen.
0: Ja, en Jos, in jouw podcast dook jij ook in de verhalen achter het Afrikaanse voetbal. Ben je daardoor eigenlijk nog extra fan geworden van een bepaald elftal?
2: Ja, zeker. Nou, daardoor ga je toch ook die Afrikaanse teams extra volgen. En Congo was een team wat van tevoren verwacht ik daar niet van. Op het allerlaatst nog gekwalificeerd tegen Jamaica, als ik me niet vergis. Maar hoe ze zich al gelijk presenteerden. Hè? Dus ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ze hadden schitterende couture. Ze hadden van die uitgesneden luipaardenpakjes. Gewoon ontzettend stoer. En ja, natuurlijk de fan der fans, hè? De Lumumba-fan die elke wedstrijd een lesje geschiedenis geeft. Heb ik enorm van genoten. Maar ook het voetbal zelf. Hè. Congo was altijd wat verdedigend. Maar die hadden echt lef. En die hebben het de Engelsen ontzettend moeilijk gemaakt. Ik denk tot ver in de tweede helft. Die zijn zich helemaal kapot geschrokken op dat eilandje een stukje verderop.
0: En Mustafa, hoe verklaren jullie deze stijgende lijn? Hoe kan het dat veel Afrikaanse landen op voetbalgebied zich zo sterk hebben ontwikkeld?
1: Nou ja, wat opvallend is, denk ik, als we naar de toplanden kijken, tenminste in mijn ogen de toplanden. We hebben vanavond gezien dat Egypte zich heeft gekwalificeerd, Marokko eerder ook gekwalificeerd. En qua toplanden kijk ik ook naar Senegal en Ivoorkust. Dan zie ik ook dat dat soort landen niet alleen spelers in Europa hebben, maar ook gewoon eigen coaches. Sterker nog, je had eerst de voetballer met de dubbele nationaliteit, maar je begint nu ook de coach te hebben met de dubbele nationaliteit, die eigenlijk het beste van bij de culturen meeneemt. We hadden bij Marokko Regregui, in Frankrijk geboren, met een Marokkaanse achtergrond. We hebben nu Wahbi in Brussel geboren met een Marokkaanse achtergrond. Maar ook Senegal en Ivoorkust hebben ook trainers die dus in Europa zijn geboren, maar ook die achtergrond hebben en het beste van beide werelden meenemen en ook die spelers beter kunnen begrijpen.
0: Maar het heeft dus te maken met die Europese opleiding van zowel de trainers als de spelers.
1: Nou, ik denk die diversiteit. En dat is denk ik veranderd in de manier van denken. Want ook bij Marokko werd in het verleden gezegd, ja, dat werkt niet, al die culturen bij elkaar. Duitse Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, Franse Marokkanen spreken verschillende talen. Ze verstaan elkaar niet. Maar juist op dat WK zag je hoe mooi dat is als al die perspectieven bij elkaar komen. En al die inzichten. De gemene delen is natuurlijk dat ze allemaal Marokkaans zijn in dit geval. Dat heeft een enorm succes gebracht. En het heeft dus ook een effect gehad op die andere landen die opeens ook in de diaspora beginnen te scouten. Bijvoorbeeld Congo, hè, dat de speler van Ajax benaderd, die ook voor Congo gaat voetballen. En het is wel heel interessant om dan te zien hoe ze dan toch gebruik kunnen maken van verschillende culturen. Dus niet per se Europees, maar meer, wat ik net zei, een mix van culturen die ervoor zorgt dat er nieuwe inzichten gaan komen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, en Jos, al dat succes, hè, zorgt dat ook voor onderlinge rivaliteit?
2: Denk het wel. Ik heb een poosje in Malawi gezeten. En toen tijdens een WK, waren we gewoon fan van het laatst overgebleven Afrikaanse land. En uiteindelijk Frankrijk, want dat is ook Afrika, zeiden ze daar. Dat is wel een beetje veranderd hoor. Je ziet, toen keek ik denk ik ook iets oppervlakkiger ernaar. Als je iets verder kijkt, dan is er ook zeker rivaliteit. Hè? Dus in Ghana vonden ze het fantastisch dat Nigeria niet meedeed. Ik denk Marokko, Algerije, dat is een bekende. Ja, dat zijn natuurlijk broeders, maar die vinden het ook wel mooi als ze eraf liggen. Ik appte toevallig net met iemand uit Malawi en die zeiden van dat ze het ook mooi vonden dat Bafana Bafana, hè, Zuid-Afrika, er eerder deze week uitvloog. En dat heeft, dat vind ik ook wel interessant. Ze durven, voor mijn gevoel, ook veel politieker te kijken naar voetbal. Hè? Dus ik weet niet of dat bekend is bij de luisteraar, maar er is best veel xenofobie tegenover Afrikanen in Zuid-Afrika. Malawianen die worden nu echt teruggestuurd. En masse. En dat
0: letterlijk het land uitgeslagen.
2: Letterlijk het land uitgeslagen. Er is een Malawiaan gelyncht onlangs. En ja, die Malawianen die zeggen dan zijn we dus geen fan van Zuid-Afrika. Maar er is wel nog steeds een soort solidariteit, loyaliteit naar andere landen. Met name in Sub-Sahara-Afrika.
0: Ja, Mustafa, we hadden het zojuist dus over voetballers met een dubbele nationaliteit. Maar jij had het ook over trainers met een dubbele nationaliteit. Je ziet ook steeds vaker dat Europese talenten kiezen voor hun Afrikaanse moederland, om het maar zo te zeggen. Hoe verklaar jij dat?
1: Nou ja, ik denk dat het verschilt. Ik denk bijvoorbeeld in Marokko bijvoorbeeld dat het echt te maken heeft met de faciliteiten die nu ook van wereldklasse zijn. En dat was 20 jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet. Oud-internationals vertelden dat ze toen bijvoorbeeld maar één trainingsshirt hadden en één trainingsbroek. Wat denk ik wel meehelpt is dat je nu bijvoorbeeld 10 WK-plaatsen hebt. Dus je hebt altijd het gevoel van oké, als ik voor dat land kies, dan maak ik ook wel echt een kans om op het WK te spelen voor een bepaald land. Dus ik denk dat belangrijk is. Onlangs zag ik in de podcast Patrick Vieira was aanvoerder van het Franse elftal met een Senegalese achtergrond. Heeft tot zijn 8e volgens mij in Senegal gewoond. Maar hij vertelde ook dat die jonge talenten of de jongeren van tegenwoordig toch anders naar identiteit kijken.
0: Want hoe kijken die naar identiteit?
1: Nou ja, zij durven toch wat trotser te zijn inderdaad op hun achtergrond. In het verleden was het zo van als je goed bent speel je sowieso voor het land waar je vandaan komt. Maar ik denk dat de jongeren nu toch ook op een bepaalde manier durven te zeggen van oké, nou ja goed, ik voel me bijvoorbeeld ook Marokkaans of ik voel me Senegalees of ik voel me Congolees. En dat heeft misschien ook te maken met de invloed bijvoorbeeld van social media, waar ze elkaar denk ik daarin kunnen versterken. Ja, en ook dat die landen zelf die talenten beter weten te vinden. Want in mijn boek vertelt ook een van die Congolezen dat grote Congolese talenten eigenlijk helemaal niet werden gezien door de bond.
0: Hey, Jos, wat doet het in Afrika zelf? Wat brengt het daar teweeg? Dus veel van deze jongens ervoor kiezen om voor een Afrikaans land te spelen. Het succes.
2: Nou, je moet je niet vergissen in ook anti-Europees sentiment. Hè? Dus het enige continent wat nog iets vaker zich kwalificeerde voor de knock-out-ronde waren Europese landen. En als er dan een Europees land, zeker als het door een Afrikaans land is, wordt uitgeschakeld, ja, dan gaat gewoon de vlag uit. En ik denk dat er ook een bepaalde trots en een zelfbewustzijn insluipt. Die teams die zijn ja, heel goed, dat zie je. Niet alleen tactisch, hè, waar Mustafa het ook over heeft. De bondscoach die aan de zijlijn staat, maar ook technisch, fysiek. En ze halen al die kennis in soms ook Europese grote competities, zoals de Premier League. Dat halen ze terug naar Afrika en die maken die teams gewoon stukken beter.
0: Heel kort, want ik moet echt afsluiten. Straks, vlak na deze uitzending, speelt Cap Verde tegen Argentinië, tegen dus Messi. Jij moet al lachen. Durven jullie te hopen op een Afrikaanse overwinning?
2: Ja, deze vraag is voor mij, want ik heb een boek gelezen, De Afrikaanse Voetbalkampioenen, dus ik ben de expert, Mustafa.
1: Ja, inderdaad, dat is een heel goed boek, durf ik wel te zeggen. Ik hoop op het scenario van Cameroen-Argentinië, WK 1990, het openingsduel waar Cameroen won tegen de verhoudingen ja. In. Niemand had dat verwacht en laten we dat hopen voor vanaf.
2: En voor Rotterdam.
0: Bedankt journalist Mustafa Essadik en Jos Hummelen, presentator van de Afrikast.

0: Deze week is het 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met zijn versie van You'll Never Walk Alone. Zijn single stond wekenlang hoog in de top 40 en sindsdien heeft het nummer een iconische status verworven. Vanwege dit jubileum heeft Lee Towers zelfs een speciale versie gemaakt van deze klassieker. Goedenavond, meneer.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe gaat het
1: wat
0: met u?
1: Wat leuk dat jullie daarover bellen, joh.
0: Ja, vinden wij ook. Hoe gaat het met u?
1: Ja, gaat wel goed. Ja, we zijn 80 inmiddels, dus je wordt wat stroever, zo links en rechts. Ja. Maar voor de rest, de geest is nog gezond, gelukkig.
0: Wat voor speciale versie van You Never Walk Alone is er nu verschenen?
1: Nou, op een gegeven moment, ja, nou ja, de WK is bezig. We zijn met z'n allen zijn we daarmee bezig natuurlijk. En het vindt plaats in Amerika en in Mexico, dus allemaal Spaanstalig. Dus een William Jans, dat is een collega van me die ik al heel lang ken, nog uit de tijd van Mark Canto. En ik deed dan, als Mark dan een concertje deed, was ik vaak special guest bij hem. En daar was William ook altijd bij. En hij is natuurlijk de Nederlandse Julio Iglesias. En bij de Battle of the Bands heeft hij zich buitengewoon goed kunnen verweren. En ik vind het een heel stijlvolle man. En wat op zijn manier doet hij dat, vind ik geweldig. Dus toen belde Johnny Sharp, de manager van Tino Martin. Die belde me. Hij zei, Jolene, ik heb een idee. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik zei, nou, ik vind het nou wel leuk. Ik zei, ik weet niet wat het idee is. Maar hij zegt, You Never Walk Alone. Heb je 50 jaar geleden uitgebracht. Hij zegt, en nu met die WK. Hij zegt, dat zou toch geweldig zijn als we dan een Engels-Spaanstalige versie ook nog op de markt zouden kunnen brengen. Ik zie, joh, ik zat helemaal met je mee. Nou ja, we hebben er je hebt het gehoord, we hebben er een super versie van gemaakt, productioneel.
0: En zingt u zelf ook in het Spaans?
1: Nee. Ik krijg het de Spaans benauwd van als ik Spaans.
0: Dus gewoon lekker zoals we u kennen in het Engels.
1: Ja, zo is het. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja, want weet u nog dat u zelf You Never Walk Alone voor het eerst hoorde?
1: Ja, dat was een uitvoering destijds natuurlijk. Dat kan niet missen van Jerry and the Pacemakers. En later heb ik er ook nog een keer een uitvoering gehoord van Engelbert Humperdinck. Nou ja, en elke grote ster in Amerika die heeft dat ooit wel een keer ook op zijn repertoire opgenomen. En ik heb inmiddels 5 uitvoeringen ervan.
0: Weet u nog wanneer u dit nummer voor het eerst op een podium zong?
1: Ik maak op vanaf mijn 15e jaar maak ik al muziek. Dus ik heb in verschillende bands heb ik gezongen. En ik moet je zeggen, nog voordat ik ontdekt werd als Lee Towers door Willem Duis, deed ik dat al met mijn band, The Drifting Five. En mijn vrouw die ik daarbij ontmoet heb, dat was in 19... Ik zeg het uit mijn hoofd, we zijn 56 jaar samen. Dus dat is ook... Zeg ik dat goed?
0: 1970?
1: Ja, dat is 1970. En toen zong ik dat al. En zij vond dat een van mijn allermooiste songs die ik met de band op dat moment zong. En het is natuurlijk ook een fantastische song.
0: Hoe belangrijk is dat voor u, wat Laura, uw echtgenoot, ervan vindt?
1: Ja, alleen al dat ik zeg dat we 56 jaar samen zijn. En zij geloofde in wat ik deed. En ze geloofde in mijn talent. En ze voorspelde zelfs wat ik geworden ben uiteindelijk. Nou, hoeveel moet je van iemand houden als je dat zegt?
0: U behaalde in 1976 met You Never Walk Alone de top 5 van de top 40... Ja. Wat betekende dat grote succes met dit nummer voor het verloop van uw verdere carrière?
1: Nou ja, ik kwam gelijk in een warm bad. Toen ik bij Willem Duis op televisie geweest was in 1975... toen keken er 7 miljoen mensen op die avond. Was ik in Nederland wereldberoemd, bij wijze van spreken. En daarna, toen was met een album met American Songbook songs die niet populair waren in die tijd. We zijn daarna hebben we It's Raining in My Heart. Dat was een grote hit ook. De song van Wally Tux. En na Raining in My Heart, ja, hadden we toch ook een nummer nodig waarmee je de zalig plat kon spelen.
0: Ja.
1: Nou, You Never Walk Alone was daar natuurlijk buitenmate geschikt voor. En Veronica, die was heel, heel dicht bij me, want die heeft toen in de Kuip met me een special gemaakt in het Feyenoord Stadion. Ja, dus en vanaf die tijd is het natuurlijk ook als Nederlands voetballied een eigen leven gaan leiden.
0: Wat is volgens u nou echt de kracht van dit nummer?
1: De tekst. Van na regen komt zonneschijn. Je kan het zo moeilijk in je leven niet hebben. Er komt toch weer een momentje dat je weer opkrabbelt. Dus het is een verbindend lied. Het kan zo slecht niet met je gaan. Maar het komt, op een gegeven moment komt het toch altijd weer goed. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the, there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you never walk alone. You never walk. Allah, er zijn altijd mensen ook om je heen die helpen of willen helpen. En die steun die kun je natuurlijk goed gebruiken. Dat geldt voor iedereen die het een beetje moeilijk heeft. Naar elkaar omkijken betekent dat ook.
0: Wauw. Ik word er stil van.
1: Ja.
0: Uw carrière kent veel hoogtepunten. Zo stond u 51 keer in een uitverkocht Ahoy.
1: Ongelooflijk.
0: U zong heel vaak voor Feyenoord en 30 jaar lang bij de Rotterdamse Marathon. Welk optreden met You Never Walk Alone is u zelf nou het meest bijgebleven? Wat vond u zelf het mooiste optreden met dit nummer?
1: Ja, ik heb het natuurlijk zo vaak en zo intens. Kijk, You Never Walk Alone is ook... Ja, dat, wat ik nu ga zeggen, dat is een hele lastige. Maar de mensen die overlijden bij Feyenoord hebben een eigen veld. Dus als die ter aarde gebracht worden, dan wordt ook mijn lied daar goed gedraaid. En dat vind ik heftig. Maar dat zegt ook iets.
0: In welke zin heftig?
1: Nou ja, ik had dat natuurlijk daar nooit live kunnen zingen. Maar het feit dat de mensen het lied toch kiezen voor zo'n gelegenheid, voor de uitvaart, dat zegt iets. Hoe diep het doorgedrongen is tot in je ziel.
0: Ja.
1: En dat het op die manier dan ook zijn eigen leven leidt. Ja, dat is bijzonder.
0: Dat lijkt mij ook heel erg eervol.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe vaak zingt u het nummer nog voor uw vrouw Laura? Thuis?
1: Nee, thuis zing je zo'n nummer niet.
0: Waarom niet?
1: Ik heb natuurlijk heel mooie liedjes. Er komt nog een song uit. Ik heb nog een album op de plank liggen. En dat lied dat heet You're the Reason I'm Living. You're the reason I'm living. You're the breath that I take. You're the stars in my heaven. You're the sun when I wake.
0: Dank u wel voor dit gesprek. En succes nog.
1: Dank je wel.
0: Dit was Het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Fijne nacht.
2: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Vers aan tafel, vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers.
5: Aan tafel.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
5: Aan tafel!
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singer-laren.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.nl.
9: Iungo.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
4: Jungo.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.